0: van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

blues. Johan delve zelf een rol. Veld voor Elvis, net als toen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velse Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velse Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De reacties op de nu vastgelegde Groningenwet zijn overwegend positief. Wel wordt benadrukt dat de wet pas echt betekenis krijgt als de beloften ook worden nagekomen. De wet legt de afspraken over herstel, schadeafhandeling en investeringen in Groningen en Noord-Drenthe vast. En een bezoek van de minister van Asiel en Migratie aan het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond afgelast om veiligheidsredenen. Dat meldt Westerwolde Actueel. Het is daar steeds onrustig en er vonden de afgelopen dagen meerdere steekincidenten plaats op het terrein van het AZC. Meer nieuws om 6:30.
0: De Ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent hoor. Aan het begin van donderdag 9 juli. It's a beautiful day. Nu al, hier is Michael Bublé.

0: Ja, misschien roep je dit wel aan het einde van de dag ook. It's a beautiful day, want ja, het wordt heerlijk weer vandaag hoor. De zon die komt er goed bij. 20, 21, 22, misschien wel 23 graden.
1: Goed nieuws.
0: Dat wou ik zeggen, ja, dat is heerlijk warm. Om je dag mee te beginnen. Ja, vind je dat te warm?
2: Nee hoor, lekker juist.
0: Nou ja, morgen wordt het dan nog wel weer warmer. Dan stijgt het kwik richting 26, 27, misschien wel 28 graden. Nou, de details daarover hoor je natuurlijk straks van Harma. Dat is natuurlijk goed weer om de korte broek aan te doen. Maar de vraag is natuurlijk, heb je vandaag ook de horrorbroek aan?
2: Een horrorbroek?
0: Een horrorbroek.
2: Ik weet niet of ik een horrorbroekje heb.
0: Nou, de kans is er wel aanwezig. Zeker als je Instagram of TikTok opent. Daar staat het vol met filmpjes met de horrorbroek.
1: Echt?
0: Ja, die kun je kopen bij Zara.
2: Oh, ja.
0: Heel veel dames die zo'n broek hebben gekocht. Die zeggen, ja, moeten we even je waarschuwen voor al die gevaren die het oplevert. Ja, in eerste instantie denk je, ja, dat is toch gewoon een mooie zomerbroek in allerlei vrolijke kleuren. Maar waar zit het er nou in de pijpen van de broek? Die zijn zo wijd en lang dat de dames tijdens het lopen op de stof gaan staan. Met als gevolg struikelen, vallen en in sommige gevallen zelfs flinke blauwe plekken of een ritje naar het ziekenhuis.
2: Ik heb gisteren, toen dit op televisie werd behandeld, heb ik ook iemand gezien die daardoor in een rolstoel terecht is gekomen. Ik denk niet. Ik denk dat ze er wel weer uitkomt. Maar je kan dus lelijk vallen.
1: Zo, dat is wel heftig, ja.
0: Ja, ja, die pijpen die waren zo lang. Er was zelfs een verslaggever die dacht, nou, ik ben onderzoeksjournalist. Ik trek ook even zo'n broek aan. Maar die zat bijna vast op een roltrap, zag ik al.
1: Ja, ik hoor dat de laatste tijd heel vaak. En dat is natuurlijk op een trap heel eng.
0: Zeker, ja. Ja, ik wist helemaal niet dat het zo in de mode was, joh. Die pijpen.
2: Ja, al die ruimzittende kleding, hè. Ja, ik ben er niet zo'n fan van, maar ja. Dat gaat ook wel weer over.
0: Maar goed, aan de andere kant, het is wel heerlijk, hè? Met de warmere temperaturen die er ook voor het weekend aan zitten te komen. En normaal gesproken behandelen we op dit tijdstip ook al even die voetbalwedstrijden, hè? Op dat toernooitje aan de andere kant van de Atlantische Plas.
2: Oh, dat is nog steeds bezig natuurlijk.
0: Is nog steeds bezig. Het was gisteren een rustdag. Ja, geen wonder dat je daarom niks gezien hebt natuurlijk.
2: Precies.
0: Nee, precies. Vanavond staat er wel weer het leukste op het programma, namelijk de eerste kwartfinale Frankrijk tegen Marokko. Nou, dat gaat wat worden. En in de tussentijd, want gisteren was wel een rustdag, maar dan proberen ze toch een beetje de aandacht vast te houden. En nou heeft Infantino, de grote FIFA-baas, iets aangekondigd. Ja, want het is natuurlijk in Amerika. Het wordt een grote show. Als je zo'n wedstrijd hebt gezien, nou, dan denk je ook al direct aan het begin al, oh, wat Amerikaans. En dat is ook het geval bij de finale. In ieder geval Shakira gaat daar optreden. Madonna mag ook een mopje meezingen.
2: Ja.
0: Nou, we weten van het Songfestival dat ze dat heel goed kan. Hè? Tweestemmig, hard en vals.
1: Loopcijfer.
0: Maar wat is er aan de hand? Ze hebben nog een artiest aangekondigd. En Infantino zei, die is nog groter, nog beter dan de artiesten die al bekend zijn.
2: Nou, houdt hij van overdrijven, maar klopt dat ook?
0: Wie is het geworden? Deze jongeman. What do you mean?
2: Weet je ook alweer?
0: Ja, voor de kenners, dat is Justin Bieber.
2: Oh ja, Bieber.
0: Ja, is dit reden voor jou om de halftime show mee te pakken?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Voor jou? Voor mij ook niet.
1: Maar
0: ik denk dat ik wel even ga kijken, want ik vind het altijd wel heel erg leuk. Wat hebben we dan nog meer vandaag? Ja, natuurlijk week 1, dag 4 van Rondjezummer. Ter Apel, daar stappen ze aan boord. De plek waar ze gisteren van boord zijn gestapt. En vervolgens zet het vrolijke duo via het Ruiten-Aa-kanaal koers richting Sellingen.
2: Prachtig gebied.
0: Zeker, ja.
2: Ja.
0: Kijk je ook met veel jaloezie naar onze collega's, dat zij dan lekker mogen varen met dit prachtige weer?
2: Nou, ja, nee, niet. Ja, nee. Ik vind het ook wel weer lekker om het vanaf mijn luie stoel te bekijken.
0: Dat snap ik ook.
1: Ja.
0: Het zijn de beelden, die zijn prachtig.
1: Ziet er zo leuk uit.
2: Heel ander gezicht zo vanaf het water, hè?
0: Zo is het, ja.
2: Ja,
0: ja. Vanaf 10 uur Rondjezummer allemaal te volgen hier op Noord. En dan nog even iets anders. We gaan nog even terug naar de muziek. Want we weten het allemaal, hè. Freek van Suzanne Freek is ernstig ziek. En voor hem is hardlopen veel meer geworden dan alleen een manier om fit te blijven. Sinds de zanger te horen heeft gekregen dat hij uitgezaaide longkanker heeft, ziet hij het als een manier om zijn gedachten te verzetten en kracht te vinden. Nou, in een video op Instagram vertelt hij hoe zijn kijk op hardlopen de afgelopen periode is veranderd. En dat wil ik ook graag even aan je laten horen.
3: Ik bedacht net nog een mooie vergelijking over hardlopen en het leven. Waarvan ik dacht, oh, dat had ik echt misschien vanmiddag moeten zeggen. Namelijk dat ik het een beetje zie als er is zo'n hardloopwedstrijd waar je net zo lang rent tot je ingehaald wordt door een auto. En dat is een beetje hoe het leven is. En je hebt geen idee wanneer die auto jou gaat inhalen. Maar het enige wat je kan doen is lekker blijven rennen en genieten van dat rennen. En ik heb vorig jaar een bericht gekregen dat de auto zich misschien vlak bij mij in de buurt bevindt. Maar dan heb je twee keuzes. Of je stopt met rennen en je laat je inhalen. Of je blijft gewoon lekker rennen in de hoop dat je misschien die auto toch nog lekker afschudt. En wat je vooral niet moet doen is stoppen met rennen. En vooral niet je de hele tijd gaat vragen waar die auto nou blijft die jou gaat inhalen. En volgens mij moet je gewoon lekker blijven rennen en blijven genieten van het mooie uitzicht, namelijk het leven.
0: Prachtig gezegd door Freek Rikkerink van Suzanne en Freek. Het is 12 minuten 6 op deze donderdag. Fijn dat je erbij bent in de ochtendploeg. Als je mijn gedachten

0: Ja, als je nu wakker wordt, word je wel vrolijk wakker. Met Swing Out Sister op Noord en You On My Mind. Dus even kijken of het ook zo'n feest is bij Camping Moekerschat.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Want we gaan bellen met de eigenaar Ronald Hut. Goedemorgen.
3: Stefan, goedemorgen.
0: Ja, voor jou is het...
3: Mooie drapel.
0: Ja, een prachtig drapel zelfs. Voor jou is het campingseizoen al een behoorlijke tijd bezig, denk ik.
3: Ja, inderdaad, afgelopen weken natuurlijk heeft de jeugd heeft het Noorden vakantie gekregen. En je ziet nu ook al wat de eerste stroom is dat op dit moment. En een gelukkig mooi weer erbij. Dus helemaal super.
0: Ja, is het dan een beetje druk op de camping?
3: Ja, op dit moment wel. Het komende weekend staan we helemaal vol. We hebben af komend weekend een markt, een Hagen-Zuza-markt. En wel een magische markt, iets van heksenmarkt mag je het ook wel noemen. Nou, en daar komt toch een hele hoop mensen op af. En dat vult de hele camping van het weekend.
0: Ja, want jullie organiseren altijd heel veel activiteiten, hè, in de zomer.
3: Ja, want gisteren hadden we summer break van huis van de sport van de gemeente Westerwolde. Dat was ook prachtig, al veel kinderen. En ja, daarom zeg ik, we zijn nu aan het opbouwen voor de Hagen-Zuza-markt dit weekend. Dus dat, ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Dat is een nieuw evenement waar we nu mee draaien, dus we zijn benieuwd.
0: Ja,
3: dat is
0: altijd wel wachten, hè? Spannend misschien ook wel als je iets nieuws organiseert.
3: Nou ja, dat inderdaad. Maar kijk, het is ook, er wordt ook heel vaak geroepen van bijt het dan met de campinggasten. Maar wij zijn geen stilte camping. Wij doen best wel veel activiteiten. En daar komen ook heel veel mensen om af. En ook onze campinggasten vinden het gewoon geweldig wat hier allemaal gebeurt. Dat, als je echt een stilte camping moet zoeken, dan moet je een ander plekje zoeken. Maar het is ook niet zo dat mensen er allemaal heel veel last van hebben. Maar het is alleen, het is gewoon prachtig. En gewoon veel leuke dingen. Nou, van het weekend zie je allemaal heksen op de camping lopen, denk ik. Ik zie ze al met zo'n bezemsteel over de camping rennen. Ik ben heel benieuwd.
0: Prachtig. Mooi gezicht zal er moeten zijn na komend weekend. Ik kan me ook voorstellen dat jij eigenlijk de hele dag even op je telefoon kijkt. Even dat weer-appje er opent. Als je een camping hebt.
3: Het weer is natuurlijk wel een belangrijk item. We hebben ooit eens een keer 3 weken lang in de bouw van hier regen gehad. Nou, dat is geen pretje, want dan betaal je redelijk veel geld voor. En dan, het mooiste is gewoon mooi weer. Het zijn mensen vrolijk, zitten op het meer. Mensen kunnen suppen, kunnen zwemmen, vissen, noem maar op. En natuurlijk een openluchtzwembad erbij. Ja, dan is weer gewoon belangrijk. Ja, zeker.
0: Ja, nou, dan hebben we de afgelopen week natuurlijk prachtig weer gehad. Laten we hopen dat in de zomer dat een beetje doorzet. Maar er zaten ook een aantal nachten bij dat het behoorlijk tekeer ging.
3: Wij hebben inderdaad laatst natuurlijk ook die dikke storm gehad. Nou, er is een vouwwagen de lucht in gegaan. Gelukkig maar eens één gevalletje schade. En, dat is ook wel een beetje in Nederland. Maar extreme hoge temperaturen, dan hebben we weer kans op regen. En we hebben weer kans op hagel en noem maar af. Ja, dat gaat ook gewoon door.
0: Zo is het, zo is het. We gaan genieten van een mooie zomer, hopen we natuurlijk. Wat ga je dan vandaag nog doen? Wat houdt jou op deze dag bezig?
3: Nou, ik zou je vertellen, ik heb om 10:00 een afspraak met onze nieuwe minister asiel, Bart van den Brink. Nou, dus dan ben ik de hele morgen, niet de hele morgen, maar dat is, die beste man is in Trapel. Nou, die komt, eigenlijk gaat hier wat winkeliers bij langs en die komt ook bij ons, met ons in gesprek. Ik noem altijd van Trapel, ik ben toch altijd wel wat last van die nagelschade. Dus ik kan, daar ga ik ook met die beste man over in gesprek.
0: Ja, want is dat op uitnodiging of heb je jezelf aan kunnen melden daarvoor?
3: Nee hoor, het gaat eigenlijk om uitnodiging hoor. Dat is, kijk, wij zitten natuurlijk ook met de naam Trapel, vlakbij het asiel, het opvangcentrum. En ja, dan heb je toch wat te maken met die nagel. Wij hebben 0,0 problemen met de COA. Ik bedoel, een mooie camping, afgesloten camping. Dus en iedereen die op komt, die zegt ook uiteindelijk, god, er is hier helemaal niks aan de hand. Nee, dat maakt het ook wel heel lastig. En dat noem ik dan de imagoschade die wij hebben.
0: Ja, want wat is dan de boodschap die je aan de asielminister mee zou willen geven vandaag?
3: Nou ja, ik ga die man gewoon vertellen van waar hebben wij gewoon het meest last van. En dat is gewoon die nagel van, ja, wat kun je daar aan doen? Hè? Dat is een beetje lastig, maar dat was natuurlijk ook wel een beetje door de media wat het negatief weggezet. En ja, die beste man is natuurlijk nieuw in zijn functie, dus die wil natuurlijk weten wat er allemaal speelde in Trapel en rondom Trapel. Dus ja, mijn boodschap is alleen maar, ja, help mij met om die nagel te verbeteren. Ja, dat kun je alleen maar doen door zoveel mogelijk positiviteit erin te gooien.
0: Nou, laten we dan direct maar vandaag gaan doen. Want vandaag is Rondje Zummer, begint in Trapel. We hebben nou net van jou al een beetje gehoord. Wat is er zo mooi aan Westerwolde? Maar zou je een tip hebben voor ons team, voor Marco en Femke? Waar moeten ze echt eventjes even bij stilstaan of even gaan kijken?
3: Nou ja, goed, ik heb gezien gisteren ook op Noordal dat ze inderdaad ze waren al bij de jachthaven. We hebben natuurlijk heel veel mooie plekken in Trapel. Meerdere mooie plekken. We waaien ook vaak met de boot, die zit alleen maar links en rechts. Zie je mooie huizen. Trapel is gewoon prachtig mooi. Westerwolde is mooi, zeg maar. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn campinggasten. Pak de fiets en fiets hier rond. En dan komen ze ook terug en zeggen, wat is dit een mooi gebiedje dan? Ja, dat klopt.
0: Ja, dat kunnen we alleen maar onderstrepen. Dankjewel, ambassadeur van Ter Apel en de eigenaar van Camping Moekenschat, Ronald Hut.
1: De Vroege Vogel.

0: Dr. Hook en The Medicine Show. Baby makes her blue jeans talk. Nog heel even, dan gaat Fleur bij praten over het nieuws uit Stad en Ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Want het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump kondigde dat gisteren al aan op de NAVO-top in Turkije. De nieuwe acties volgen op vermeende aanvallen van Iran op 3 schepen in de straat van Hormuz. En eerst sprak Amerika over vergelding, maar deze nieuwe aanvallen zijn meer dan dat, zegt correspondent Sjoerden Daas.
1: Het heet nu echt het uithollen, het degraderen van de capaciteit die Iran daar nog heeft om de vrije doorvaart in de straat van Hormuz te ontregelen. Dus ze hebben zich echt gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust.
0: En wat de gevolgen zijn voor de gesprekken tussen Iran en de VS blijven onduidelijk. Al zei Trump gisteren dat die wat hem betreft kunnen stoppen. Nog heel eventjes, dan is het inderdaad tijd voor Noordnieuws. En Fleur, waar ga je ons zo over bijpraten?
2: Ja, veel mensen die gisteren tussen Aduard en Feerwerd reden zagen iets heel bijzonders en ik vertel zo wat.
0: Dit en meer in Noordnieuws, zometeen om 6:30. Naar Katie Tanstal, hier is Suddenly I See. Goedemorgen.

0: Lekker wakker worden met Katie Tunstall, Suddenly I See. En daarmee is het ook 6:30 geworden. We laten ons bijpraten door Fleur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. René Paas noemt het aannemen van de Groningenwet een historisch moment. De wet legt afspraken over herstel en investeringen in onze regio vast. De commissaris van de Koning stelt dat Groningers hun buik vol hebben van beloftes. Hij is opgelucht, maar blijft kritisch.
2: Ik ben blij dat de verplichtingen van de staat in de richting van Groningen, dat die in de wet staan. Dat is goed nieuws voor alle Groningers. Maar met een wet is het nog niet geregeld. Dus als je nu zit met problemen met je huis en met onzekerheid, daar zal die wet op korte termijn niks aan veranderen. Maar het moet wel anders.
1: Een bezoek van de minister van Asiel en Migratie aan het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond afgelast. Bart van den Brink zou een ronde langs de opvangvoorzieningen maken. Volgens lokale omroep Westerwolde Actueel zijn veiligheidsredenen de oorzaak. Het is aanhoudend onrustig en er vonden de afgelopen dagen meerdere steekincidenten op het terrein van het AZC plaats. Van den Brink gaat vandaag wel langs bij lokale ondernemers in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk of de minister binnenkort alsnog het AZC bezoekt. En wie gisteren van Aduard naar Feerwerd reed, had een grote kans om een zwarte ooievaar te zien. Dat is zeldzaam, want in tegenstelling tot zijn witte soortgenoot wordt de zwarte ooievaar zelden in ons land gezien. Allerlei belangstellenden probeerden dan ook een glimp van de vogel op te vangen. Voor Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland was de ooievaar niet helemaal onbekend. In september vorig jaar werd de vogel bij hem binnengebracht waar hij op krachten kon komen. Afgelopen mei werd hij daar vrijgelaten.
3: Nadat we hem vrijgelaten hebben, is hij al in Friesland geweest. Hij is al bijna in Limburg geweest of in Brabant. Maar hij komt iedere keer weer terug. En vanwege een aardige rondreis die hij gemaakt heeft, zit hij nou inderdaad in Feerwerd. Daar hebben we al een melding van het ringstation van gehad dat hij daar zit.
1: De trein die dit jaar van Groningen naar Parijs zou gaan rijden, heeft vertraging opgelopen. Arriva heeft de vertrekdatum uitgesteld naar begin 2028. De voorbereiding van een nieuwe internationale treindienst blijkt moeilijk te voorspellen. De trein moet namelijk in 3 landen in de dienstregeling passen. Het is de bedoeling dat de trein elke ochtend om 5:30 vertrekt en 5 uur later in Parijs aankomt. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
0: Zometeen blikken we even terug op een lopend vuur van gisteren. Ging over de elektrische auto. Willen we er daar wel of niet aan in Groningen? We gaan het zo bespreken. En ook Harma komt natuurlijk voorbij met een uitgebreid weerbericht.

0: Save the Night, Eagle Eye Cherry, hoorde je op Noord in de ochtendploeg.
1: Lopend vuur.
0: Ja, elektrisch rijden is in opmars, maar veel Groningers zijn nog niet van plan om over te stappen, hoor. Uit de vragenlijst van de gemeente Groningen blijkt dat 710 mensen die nu geen elektrische auto hebben, ook de komende 5 jaar niet verwachten er eentje aan te schaffen. De belangrijkste redenen zijn de hoge aanschafprijs en het beperkte aantal laadpalen. Voor veel mensen is de keuze dus eigenlijk niet alleen een kwestie van duurzaamheid, maar ook de kosten, de actieradius en de mogelijkheden om op te laden spelen een belangrijke rol. Zeker voor inwoners zonder eigen oprit. Ja, dan is elektrisch rijden natuurlijk niet vanzelfsprekend. Daar reken ik mezelf ook even toe. Sergej, je hebt een prachtige auto, maar er zit volgens mij geen stekker aan.
2: Nee, er zit geen stekker aan, nee. Nee, het is echt benzine.
0: Denk je daar wel eens over na, om een elektrische auto aan te schaffen?
2: Nou, financieel gezien zou dat niet eens kunnen. En ik moet je zeggen, ja, vrienden van mij hebben nu zo'n hun eerste elektrische auto gekocht. En ja, je moet er heel erg rekening mee gaan houden met het laden. En dan is het geen punt. Dus het is een heel ander idee van een autoreis maken. Als wij zien dat de tank leeg is, dan gaan we hier even tanken. Maar als we met zo'n elektrische auto op pad zijn, dan kom je ergens en denk je, oké, waar kunnen we laden? En dan laad je hem op en daarna kom je ook weer thuis. Maar het is een heel andere manier van autorijden.
0: Ja, zeker, zeker. Dan ben ik als bij de stelling, ik wil helemaal geen elektrische auto.
2: Nou, meneer Klein is behoorlijk kritisch. Die is er tegen de elektrische auto's. Ze zijn voor hem te duur, dus hij blijft lekker met zijn oude rotzooi rijden. En de enige luxe die hij zelf nodig heeft is cruise control en een airco. En er moet nog een behoorlijke aanhanger achter kunnen. Dus ook de optie trekhaak is aangevinkt. En voor de rest mogen ze alle hun andere rotzooi aan opties en gadgets houden. Behoorlijk kritisch dus op de elektrische auto. Bram Hummel die zegt, ik denk dat mijn Volvo 740 uit 1987 uiteindelijk een stuk CO2-neutraler is dan een elektrische auto. En Ineke Knapper die rijdt ook niet elektrisch. Zolang mijn benzineauto nog goed is, rij ik er gewoon mee rond. Ja, wat maak ik nou per jaar? Een 5000 kilometer nog niet eens. Dus zo duur is te rijden op benzine voor haar ook niet. En Matthijs die zegt, ja, op een te vol stroomnet is een hybride of plug-in hybride de oplossing. In Groningen is de druk op het stroomnet heel groot. En een laadpaal bij huis, ja, dat betekent, wacht maar even tot het stroomnet ruimte heeft als het aan hem ligt. Hij is daar nog niet aan toe. En de aanschafprijs speelt bij hem ook mee. En de torenhoge wegenbelasting die eraan zit te komen voor elektrische auto's is voor hem ook nog een reden om het niet te kopen.
0: Dat wel, maar als je veel kilometers maakt en je hebt je hele dak vol liggen met zonnepanelen, je hebt een eigen oprit waar je gewoon lekker kan laden, ja, dan is het toch wel een stuk goedkoper over het algemeen, los van de aanschaf.
2: Ja, dat misschien wel. Ja. Gerben Kruijzen vindt dat helemaal ook fantastisch. Die is al aan zijn derde elektrische auto toe, met een actieradius van rond de 500 kilometer. Geen enkel probleem. Met een jaar gemiddelde van 50.000 kilometer. Een derde elektrische auto al.
0: Zo.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, die verslijt er wat.
2: Ja.
0: Ik wil helemaal geen elektrische auto. Oh. Was gisteren de stelling in ons lopend vuur. 73% van de Groningers is het daarmee eens. Het toom zometeen na zevenen een nieuwe stelling.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
4: New truck, big

0: Miles on it. Marshmallow en Kane Brown met Miles on it. We gaan direct door naar Harma. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, volgens mij ben jij nu de trotse eigenaresse van een nieuwe windsnelheidsmeter.
1: Ja, als die balletjes die er aan zitten nooit meer draaien en een volgend windsnelheidsmeter die je nog geen 50 centimeter afstand het wel doet, dan heb je dus een probleem, want dan heb ik geen goede waarneming meer.
0: Oei,
1: dus,
0: dat dus wil je natuurlijk
1: nou,
0: niet.
1: Nee, windsnelheidsmeter en dat draait het allemaal net zo mooi en dat geeft net zo mooi aan hoe hard het waait. Dus het is nou wel weer oké. Ja, dan wil je wel voor mekaar hebben natuurlijk.
0: Zeker. En draaien die balletjes van die windsnelheidsmeter een beetje flink vandaag?
1: Met zwakker tot motige wind valt dat eigenlijk best wel tegen. Nou ja, van orde kant is dat ook mooi, want we hebben meer dan genoeg wind aan het afgelopen. En voor de komende dag wordt het allemaal wat rustiger. Maar ja, we mogen eigenlijk wel op dit moment een beetje meer wind hebben. Want we zullen doorduur dat de zon vandoor nooit al te veel de kansen heeft. Want we zitten nog altijd in die vochtige lucht. Boomlucht is inderdaad vochtig en dat vertolt zich in heel veel bewolking. Die bewolking is er op dit moment ook in de stad. 16 graden op de thermometer, gisteren werd 22 graden. En de barometer stand momenteel 1019 millibar. Visvliet 20,5 groot momenteel. Op dit moment, was gisteren, sorry. En op dit moment bewolkt 15 graden. Een zwakke westelijke wind en een roodschaal. Ja, er valt een spatje regen op dit moment. 20 kilometer zicht. Het is dus bewolkt. Gisteren werd 21 graden met 8 uur de zon. Nou, vandaag een groot deel van de dag bewolkt. En er zou hier en door eens een spatje regen kunnen vallen. Het brengt niks aan in de regenmeter. Maar toch, in de wind zwak tot motor komt u nodig regens met uiteindelijk 20 tot 22 graden. Wat loten vanmiddag en vanom breekt de zon nog deur. En vannacht ben er in opkloots, loten kennen nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In maand trekt de mist op, komt de zon er regelmatig bij en de temperatuur dan 21 tot 24 graden.
0: Heerlijk, we gaan er van genieten. Goed begin van het weekend morgen. Dankjewel Harma. Zometeen op Noord, Maal Smith en Nel Horwen. Mijn eerste duo, Oetgrun, Dion Bouwers en Jolien. Wat zal ik zeggen?

Ja, naast collega's zijn het ook echt vrienden geworden. Miles Smith en Niall Horan hoorde je met Drive Safe. En er staat nog veel meer lekkere muziek voor je klaar, hoor. Bob Sinclair is bijvoorbeeld onderweg met Love Generation. Maar nu eerst een vrouw die naast Shakira en ook Justin Bieber op gaat treden tijdens de halftime show bij de finale van het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Hier is The Queen herself. Hier is Holiday van Madonna.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks.
1: Bij RTV Noord. Radio
0: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
3: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
5: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het was alweer 7:03. Goedemorgen, hier zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws en die krijg je van Fleur.
7: FC Groningen heeft aangifte van identiteitsfraude gedaan. Criminelen hebben zich voorgedaan als de club en nepcontracten uitgegeven. Spelers dachten dat ze een transfer hadden verdiend en het ging zelfs zo ver dat er al een Engelse speler op Schiphol stond. En de reacties op de nu vastgelegde Groningenwet zijn overwegend positief. Wel wordt benadrukt dat de wet pas echt betekenis krijgt als de beloften ook worden nagekomen. De wet legt afspraken over herstel, schadeafhandeling en investeringen in Groningen en Noord-Drenthe vast. Meer nieuws zometeen om 19:30.
8: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
8: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
10: Advies van Anneke. Relax. Just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke. Als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
11: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
13: Radio
0: De Ochtendploeg.
13: Met Stefan Kosters.
6: Goedemorgen. De basketballers uit Groningen maken een bijzondere reis door Afrika. We gaan het er zo over hebben. Naar muziek van Prince.

0: Prince, Radio Noord en Abu Davio. Goedemorgen, het is 7:08. De basketbalvereniging Groningen, kortweg BVG, maakt de komende 3 weken een prachtige rondreis door Afrika. Een mix van het onder 21 en onder 23 team vertrekt zondag voor een trip door 3 landen. Ze gaan erheen om kennis te maken met de Afrikaanse stijl van basketballen. Maar ook om zich te verdiepen in de cultuur en bijzonderheden van de landen die ze gaan bezoeken. Mike Niemeyer is een van de spelers die meegaat.
1: Verdien om me, verdien om 3. 1, 2, 3.
2: Allereerst gaan we wedstrijden spelen. In 3 landen dus. In Rwanda, Senegal en Kenia. Maar we gaan ook heel veel dingen daarnaast doen. We gaan als eerste naar een jeugdgevangenis. Daar gaan we een basketbalkliniek geven. En we gaan ook safari in beide landen. In Rwanda en Kenia. We gaan ook naar een muziekacademie. Gaan we kijken hoe het daar gaat. Nog ook veel meer in die landen zelf. De steden door. Dus echt van alles.
3: En wat vind je ervan dat jullie dit als BVG onder 23, zeg ik even, gaan doen?
2: Ja, nou echt geweldig. Ik ben heel blij dat ik mee ben gevraagd. Het is echt een enorme, hele unieke kans. Ik ken eigenlijk verder niemand die in die landen is geweest zo'n beetje. Dus ik vind het geweldig.
3: Het is denk ik ook bedoeld om er zelf iets van op te steken.
2: Ja, zeker. Ja, het is ook voor onze eigen ontwikkeling natuurlijk. Ook om te kijken hoe het is om zo'n andere wereld te leven. En ook om te ontwikkelen nog als basketballers.
3: Het is ook nogal een hele logistieke onderneming, hè, heb ik begrepen. 3 weken naar Afrika, maar dat doe je niet zomaar.
2: Nee, zeker. Ja, er komt echt heel veel bij kijken. Het zit ook al maanden in de planning. Komt ook steeds wat bij. Dus dat is geen makkelijk reisje om te plannen.
3: Wat heb jij geregeld?
2: Ik was verantwoordelijk voor het Rwanda deel van de reis. En ik heb geregeld dat we naar een jeugdgevangenis kunnen gaan. En dat we daar een basketbalkliniek kunnen geven. Dus dat via een contact daar, een stichting in Rwanda. En die heeft geregeld dat we dus bij een jeugdgevangenis langs kunnen gaan. En kijken en met die kinderen ook kunnen praten.
3: Ja. Maar daar kun je natuurlijk niet zomaar naar binnen lopen. Nee. Ja, hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Ja, we gaan dus heel vroeg al die kant op met z'n allen. En met ook mensen van de ambassade, van de Nederlandse ambassade. En de directeur van de gevangenis, die weet ervan. Die zullen we ook ontmoeten voordat we gaan. En er wordt een selectie gemaakt van wat kinderen. En die gaan we eerst in een klaslokaal wat vertellen over ons, over Nederland, over Groningen ook. En dan gaan we een veldje op. Dan gaan we met wat ballen spelletjes doen. En uiteindelijk willen we ook wat kleding achterlaten en wat ballen.
1: 1, 2, 3!
0: BVG-basketballer Mike Niemeyer was dat in gesprek met verslaggever Henk Elderman. En de avonturen in Afrika zijn te volgen via een vlog en podcast. En zo meteen op door te Barry White met die prachtige stem. You're the first, the last, my everything. Na de nieuwe van Bente.

0: Barry White op Noord, You're the Last, the First, My Everything. En daarvoor de nieuwe van Bente, 3, 2, 1.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een mailtje met talfouten van een Nigeriaanse prins. Nou, dat trap je waarschijnlijk niet meer in. Maar cybercriminelen zijn slimmer geworden en gebruiken steeds vaker AI voor overtuigende e-mails, appjes, telefoongesprekken. Daardoor wordt het steeds lastiger om nep van echt te onderscheiden. Nou, de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dan ook dat AI de drempel voor criminelen verlaagt. Ja, de aanvallen worden geraffineerder, persoonlijker en op grotere schaal uitgevoerd. Nou, we hebben het allemaal mee kunnen krijgen, want niet alleen particulieren zijn doelwit. Ook grote organisaties krijgen te maken met cyberaanvallen. Nou, zo werd Odido getroffen door een groot datalek. En ook RTV Noord kreeg te maken met een hack vorig jaar. En laat allemaal zien dat niemand volledig immuun is voor de digitale aanvallen. Voel jij je online nog wel veilig? Dat is eigenlijk de vraag die centraal staat in ons lopend vuur. Zeg, ben jij online op je hoede?
2: Ja, volgens mij wel. Maar
0: ja, je weet het nooit helemaal zeker.
2: Nee, en dat is het vervelende. Na die hack waar we hiertoe mee te maken hebben gekregen, ben je er wel wat voorzichtiger mee geworden. Toen dacht ik over, ja, maar wacht eens even. Ik sta hier ook op verschillende computers ingelogd. Met Facebook, met mijn mail, noem het allemaal maar op. Mijn WhatsApp. Ja, zouden ze daar ook bij gekund hebben? Ja, dat controleer je dan. Nou, volgens mij is dat allemaal goed gegaan. Maar ja, je hoort wel eens van iemand die dan, is er iets raars met WhatsApp? Of je kijkt op Instagram en je hebt opeens een of ander account gelijk die je nog nooit gezien hebt. Dan denk je, hoe kan dat nou?
0: Nou, dat, ja.
2: Of dat soort kleine dingen.
0: En ja, of je koopt iets op Marktplaats en je bent opeens je geld kwijt.
2: Ja, maar daar zijn dan wel wat meer beveiligingsdingen voor. Dat je dan via Marktplaats bijvoorbeeld kan je iets kopen. En wanneer je het hebt ontvangen, dan pas wordt het geld overgemaakt. Dus daar worden wel dingen voor bedacht. Maar je bent wel meer op je hoede. Maar aan de andere kant vraag ik me soms ook wel af, van is het echt helemaal te voorkomen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk het eigenlijk niet.
2: Nee.
0: Een beetje hetzelfde als bij een huis, hè? Als ze echt binnen willen komen, dan lukt het ook wel. Dan kun je nog zulke goede sloten hebben. Maar ja, als je iets leuks op tafel hebt liggen en ze tikken een ruitje in, ja, dan zijn ze ook binnen.
3: Ja. Ja. En het aantal vreemde sms'jes en telefoontjes die je niet kent, neemt wel toe, vind ik.
0: Ja, zeker. De laatste tijd ook net lastiggevallen inderdaad door zo'n AI-stem. Neem je de telefoon aan en dan bel me terug of voeg mij toe op WhatsApp, hoor je dan zo'n AI-stem zeggen.
2: Ja, het begint mij ook wel steeds meer tegen te staan dat je voor alles bij elk bedrijf, als je iets wilt bestellen of wat dan ook, dat je een account aan moet maken. Daar leg je dan ook eigenlijk alweer al je gegevens in. Je telefoonnummer, je mailadres. In je mail wordt het spam wel allemaal gefilterd. Maar kijk maar eens in je spambak hoe dat vol loopt elke dag maar weer met allemaal flauwekul.
0: Jazeker. Ja. Ik ben blij dat ik dan ook een spambak heb.
2: Ja.
3: En jouw gegevens liggen dus bij dat bedrijf. En dat bedrijf wordt dan gehackt. En dan liggen jouw gegevens weer op straat.
0: Ja, en daar heb je dus helemaal geen controle over.
2: We hebben het allemaal zelf gedaan.
0: Ja, ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers, is de exacte stelling van vandaag. En reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, praat gezellig met ons mee. Bijvoorbeeld door te bellen of te appen naar 050-3188.
0: Hoef je geen account voor aan te maken, toch?
2: Nee hoor, nee. Ik ga je ook helemaal niets vragen. Ik sla ook niets van je op, behalve jouw reactie. En stemmen, dat kan natuurlijk via de app en de site.
0: Krijg van mij een tussenstandje op de stelling. Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. Op dit moment 82% van de stemmers.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ja, en ik weet niet hoe het bij jullie thuis is, maar wij krijgen hier toch wel een beetje trek, hè?
2: Lekkere trek.
0: Met een gezellig kopje koffie erbij. En misschien wel een verjaardagstaartje.
5: Oh, gefeliciteerd!
2: Het feest.
0: Ja, tijd om op die verjaardagskalender te kijken. Want waar kunnen we dan terecht voor die rijk gedekte koffietafel? Bijvoorbeeld in Leek.
2: Oh, dat is te doen.
0: Ja, wat ik zeg, dat is dichtbij. Daar woont de jarige Rutger Smit. Ook wel de reus uit Leek genoemd. Hij won bijvoorbeeld zilveren op het WK kogelstoten in 2005. Hij won ook de provinciale Groninger Sportprijs. Meerdere jaren achter elkaar. Hij is gestopt met zijn carrière in 2014. Maar hij is nog helemaal niet zo heel oud hoor. 45 geworden. Van harte, Rutger. 43 kaarsjes staan op de taart van Ben Saunders. Kennen we die nog?
2: Dat is toch de broer van zijn broer. Hoe heet hij nou?
0: Dean Saunders.
2: Dean.
0: Ja.
3: Bekende naam.
0: Ja, en Ben, die won dan weer The Voice of Holland.
2: En Dean?
0: Die won iets op SBS. Ik weet niet meer hoe die...
2: Popstars.
0: Popstars, dat was hem.
2: Ja, Popstars. Nou, ja.
0: Van harte. Er wordt in ieder geval een muzikale verjaardag daar.
2: Leuk.
0: De koffie staat ook klaar bij Tim Hofman. De feesthoekjes gaan daar ook op, want hij is 38 geworden.
2: Echt een feestvarken.
0: En wat dacht je van Jochem Uitdehagen? Ook hij verjaart vandaag. De langebaanschaatser werd op deze dag in 1976 geboren. Een snelle rekensom leert dat hij vandaag Abraham ziet.
2: 50 jaar.
0: 50 jaar gewoon. Ja. Van harte, kerel. In Amerika is het ook feest, want acteur Tom Hanks viert een partijtje. Hij is vandaag 70 geworden. Ja,
2: mooie leeftijd, zeg.
0: Maar onze muzikale jarige vinden we gewoon in onze eigen land. Niemand minder dan Journey Kaagman is jarig. Ze brak natuurlijk door met Earth and Fire. Later zagen haar nog in de jury van Idols. Maar de laatste jaren horen we haar niet zo heel veel meer van haar. Zien we ook weinig op tv voorbij komen. Dat komt omdat ze sinds 2012 de ziekte van Parkinson heeft. Maar toch hopen we dat ze haar verjaardag met heel veel vrienden en familie zou kunnen vieren. En we vieren de 79ste verjaardag van haar mee. Johnny Kaagman is de jarige van vandaag. En dat vieren we met Earth and Fire. Hier is Weekend.

0: Ja, mocht je denken, wat klinkt dit feestelijk? Nou, dat kan wel kloppen. Je hoorde de jarige van vandaag. Johnny Kaagman, 79 geworden. Nogmaals van harte. Het is bijna 19:30 op deze donderdag. En Fleur gaat ons zo bijpraten over het laatste nieuws. Heb je een tipje van de sluier voor ons?
1: Ja, het duurste kunstwerk ooit door het Groningen Museum aangeschaft hangt niet meer in het trappenhuis daar.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: En dit is Noordnieuws van 7:30 en dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Groninger Museum heeft de Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly plotseling weggehaald uit het trappenhuis van het museum. Het is de duurste aankoop die het museum ooit heeft gedaan. Het museum kocht het in 2019 voor €998.000. Het kunstwerk, 70 rode, oranje en gele glazen, bedekken de wanden van de 12 meter hoge trapzaal. Wat er in het vrijgekomen trappenhuis van het Groningen Museum komt, houdt het museum nog geheim. FC Groningen heeft aangifte van identiteitsfraude gedaan. Criminelen hebben zich voorgedaan als de club en nepcontracten uitgegeven. Spelers dachten dat ze een transfer hadden verdiend naar de trots van het Noorden. Het ging zelfs zo ver dat er al een Engelse speler op Schiphol stond. De FC wist echter van niets. Technisch directeur Mo Allag heeft ook aangifte gedaan. Zijn naam werd gebruikt op brieven en zijn foto op WhatsApp. Andere clubs en de KNVB zijn gewaarschuwd en ook is het OM ingeschakeld. René Paas noemt het aannemen van de Groningenwet een historisch moment. De wet legt afspraken over herstel en investeringen in onze regio vast. De commissaris van de Koning stelt dat Groningers hun buik vol hebben van beloftes. Hij is opgelucht, maar blijft kritisch.
4: Ik ben blij dat de verplichtingen van de staat in de richting van Groningen, dat die in de wet staan. Dat is goed nieuws voor alle Groningers. Maar met een wet is het nog niet geregeld. Dus als je nu zit met problemen met je huis en met onzekerheid, daar zal die wet op korte termijn niks aan veranderen. Maar het moet wel anders.
3: De trein die dit jaar van Groningen naar Parijs zou gaan rijden heeft vertraging opgelopen. Arriva heeft de vertrekdatum uitgesteld naar begin 2028. De voorbereiding van een nieuwe internationale treindienst blijkt moeilijk te voorspellen. De trein moet namelijk in 3 landen in de dienstregeling passen. Het is de bedoeling dat de trein elke ochtend om 5:30 vertrekt en 5 uur later in Parijs aankomt. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
2: Fleur, dankjewel. En wat gaat het weer eigenlijk doen op deze donderdag? Je hoort het zo van Harma Boer.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
7: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
6: Check werkenbijwagenborg.com.
8: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
9: Oh nee, mam.
8: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
6: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
10: De Ochtendploeg.
11: Met Stefan Kosters.
2: Goedemorgen. Hoe staat het eigenlijk met Noorburgschap in onze provincie? Doen we nog wel genoeg voor elkaar? We gaan het er zo over hebben. En praat ook mee over ons lopend vuur, hè. Die gaat vandaag over cybercriminelen. Veilig.

0: in de jaren 80 waren ze echt ontzettend groot. Hè? De band Blondie. In de jaren 90 maakten ze hun comeback. En dit was hun comebackplaat. Maria, hoor je op Noord. Een vrije zomerdag besteden aan iets dat echt verschil maakt voor een ander en zelf een waardevolle ervaring opdoen. Dat kan allemaal tijdens de Zomervrijwilligersdag. Present heeft vrijwilligersproject georganiseerd waarbij je Groningers helpt die door armoede, een klein sociaal netwerk of lichamelijke beperkingen wel wat extra steun kunnen gebruiken. Mariette van der Beek is projectcoördinator. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hoort wel eens om ons heen dat het vroeger beter gesteld was met noorderschap. Ja. Hoe is dat tegenwoordig?
1: Dat is tegenwoordig nog steeds zo. Wat wel zo is, is dat mensen niet altijd de mensen weten te vinden die ze ook kunnen helpen.
0: En daar
1: is soms wat organisatie voor nodig. Ja, zeker.
0: De zomer,
1: en dat doen wij al heel lang in Groningen.
0: Ja, de zomervrijwilligersdag. Ja, zeker. Ja. Hoe werkt dat precies? Wat is het?
1: Het is een dag in de zomer. We starten komende maandag vanaf 13 juli. En dan gaan we een maand lang zomerprojecten doen met vrijwilligers. En dat doen we dan bijvoorbeeld op locaties waar je kunt wandelen met ouderen. Die wonen in een woonzorgcentrum. Of je zou spelletjes kunnen doen met kinderen in AZC's. En als je nou heel handig bent met klussen, dan kun je ook nog praktische projecten doen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld het verven van een woning of het opknappen van een verwilderde tuin van iemand die dat zelf niet meer kan. Dus dat zijn de dingen die we gaan doen in de zomer. En er staan 14 projecten klaar op onze website waar mensen zich voor in kunnen schrijven.
0: Nou, dat zijn een paar mooie projecten, hoor ik al. Een paar goede voorbeelden. Het is niet voor het eerst dat jullie dit organiseren.
1: Klaar op onze website waar mensen zich voor in kunnen schrijven.
0: Nou, dat zijn een paar mooie projecten, hoor ik al. Een paar goede voorbeelden. Het is niet voor het eerst dat jullie dit organiseren. Hoe is dat ooit ontstaan?

0: mensen te vinden die dat het hardste nodig hebben. En Stichting Present die heeft heel veel goede contacten met hulpverleningsorganisaties in de stad Groningen. En op die manier weten we ook via die hulpverleningsorganisaties waar die hulp het hardste nodig is. En mensen durven het ook altijd niet zelf te vragen. Hè? Dus dan is het toch wat makkelijker als er een vraag gesteld kan worden via een hulpverlener. En dan komt er bijvoorbeeld één dag een groepje langs. En die gaan jou dan helpen als een familie voor één dag. Zo moet je het zien. Als je zelf het netwerk niet hebt, zijn er andere mensen die jou graag helpen.
1: Dat is altijd mooi hè, als je wat extra steun kan gebruiken en je krijgt het
0: ook.
1: Ja,
0: zeker.
1: Wat kun je vertellen over die andere kant? Want wat levert het een vrijwilliger op?
0: Nou, het is vooral heel gezellig. Dus als je een presentproject gaat doen, dan gaat het niet alleen maar om even aan het werk en dingen voor elkaar krijgen. Maar we vinden het ook heel belangrijk om even een gezellig moment te hebben met de bewoners. Dat daar aandacht voor is, met de bewoners die je helpt. Maar ook onderling is het heel leuk. Stel je bent in deze zomervakantie veel alleen. En je denkt, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met mijn vrije tijd wil doen. Dan kun je gewoon aansluiten bij een groep. En dat zijn hele gezellige mensen. En daar maken we vaak een hele leuke dag van. En de ene keer duurt het een halve dag. De andere keer ben je iets langer bezig. Maar in de meeste gevallen ben je zo'n 3 tot 4 uur ben je bij elkaar. En dan is het echt heel mooi dat je samen een klus klaart. En dat iemand voor wie je het doet ook echt super blij is. En bijvoorbeeld als het gaat om ouderen in een zorginstelling. Ja, is het natuurlijk hartstikke fijn als het mooi weer is. Dat er dan vrijwilligers zijn die even een wandelingetje met hun kunnen maken. En dat levert leuke gesprekjes op. En mooie verbindingen. Dus daar doen we het voor.
1: Leuk. Bij welk project ga je zelf helpen?
0: Ik was vroeger, toen ik nog ander werk deed, was ik vrijwilliger bij Stichting Present. Dus toen heb ik al heel veel klusprojecten gedaan, want dat vind ik zelf heel leuk. Als coördinator begeleid ik vooral projecten. Dus ik help de vrijwilligers op gang om een project te doen. En bedoel je te vragen of ik ook nog ander vrijwilligerswerk doe?
1: Nee, ik dacht misschien ga je zelf ook nog ergens dan naar de mouwen steken de komende zomer.
0: Ah ja, dan vooral in mijn eigen tuin, maar dat is een ander verhaal. Nee, er zijn genoeg projecten waar wij dus praktisch ook bij betrokken zijn. Hè? Dus even het eerste half uurtje dat we vanuit Present daarbij zijn. En dan gaan de vrijwilligers lekker aan de slag. En wij zijn er op de achtergrond ook om te helpen. Stel dat er vragen zijn of er moeten nog wat spullen komen. Mm-hmm. Of we moeten ook gewoon nog op kantoor zijn om andere dingen te regelen. Hulpverleners die vragen hebben. Dus daar zijn wij voor beschikbaar. Een handje zou de mouwen steken. Als we dat kunnen doen, dan doen we het graag hoor.
1: Ja, mochten nu mensen luisteren en die denken, ja, ik ben eigenlijk wel enthousiast. Ik heb wat vrije tijd over. Waar kun je zelf opgeven?
0: Hoe je kunt opgeven? Ja, dat gaat via de website van Present Groningen. En als je googelt op Present Groningen Zomervrijwilligersdag, dan vind je onze website en daar kun je je aanmelden voor deze projecten.
1: Duidelijk. Dankjewel voor de toelichting, Mariette van der Beek van Present Groningen. Ja, en zometeen Harma, hè, met het weer van vandaag na Fiction Factory. Hier is Feels Like Heaven.

0: Fiction Factory, Hoor je Noord en Feels Like Heaven. We gaan naar Noordbroek. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Straks om 10 uur dan gaat het team van Rotje Zummer weer aan boord. Van zo'n prachtige boot. We gaan alles ook weer volgen op tv en radio. Ja, ze zijn heel erg benieuwd. Houden ze het droog vandaag?
1: Ja, nou, zo gauw das. Dus ja, dat is weer een ding, hè. Want ik had zo net ook al wat heulen lichte matrek hier in Noordbroek. Op dit moment is het weer weg. Ja, en het brengt er ook niks aan. Maar ja, dan heb je toch een soort van een sloffe wind. En door heb je het helemaal met de down. De rekenmeter blijft leeg. En ja, dan is het toch een beetje wat tegenvallend weer. Dan had hij die vochtige atmosfeer worden of dat we ons in bevinden. De bewolking of het zou zo dik is. De hoge druk en de windrichting die moet uiteindelijk gewoon veranderen. Dat die vocht in de lucht minder wordt. En dat gaat gebeuren als de wind door het noordoosten zou draait is. Ja, en dat gaat de komende dag dus zeker wel gebeuren. Maar vandaag wordt het toch wel weer een beetje een moeilijke dag. Met veel bewolking, een groot deel van de dag. Er zou een spatje regen van kunnen komen. En de wind zwakt tot matig uit noordwest. Loter noordoost brengt 20 tot 22 graden. Waar loter vanmiddag, dan breekt de zon nog een deur. Vroom dus ook nog vannacht weer opklootjes in loter kunnen nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. En men, ja, dit trekt de mist op. Dan komt de zon er regelmatig bij. En de temperatuur een stukje hoger, 21 tot 24 kronen.
0: Yes, Harma, dankjewel. Ja, gaan we het hebben over de hitlijst van Noord. De Noord 9 natuurlijk. Aankomende zaterdag ook weer in Café Martini een nieuwe hitlijst voor je. En er is iets bijzonders aan de hand. Al 8 weken staat deze man bovenaan. Birdie, Ed Verano Otraves. Kortom, hij heeft een grote hit te pakken. Dat had hij van tevoren echt niet kunnen bedenken.
2: Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer in Nederland met de regen zeg maar denken van jongens, wat moeten we hier nog? Dan ga ik gewoon vliegen. En dan ga je gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie. Hand in hand. Ga maar lekker dansen.

0: Ja, heerlijk zomers, de nummer 1 van Groningen, de nummer 1 in de Noord-Negen. En dat is Birdy met S. Verano Otra Vis, al 8 weken lang.
1: Dat mooi is dan, geweldig.
0: Lopend vuur. Ja, de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat AI de drempel voor criminelen verlaagt. En daardoor wordt het steeds lastiger om nep van echt te onderscheiden. En die aanvallen worden geraffineerder, persoonlijker en op grotere schaal uitgevoerd. De vraag is dan ook niet alleen of bedrijven hun veiling op orde hebben, maar ook of als gebruikers nog wel kunnen herkennen wanneer iemand kwade bedoelingen heeft. Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers, is dan ook de stelling van vandaag in ons lopend vuur. En er komen al behoorlijk wat reacties binnen.
2: Ja, Evert bijvoorbeeld heeft gereageerd, zegt het eens te zijn met de stelling. En schrijft er ook bij dat hij gisteren al zijn apparatuur geüpdate heeft. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, Evert. Ja, en dat is volgens mij ook het enige wat je kunt doen. De beveiliging goed op orde en goed updaten. En verder een beetje opletten. En dan eigenlijk maar hopen dat het goed gaat. Zo'n gevoel heb ik er zelf altijd bij.
0: Ja, dat komt ook. Je bent zelf natuurlijk ook geen ICT'er. Dus je hebt geen idee. Je doet maar wat je denkt dat goed is.
2: Ja. Nou, en wat wel heel erg leuk is, is dat Evert ons nog de groetjes doet en een fijne dag wenst. En Evert was hier vorige week eventjes. Hij woont in het midden van het land.
0: Was gezellig.
2: En was weer even in het noorden en vroeg, kan ik eventjes bij jullie langskomen? Nou, natuurlijk Evert. En we hebben het leuk gevonden dat je hier was. Harry van der Laan heeft ook gereageerd. Die zegt eigenlijk kort maar krachtig, geen zorgen. Dus maakt zich helemaal geen drukte over de hackers of de beveiliging. Ja.
0: Nou, gelukkig maar. Hij slaapt er goed om.
2: Ja, gelukkig
0: denk ik.
2: Wel.
0: Voel jij je online nog wel veilig? Praat met ons mee. Onze stelling van vandaag is, ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. Reageren kan via rtvnoord.nl of in de app van Noord. Op dit moment eens met die stelling 84% van de Groningers.
3: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur.

over het water op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker de zonne en de regen. De nacht wordt al middag op suikernoorden steen.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 8 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
15: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
14: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
16: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
14: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
17: En aansluitend krijg je natuurlijk ook de hoofdpunten uit het laatste nieuws van Stad en Ommeland. Mooi Fleur.
18: Hoi. FC Groningen heeft aangifte van identiteitsfraude gedaan. Criminelen hebben zich voorgedaan als de club en nepcontracten uitgegeven. Spelers dachten dat ze een transfer hadden verdiend en het ging zelfs zo ver dat er al een Engelse speler op Schiphol stond. En wie van Aduard naar Feerwerd reed, had gisteren een grote kans om een zwart ooievaar te zien. Dat is zeldzaam, want in tegenstelling tot zijn witte soortgenoot wordt de zwarte ooievaar zelden in ons land gezien. Allerlei belangstellenden proberen dan ook een glimp van de vogel op te vangen. Meer nieuws zometeen om 8:30.
2: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
19: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
23: Radio Noord.
24: De Ochtendploeg.
23: Met Stefan Koster.
25: Goedemorgen. Gisteren verloor de FC de eerste grote wedstrijd in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. We gaan het zo bespreken naar muziek van Paul Simon. Bye.

0: Ja, we zijn blij met Paul Simon hier in de ochtendploeg. You Can Call Me L, hoorde je op Noord. FC Groningen verloor gisteravond in Delden de eerste serieuze test in de voorbereiding met 2-1 van Heracles. Aanvaller Ryan Metu viel na een uur spelen in, maar was niet helemaal okselfris. Desondanks hoopt de 17-jarige linksbuiten uit Hoge Zand uiteindelijk een basisplaats te veroveren en door te breken. Verslaggever Stefan Bleker zocht hem op na de wedstrijd.
1: Beetje ziekjes, Ryan, of niet?
2: Ja, ik ben een beetje verkouden, een beetje keelpijn. Maar ik kon wel gewoon spelen, dus dat is wel mooi. Ja.
1: En voor jou nu eigenlijk voor het eerst, hè, dat je vast bij de eerste selectie zit.
2: Ja, is wel gewoon mooi natuurlijk. Gewoon een kans om mezelf te laten zien. En dan hopelijk snel doorontwikkelen.
1: Ja, wat is het plan een beetje wat de club met jou heeft? Want ze hebben jou een mooi contract gegeven. Jou ervan weten te weerhouden dat je ergens anders ging tekenen. Nou, daar hebben ze je ook wel iets voor teruggegeven. Zo simpel is het natuurlijk ook. Wat bespreken ze met jou? Wat willen ze van jou zien en wat is een beetje de verwachting voor dit seizoen?
2: Ja, eigenlijk gewoon om mezelf natuurlijk in deze voorbereiding te laten zien. Doorontwikkelen en dan zo snel mogelijk gewoon minuten te maken. En hopelijk mijn team te helpen winnen met goals en assist.
1: Nou, dat is dan heel diplomatiek, hè? Geantwoord zoals je dat doet. Dat kan je al goed. Heb je waarschijnlijk al wel eens wat vaker ook bij andere spelers gezien. Ja. Maar zelf wil jij meer, toch?
2: Ja, ik wil natuurlijk gewoon mezelf laten zien. En dan hopelijk dit seizoen misschien gewoon een paar keer baas te staan. Maar ik ben sowieso gewoon blij met minuten. En dat ik dan gewoon vanuit daaruit wel verder kijk.
1: Voorzichtig?
2: Ja, jawel.
1: En is dat dan echt hoe je erin staat? Of heb je zoiets van, nou, er zijn natuurlijk meer spelers geweest die vanuit de jeugd de afgelopen jaren zijn doorgestroomd. Waarbij het best wel snel is gegaan. Hè? Neem nou een David van der Werf die ineens basisspeler werd vorig seizoen. Die in de voorbereiding eigenlijk precies hetzelfde zei toen zoals jij nu doet.
2: Ja, het kan snel gaan. Ja. Dus ik hoop dat het bij mij ook snel gaat. Maar we gaan het zien.
1: Want eigenlijk gaat het natuurlijk ook al hartstikke snel, hè, met jou. Afgelopen seizoen mocht je volgens mij nog meedoen bij de onder 12 en stond je al in het eerste.
2: Ja, afgelopen seizoen nog onder 19. Rond deze tijd hadden we nog bij de onder 19. Ja, dan kan het snel gaan.
1: Ja. Waarom gaat het zo snel met jou? Want dan moeten ze vertrouwen in jou hebben en dan moet je ook wel iets laten zien.
2: Ja, ik denk sowieso vertrouwen vanuit de staf, de trainer. En dan natuurlijk ook gewoon wat ik op het veld laat zien. En dat samen. Ik denk, daardoor kan het wel snel gaan.
1: Ja, want als jij kijkt naar volgend seizoen, dan speel jij het liefst, denk ik, ergens op de buitenkant, hè?
2: Ja, het liefst linksbuiten. Maar ja, rechtsbuiten zou ook wel kunnen. Ja.
1: En is het dan lekker als je kijkt dat er eigenlijk op dit moment niet echte buitenspelers zijn, waardoor jouw kans misschien wel weer groter wordt?
2: Ja, lekker. En concurrentie is wel altijd goed voor een speler. Want daardoor ga je harder werken. En dan word je ook gewoon beter. Maar inderdaad is er nu wel gewoon, ligt er ook kans voor mij.
1: Ja, zo simpel is het gewoon, toch?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hey, vandaag was de eerste echte, serieuze test, hè, na 3 potjes tegen amateurteams. Ja. Jullie verliezen met 2-1 van Heracles. Jij hebt een half uurtje ongeveer mee mogen doen. Ja. Hoe vond je het?
2: Ja, ik vond het op zich wel prima gaan. Ik denk verdedigend had ik wel een grotere rol kunnen hebben. En misschien aanvallend nog wat meer kans creëren. Maar ik denk dat we daar gewoon stappen in moeten maken. Ik als individu, maar ook als team.
1: Ja, en moeten de mensen nou in paniek raken en jullie van Heracles verliezen?
2: Nee, dat hoeft niet.
1: Nee?
2: Nee, dat hoeft niet. Het is gewoon, hoort erbij af en toe verliezen, maar hopelijk gaan we de volgende pot gewoon winnen.
0: Ja, en die volgende pot is zaterdag al. Dan mag FC Groningen weer oefenen. Dan wordt er in Musselkanaal om 2 uur afgetrapt tegen FC Emmen. De bijdrage werd gemaakt door verslaggever Stefan Bleker.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Los Cascos. Poco a poco.

0: De Police op Noord en daarvoor het Gronings Goud van deze week. Poco a Poco van Los Cascos. Een van de topstickers van het Groningen Museum gaat verhuizen. Nieuwe locatie is de Universiteitsbibliotheek. Dan gaat het om de zogeheten Grant Sterwell Installation van glaskunstenaar Dale Chihuly. Bestaat uit 70 verschillende onderdelen. En dit werk sierde jarenlang de trapzaal in het museum. Staat bekend als duurste aankoop uit de geschiedenis van het museum. Ik ga erover verder praten met artistiek directeur Roos Gortzak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: We gaan even terug naar 2019. Toen werd nadrukkelijk gezegd dat dit kunstwerk permanent in het museum zou blijven. We zijn amper 7 jaar verder. Wat is er in de tussentijd veranderd?
1: Ja, we zijn 8 jaar verder omdat de tentoonstelling van Chihuly in 2018 al dit prachtige werk liet zien. Met heel veel andere werken van Chihuly. En we vinden het bij het Groninger Museum altijd heel erg belangrijk dat onze bijzondere collectie met meer dan 60.000 kunstwerken en objecten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Want onderzoek heeft ook uitgewezen dat kunst van groot belang is voor het welzijn van de mens. Voor jong, oud, arm, rijk en voor mensen in de stad en op het platteland. En daarom werken we ook altijd actief mee aan bruiklenen van andere culturele en erfgoedinstellingen. Zo wordt namelijk de impact van onze collectie vergroot. En in die lijn willen we eigenlijk ook de kleurrijke installatie van Chihuly heel graag tijdelijk op een waardevolle manier aan een nieuw publiek in de stad Groningen brengen. Want zoals je al zei, de titel is de Grand Stairwell Installation. Dus het is een installatie voor een imposant trappenhuis. En dat nieuwe trappenhuis waar het om te zien is het imposante trappenhuis van de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. En wat mooi daaraan is dat het een vrij openbaar toegankelijke ruimte is die van 's ochtends tot 's avonds geopend is en dagelijks wordt gebruikt. Dus niet alleen door heel veel studenten, maar ook door medewerkers, cafébezoekers.
0: Ja, dan moet ik erin denken, studenten, cafébezoekers. Ja, zullen die daar net zo voorzichtig mee omgaan als een museumbezoeker met zo'n kunstwerk?
1: Nou, we zullen er zeker voor waken dat het op die manier wordt. Het is inderdaad een hele hoge ruimte, misschien ken je hem wel. En het kan dus zo worden geïnstalleerd dat de mensen er niet bij kunnen.
0: Ja, je bent niet bang dat hij beschadigd raakt.
1: Nee, zeker niet. En een mooie bijvangst op die locatie is dat er een glazen gevel is. Die eigenlijk tussen het trappenhuis en buiten staat. En wat daar dus heel mooi aan is, is dat het letterlijk en fysiek een dialoog met buiten aangaat. En die dialoog tussen natuur en cultuur is ook heel belangrijk voor Chihuly's praktijk. En zo laat hij op dit moment ook verschillende glassculpturen in Venetië zien op meerdere buitenlocaties. En die heeft hij speciaal voor de Venetië Biennale gemaakt en ik was daar in mei. Dus dat was heel erg mooi om die werken ook buiten te zien.
0: Ja, en is dit trouwens daarnaast ook overlegd met Chihuly? Dat het kunstwerk zijn kunstwerk
1: had. Ja, we vinden kunstenaars heel erg belangrijk. Ik bedoel, zonder kunstenaars geen museum. Althans, niet een museum waar ook kunst een belangrijke rol speelt. Er zijn natuurlijk ook vele andere musea. Maar bij ons is kunst natuurlijk heel belangrijk. Dus kunst komt altijd op de eerste plaats en kunstenaars ook.
0: Ja, wat vond hij ervan?
1: Daar zijn we zeker in uitgebreid gesprek met Chihuly. Nou, hele mooie gelegenheid om het dus gratis toegankelijk voor een andere nieuwe publiekgroep te presenteren. En ook heel mooi vond hij, dat zei ook de studio van Chihuly, dat er dus licht op gaat vallen, omdat het dus aan die glazen gevel parallel daaraan wordt geïnstalleerd.
0: Ja,
1: en wat hij ook mooi vond, Antofie Leeman, de professor kunstgeschiedenis en materiële cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, die schreef in 2018 een hele mooie tekst voor zijn tentoonstellingscatalogus. Toen we dus parallel aan de solotentoonstelling in het Groninger Museum een catalogus maakten, schreef zij die tekst. Zij onderwijst daar, dus zij gaat daar ook zeker in haar onderwijs actief gebruik van maken. En we hopen daarmee ook studenten te inspireren tot kunst- en cultuurhistorisch onderzoek.
0: Ja, is het kunstwerk dan niet beter op zijn plek daar in de universiteitsbibliotheek dan bij jullie?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Het is mooi om na 8 jaar ook deze mogelijkheid te hebben. Want zoals ik al zei, voor jong en oud en ook jongeren vinden de weg naar het museum minder goed. Het is belangrijk, we hebben allerlei ook jongerenprogramma's. We zijn ook heel erg blij met de jongerenambassadeurs die we hebben, waardoor we ook specifiek voor jongeren door jongeren programma kunnen maken. Maar dit is een van de pogingen om ook jonge mensen echt in contact te brengen met belangrijke kunst. Want nogmaals, Ook studenten, hun welzijn gaat achteruit. Daar zijn ook allerlei onderzoeken naar gedaan. En we denken dat de vrolijke bloemen van Chihuly daar ook zeker aan zullen bijdragen aan het welzijn van de studenten als ze hard aan het blokken zijn in de bibliotheek.
0: Ja, is deze verhuizing definitief of komt het kunstwerk wel weer in de toekomst terug bij het museum?
1: Het is een tijdelijke bruikleen. We blijven de trotse eigenaar van dit werk. We vinden het ook nogmaals heel erg belangrijk dat er onderzoek naar wordt gedaan. En dat het ook wordt uitgebreid. Dus we blijven zorgen ook voor de zichtbaarheid ervan op ons digitale collectieplatform. Daar staan nu ongeveer 30.000 van onze 60.000 werken en objecten zijn digitaal te bezoeken.
0: Maar komt u ook fysiek terug in het museum uiteindelijk weer?
1: Ja, het is een tijdelijke bruikleen.
0: Okay.
1: Nogmaals, dus tijdelijk impliceert niet permanent.
0: Ja, en dat betekent ook dat er nu plek is voor iets anders in de centrale hal. Kunt u daar iets kort over zeggen?
1: Ja, ik zal het kort houden. Er komt een tentoonstelling die opent 18, 19 en 20 september. Of zelfs 4 tentoonstellingen openen dan. Dus jullie zijn allemaal, alle luisteraars, van harte uitgenodigd. Een van de tentoonstellingen heet The Architect and the Housewife Cleaning the House, Building the Future. En die tentoonstelling, daar wordt de trapzaal onderdeel van. Wat er komt is heel mooi en spannend. Alleen wil ik heel graag binnenkort daar meer over vertellen. En ik wil de verrassing voor nu nog niet verklappen, omdat we alle kunstenaars die in deze tentoonstellingen zitten nog niet naar buiten hebben gebracht.
0: Oké, dankjewel voor de toelichting. Binnenkort dus meer daarover. Roos Gortzak, artistiek directeur bij het Groninger Museum.
2: Wel is dat.
0: Ja, en wij gaan hier in de tussentijd zo'n prachtig weerstation weggeven van Noord. Doen we aan de hand van een aantal aanwijzingen om erachter te komen wie wij zoeken. Het is altijd een persoon, een bekende grunniger. Reinder Smit, die heeft fantastische aanwijzingen weer voor je bedacht. En dit is de eerste.
3: Vroeger kon je bij hem alles kopen.
0: Ja, dat is een korte aanwijzing, maar misschien weet je het nu al. Pak die telefoon, stuur even een appje 050-3188-288. Naar wie zijn wij vandaag op zoek?
3: Vroeger kon je bij hem alles kopen.
2: Wel is dat.

0: George Ezra, hoor je Noord met Shotgun. En dat betekent dat je dan voor in de auto wil zitten. En ik vraag me dan af, wie zou er straks voor in die auto zitten richting Ter Apel? Is dat Femke of Marco? Wat denk jij?
1: Marco.
0: Nou, die zag ik gisteren al voor aan zitten. Dus ik denk dat Femke vandaag voorin mag zitten. Goed, het is bijna 8:30. Wat horen we zo in Noordnieuws?
1: Criminelen hebben zich voorgedaan als FC Groningen en nepcontracten uitgegeven. Ik vertel zo wat er is gebeurd.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: En dit is Noordnieuws van 8:30. Krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. FC Groningen heeft aangifte van identiteitsfraude gedaan. Criminelen hebben zich voorgedaan als de club en nepcontracten uitgegeven. Spelers dachten dat ze een transfer hadden verdiend naar de trots van het Noorden. Het ging zelfs zover dat er al een Engelse speler op Schiphol stond. De FC wist echter van niets. Technisch directeur Mo Allag heeft ook aangifte gedaan. Zijn naam werd gebruikt op brieven en zijn foto op WhatsApp. Andere clubs en de KNVB zijn gewaarschuwd en ook is het OM ingeschakeld. Wie gisteren van Aduard naar Feerwerd reed, had een grote kans om een zwarte ooievaar te zien. Dat is zeldzaam, want in tegenstelling tot zijn witte soortgenoot wordt de zwarte ooievaar zelden in ons land gezien. Allerlei belangstellenden proberen dan ook een glimp van de vogel op te vangen. Voor Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland was de ooievaar niet helemaal onbekend. In september vorig jaar werd de vogel al bij hem binnengebracht, waar hij op krachten kon komen. Afgelopen mei werd hij daar vrijgelaten.
8: Nadat we hem vrijgelaten hebben, is hij al in Friesland geweest. Hij is al bijna in Limburg geweest of in Brabant. Maar hij komt iedere keer weer terug. En vanwege een aardige rondreis die hij gemaakt heeft, zit hij nou inderdaad in Feerwerd. Daar hebben we al een melding van het ringstation van gehad dat hij daar zit.
1: Een bezoek van de minister van Asiel en Migratie aan het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond afgelast. Bart van den Brink zou een ronde langs de opvangvoorzieningen maken. Volgens lokale omroep Westerwolde Actueel zijn veiligheidsredenen de oorzaak. Het is aanhoudend onrustig en er vonden de afgelopen dagen meerdere steekincidenten op het terrein van het AZC plaats. Van den Brink gaat vandaag wel langs bij lokale ondernemers in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk of de minister binnenkort alsnog het AZC bezoekt. Zondag vertrekken jeugdige basketballers van BVG naar Afrika. In 3 weken bezoeken ze daar een aantal landen. Om te basketballen, maar ook om de cultuur te ervaren in Kenia, Rwanda en Senegal. Trainer Bart Prak.
9: Wat natuurlijk sowieso een doel is, dat we graag het basketballen een beetje daar ook nog bekender willen maken. Alhoewel in de Afrikaanse landen basketbal ook zeker populair is. Wat we natuurlijk ook wel een belangrijk ding vinden is dat onze jongeren ook zien van, maar de wereld ziet er ook nog op andere manier uit. En wat zijn we bevoorrecht in Nederland. Maar we gaan ook een clinic geven aan de Kenia Academies. We gaan een clinic geven in Sloppenwijk. Om toch ook wel het contact te ervaren.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En er komt hier zo een nieuwe aanwijzing aan hoor. In ons spel, wel is dat. Als jij weet wie we zoeken vandaag, maak je natuurlijk kans op zo'n prachtig weerstation van Noord.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
10: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: De juiste stap.
12: Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: In het stadshart van Appingedam. De Ochtendploeg.
18: Met Stefan Koster.
0: Goedemorgen. FC Groningen is slachtoffer geworden van oplichters. Ik ga het zo bespreken met SC-watcher Stefan Bleker. En ook Harma ga je horen met een uitgaatweerbericht van vandaag en de komende

0: Dat is fout.
1: Oh.
0: Waar ook een streep door mag, dat is Koperen Jan uit Hoogkerk. Jan en Dikkie, Anneke, Peter, Ria, Vre Westerhof, allemaal nog eventjes verder nadenken. Wellicht word je geholpen met de volgende aanwijzing.
2: Bij deze man moet ik altijd aan roltrappen denken.
0: Ah.
1: Nou, ik weet hem nog niet, maar ik zou het wel heel knap vinden als je het wel weet. Ja. Stuur die naam dan door naar 050-3188-288 en maak kans op zo'n prachtig weerstation van Noord.
2: Bij deze man moet ik altijd aan roltrappen denken.
3: Wel is dat.
1: Ja, het is bijna niet voor te stellen. Je staat als profvoetballer op Schiphol omdat je denkt dat je opgehaald wordt door FC Groningen. Ja, alles lijkt in kannen en kruiken. En dan komt er niemand opdagen en voel je langzaamaan nattigheid. Het is onlangs daadwerkelijk gebeurd. Ja, hoe dat kon, dat ga ik bespreken met onze sportverslaggever Stefan Bleker. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Stefan.
1: Ja, het zal je maar overkomen, joh. Het is helaas werkelijkheid geworden. Ja. Wat is hier precies allemaal gebeurd?
4: Nou, FC Groningen is het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Nou, wat houdt er nou eigenlijk in? Er is een bende of er zijn oplichters actief die zich voordoen als FC Groningen of als technisch directeur Mo Allach. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Zij benaderen zaakwaarnemers van spelers met het verhaal dat FC Groningen interesse in ze heeft, of in de desbetreffende speler heeft, die door zo'n zaakwaarnemer vertegenwoordigd wordt. Nou, dan komt er een conversatie op gang. Uiteindelijk wordt er dan een contractvoorstel gestuurd. En dan wordt er gezegd dat er eigenlijk alleen nog even een bedrag overgemaakt moet worden door die zaakwaarnemer. De oplichters die zeggen dan dat dat bedrag is voor de vlucht. Dat bedrag is voor een eventuele medische keuring. En nog wat onkosten die gemaakt moeten worden bij een transfer. Nou ja, zo gaat het normaal gesproken niet. Maar er zijn dan toch nog wat mensen, ja, die daar intrappen. En dat gebeurt dus allemaal onder de vlag van FC Groningen. Dus ja, het is identiteitsfraude waar de club aangifte van heeft gedaan. En om even terug te komen op het voorbeeld wat jij noemt. Nou, er is dus een Engelse speler geweest. Ik weet niet hoe die speler heet. Maar die heeft dus daadwerkelijk op Schiphol gestaan nadat dit hele oplichtingsverhaal eigenlijk heeft plaatsgevonden. Zijn zaakwaarnemer hoogstwaarschijnlijk een bedrag heeft overgemaakt. En ja, toen is die jongen dus echt op het vliegtuig gestapt. Hij heeft zelfs andere clubs afgezegd omdat hij dacht bij FC Groningen te gaan voetballen. En dit is de laatste weken meer dan 10 keer gebeurd. In ieder geval dat iemand zich als FC Groningen heeft uitgegeven.
1: Ja, een bizar verhaal. Nou heb je natuurlijk ook direct een belrondje gemaakt langs de FC. Je hebt gesproken met algemeen directeur Frank van Mosselveld, de hoofdscouting Arno de Jong. Wat zeggen zij hierover?
4: Nou ja, het is natuurlijk ontzettend vervelend, hè, dat zij continu dus door zaakwaarnemers onder andere gebeld worden en ook wel gewaarschuwd worden, hè, dat dit gebeurt. Dat is gewoon helemaal niet prettig. Technisch directeur Mo Allach, die sprak ik ook. En er zijn dus oplichters die gesprekken hebben gevoerd, telefonisch met zaakwaarnemers. En in die gesprekken deden ze zich voor als Mo Allach. Ja, het is natuurlijk niet prettig persoonlijk ook als mensen zich ineens voor jou gaan uitgeven. Uiteindelijk rook zo'n zaakwaarnemer onraad, omdat er wel heel onduidelijk Engels werd gesproken door Allach. En ze maken dan bijvoorbeeld ook gewoon gebruik op WhatsApp van de echte profielfoto die hij zelf toevallig dus ook gebruikt. En het enige wat dan ander is het telefoonnummer. Maar ja, het is natuurlijk een hele vervelende situatie. Groningen wilde hier ook wel uitgebreid over vertellen. Omdat zij hier ook andere clubs mee hopen te waarschuwen. Hoe meer mensen het weten, des te minder snel het zal lukken. Je kan het misschien wel een beetje vergelijken met die WhatsApp-fraude, hè, waar je vaak over hoort. Dat je een berichtje krijgt van hoi mam, hoi pap, ik ben mijn telefoon verloren en er moet even snel geld worden overgemaakt. Nou, dit heeft daar wel wat van weg.
1: Ja, speelt dit trouwens alleen bij SC Groningen of zijn er ook andere clubs die er last van hebben?
4: Nee, er zijn inderdaad andere clubs. Ik weet in ieder geval dat het vorig jaar bij Rode JC heeft plaatsgevonden. Toen hebben oplichters zich ook uitgegeven voor de heer Peters als de directeur van Roda. Maar ook wat dichterbij, bijvoorbeeld bij PEC Zwolle heeft het plaatsgevonden. Dat is dan weer frappant. Ik heb zo'n nep contractvoorstel in handen gekregen. En daarop is dan weer het logo van FC Groningen, de kleur.

0: van FC Groningen zien. Maar onderaan die brief staat dan de hoofdsponsor van PEC Zwolle. Nou ja, waarschijnlijk zijn ze dus met het kopiëren en plakken en knippen vergeten om die even te vervangen voor de hoofdsponsor van FC Groningen.
1: Stefan Bleker, dankjewel voor de toelichting. En nogmaals, het hele verhaal is na te lezen op onze site en bij ons in de app. En daar zie je dus ook dat nepcontract dat RTV Noord

0: Hij wordt wakker na de droom. Fever Dream, Alex Warren hoorde je op Noord.
1: Wel is dat.
0: Ja, wie of wie zoeken wij toch vandaag? Je maakt kans op een weerstation als jij het weet. Nou, twee aanwijzingen hadden we al.
2: Vroeger kon je bij hem alles kopen.
0: Ja, toen kwam aanwijzing 2 daarbij.
2: Bij deze man moet ik altijd aan roltrappen denken.
0: Nou, en toen dacht een aantal mensen, ik weet hem. Ja. Ik stuur een antwoord door.
3: Zelfs Birdie is genoemd. Die had natuurlijk zo'n melkwagen voorheen. Maar ja, geen roltrap, zover ik weet, in die wagen.
0: Ik weet ook niet hoe groot zijn huis is.
3: Nee, dat weet ik ook niet. Ja, misschien wel met roltrappen. Dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen,
3: en een naam die ook heel veel binnenkomt is Anton Dreesman. Je weet wel, van V&D.
0: Oh, en dat is hem ook niet?
3: Dat is hem ook niet.
0: Oké, nou, dan doen we gauw een nieuwe aanwijzing bij.
2: Deze Veendammer stond aan de wieg van het grootste warenhuis.
0: 050-3188-288. Die zou het nu moeten weten. Maar kansen op dat weerstation.
2: Deze Veendammer stond aan de wieg van het grootste warenhuis.
1: Wel is dat.
0: Gaan we direct door naar Harma. Terwijl jij een antwoord instuurt op ons spel. Wel is dat. Mooi, Harma.
4: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Ja, wat gaat het weer doen vandaag?
4: Ja, de barrel zit een beetje vast, lijkt het wel. En dat heeft te maken met de grens van de koudere of koelere lucht ten noorden van ons en de warme lucht ten zuiden van ons. En door tussenin zit eigenlijk een soort van een zwak front. Dat levert heel veel bewolking op. Of het zou een spatje regen, maar het brengt eigenlijk ook niks aan. Omdat hoge druk vanuit het zuiden continu wel tegengas geeft. Maar het is wel die bewolking die ons pad speelt. En dat heeft ook te danken aan die noordwestelijke wind. Die wind moet om. En dat gebeurde in het weekend wanneer dat hoge druk heel mooi boven ons komt te liggen. En als de wind naar het noordoosten zou draaien, wordt de aangevoerde lucht droger en de verdwijnt de bewolking ook. Haha, en dan zegt het er vanover het weekend echt prachtig uit met heel veel zon. En ook gewoon extreem hoge temperatuur. Nee, gewoon hele lekkere temperaturen met gemiddeld zo'n 24 graden. Nou, dan hebben we weinig tot niks te klonken. Vandaag mag het nog wel een beetje beter worden. We hebben op dit moment gewoon te maken met heel veel bewolking en dat blijft een groot deel van de dag. Er zou een spatje regen uit kunnen vallen. De wind zwakt tot matig uit noordelijke richtings, brengt zo'n 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag en vanavond nog even de zon. Vannacht opklodes, loten kunnen nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden. Men trekt de mist op en de zon die komt er dicht geregeld bij. De temperatuur die loopt dan een beetje verder op richting 21 tot 24 graden.
0: Oh, daar gaan we van genieten. Aangenaam is dat gewoon.
4: Ja, vind ik ook.
0: Harma, dankjewel. Zometeen de oplossingen in ons spel. Wel is dat naar Huey Lewis en de nieuws.

0: Joey Lewis en de nieuws op Noord en Stuck With You.
1: Wel is dat.
0: Ja, we zijn toch steeds op zoek naar die bekende Groninger. Maar wie of wie zoeken wij? Geef jij het juiste antwoord? Als we jou terugbellen, dan maak je kans op het weerstation van Noord.
2: Moet je wel opnemen natuurlijk, hè? Dat is vaak handig wanneer je gebeld wordt.
0: Ja, anders weten we natuurlijk niet of je het juiste antwoord weet.
2: Nee.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je spreekt met Stefan en Sergej van Radio Noord. Met wie spreken wij?
3: Ik ga vernemen.
0: Ja. Ja.
3: Wie hebben wij? We zetten even de radio wat lager.
0: Oh, dat is heel verstandig. Luister maar lekker naar het telefoontje.
3: Ja.
0: Met wie spreken wij eigenlijk?
3: Dat is wel gezellig.
0: Met wie spreken wij?
3: Janneke Kuipers.
0: Ach, dag Janneke. Ja. Ja, wie zoeken wij, Janneke?
3: Hallo,
0: wie zoeken wij?
4: Ja, Vroom.
3: Willem Vroom uit
0: Willem
3: Veendam.
0: Vroom uit Veendam, ik ga het even checken.
5: We zochten vandaag Willem Vroom, de medeoprichter van Vroom en Dreesman.
0: Ja, natuurlijk. Hartelijk gefeliciteerd, Janneke.
3: Nou, dankjewel.
0: Jij krijgt dat prachtige weerstation van Noord. Die gaan we al opsturen. Dat betekent dat je een dag al niet meer kapot kan. Wat staat er nog meer in de agenda voor vandaag?
3: Weten. Ja, ik heb een hele drukke dag gisteren gehad. Ik was jarig, dus het is nu even bijkomen.
0: Ja, heb je het goed gevierd?
3: Ja, prima.
0: Van harte gefeliciteerd en ik hoop dat je een ontzettend leuke verjaardag hebt gehad met heel veel vrienden en familie om je heen. Het is een beetje dan een verlaat verjaardagscadeautje. Alhoewel je het zelf natuurlijk helemaal hebt opgelost. Vandaag waren we op zoek naar Willem Vroom.
1: Wel is dat...

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers. Aan tafel.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
12: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
11: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En om 9:02 krijg je ook doofpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het duurste kunstwerk van het Groningen Museum verhuist plotseling naar de Universiteitsbibliotheek. De Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly is in 2019 gekocht voor €998.000. Volgens het museum is er geen sprake van kapitaalvernietiging, maar van een bewuste artistieke keuze. En FC Groningen heeft aangifte van identiteitsfraude gedaan. Criminelen hebben zich voorgedaan als de club en nepcontracten uitgegeven. Meer hierover zometeen om 9:30.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen.
8: Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg Groningen.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
20: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
21: Radio Noord.
22: De ochtendploeg.
23: Met Stefan Kosters.
13: Ja, wie gisteren van Aduard naar Feerwerd reed, had grote kans om daar een zwarte ooievaar te zien. Hoe bijzonder dat is, vraag ik zo aan Wim Lollinga.

0: Teddy Swims en Bad Dreams. Nog heel even, dan hebben we hulp weer nodig hoor bij het samenstellen van onze top 3. We maken zo het thema bekend. Maar eerst gaan we kletsen over een zwarte ooievaar. Want hij was te zien in Feerwerd gisteren. En dat is zeldzaam, want in tegenstelling tot zijn witte soortgenoot wordt de zwarte ooievaar zelden in ons land gezien. Allerlei belangstellenden probeerden dan ook een glimp van de vogel op te vangen. Nou, Pim en Mieke Lollinga van Faunavisie Westernieland kennen de ooievaar goed. Want voor hun is hij niet helemaal onbekend. En ik heb Pim Lollinga nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, want deze zwarte ooievaar werd vorig jaar in september bij jullie in Westernieland binnengebracht. Waarom eigenlijk? Ja.
1: Het was een blijkbare jonge ooievaar. En die is samen met zijn broertjes en zusjes door waarschijnlijk storm in Duitsland uit het nest, vroegtijdig uit het nest gewaaid. En dan gaan ze met die vleugels de lucht in. En ze weten niet waar ze terechtkomen. In dit geval zijn bijna alle jongen ergens in Nederland terechtgekomen. Want ze hebben heel even in Oost-Groningen gezeten. Maar toch met omzwervingen kwam één van de dieren in West-Nederland terecht. Tenminste, eerst in Den Handel. En een boer die vond hem. En die was zo aardig om hem eventjes bij ons te brengen. En die stond voor de poort. Ik heb hier een ooievaar. Kisten wat met. Die gaan we even verzorgen. Maar het was nog een kuiker.
0: Ja, wat dacht je toen? Had je ooit eerder een zwarte ooievaar gezien?
1: Ik heb er heel lang geleden hoor, toen ik nog in de muggenschattenbestrijding zat, heb ik er eentje bij Erum zien lopen. En er werd ook wel eens een in de buurt van uit huizen gezien. Maar ja, dat je er een tegenkomt in Nederland is echt sporadisch. En voor ons was het ook weer even een krent in de pap om zo'n bijzondere vogel groot te mogen brengen. En in het voorjaar hebben we hem vrijgelaten en hij is door Lex, onze ringer, geringd. En die is helemaal euforisch, want die vogel, die zwarte ooievaar, die heeft wat omzwervingen gemaakt. Want hij is in Friesland gezien en in Zuid-Groningen. Drenthe hebben ze hem op verschillende plekken gezien, zelfs in Brabant. En we konden met zekerheid zeggen dat de vogel van ons was, omdat hij een prachtig mooie zwarte ring om zijn poot heeft, die op afstand goed af te lezen is. Dus heel veel mensen hebben met een telescoop of met een camera met een goede lens de foto's van kunnen maken en erin kunnen bekijken. Ja. En die melden dat dan bij waarnemingen.nl of bij het vogelterugstation. En die zijn dan zo aardig om ons weer een melding terug te sturen dat de vogel gezien is. Dus wij waren heel erg blij dat deze mensen die moeite namen. En ook degene die het filmpje gemaakt heeft in Feerwerd. Want voor ons is het echt heel erg belangrijk, maar ook leuk om te weten of vogels die door ons zijn grootgebracht, of die het ook redden in de natuur.
0: Ja, en dat ze dan weer terugkomen. Dat
1: is een vraagteken geweest, maar door dit soort meldingen zijn we echt heel erg blij, want dan weten we dat we ons werk goed gedaan hebben.
0: Ja, en nou gaat hij waarschijnlijk na de zomer weer terug naar het zuiden. Verwacht je dan ook dat hij weer terugkomt naar Groningen daarna?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, het is nog een peuter, zeg maar. Het is een onvolwassen vogel. Nog niet geslachtsrijp. En dat duurt ook nog 1 of 2 jaar voordat hij interesse in mannetjes of vrouwtjes gaat krijgen. Want we weten eerlijk gezegd niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Maar op het moment dat hij belangstelling in erotiek gaat krijgen, dan gaat hij toch naar zijn soortgenoot in Zuid-Spanje, denk ik, Afrika. En dan zal hij in het voorjaar teruggaan met die dieren, met de andere zwarte ooievaars. En dan komt hij waarschijnlijk in Duitsland terecht.
0: Ja, dan is het dus wel bijzonder dat hij hier nu weer rondvliegt. Dus als je hem wil bekijken, moet je dat ook nu doen.
1: Pardon, ik heb de vraag niet goed verstaan.
0: Als je hem zou willen bekijken, dan is dit het moment.
1: Ja, inderdaad. En ga er niet heen, want dan vlieg je weg. En je zult ook zien dat hij meestal in gezelschap van gewone witte ooievaars loopt. Want toen wij hem in opvang hadden, hadden we hier ook een aantal witte ooievaars. Dus gewone ooievaars in opvang. En daar is hij eigenlijk mee opgegroeid. En blijkbaar, gezien de foto's en de meldingen, loopt hij eigenlijk altijd in gezelschap van witte ooievaars. Dus ook wel leuk.
0: Geweldig. Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland. Dankjewel voor die toelichting over die zwarte ooievaar.

0: altijd van u, Magnetic. En daarvoor een hit van weleer Henk Wijngaard met Als een Wals. Top 3. Ja, in beide categorieën daarin zoeken wij platen. Voor onze top 3. Ook aan het einde van deze werkdag sluiten we daar weer mee af. Zo vlak voor tienen. 3 platen binnen een thema. De platen bepaal jij. Het thema, dat doen wij. En we raakten net even geïnspireerd door het gesprek van net.
1: Over de zwarte ooievaar, dat zeldzame verschijnsel.
0: Ja, we zijn op zoek naar liedjes over vogels.
2: Korop, korop, korop, korop. Waar gaan die duiven weer naartoe?
0: Hoppa! Hoppa. Ah, superleuk. Er zijn heel veel platen over gemaakt. Deze van Arne Jansen is bijvoorbeeld ook al doorgegeven.
2: Als een meeuw in de wind vlieg ik naar mijn Lucia.
3: Ook wel mooi, hè?
0: Prachtig zelfs. Wat dacht je ook van duo Karst?
4: Rood bosje thee tegen draan, tin tin tin, laat mij erin.
0: Ja, dat was alweer een rood bosje. Ook duiven worden veel bezongen.
5: Op een morgen als ik om mijn huisje struik, zit een mooie witte vogel in mijn tuin.
0: De Spaanse duif, maar wat dacht je van een vredesduif? Het is duidelijk, we zoeken liedjes over vogels in onze top 3. Onderdruk jezelf vooral niet en geef een leuke plaat aan ons door. Nog even een paar suggesties die binnenkomen. Fly like an eagle.
6: I wanna fly like an eagle to the sea.
0: Steve Miller Band. Ja, en ook in Zweden zingen ze daar graag over. En ook George Baker heeft een plaat over een vogel gemaakt. Dat kun je vrij vertalen als...
1: Ein weiße Taube, witte duif.
0: Nou, Peter Schapen kwam al voorbij. Vliegen als een vogel.
7: Vliegen als een vogel. Tussen de wolken net als zij.
0: Ja, het is een populair onderwerp hoor, in de popmuziek.
7: Kleine vogel.
3: Oh jee.
7: Aan mij zweven. Vlieg ze ver als je maar kan.
0: Nou, nog eentje doen dan. Oké, gewoon dat het leuk is. Justin de Wild natuurlijk.
8: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Ja, wij gaan ook nog even door. Het is nog geen 9:45. Tot die tijd heb je nog de tijd om leuke platen bij het thema vogels door te geven. 050-3188-288. Zullen we ons even een extra ronde wel is dat doen, Sergej?
1: Ja.
0: Hij werd in 1603 in Lutjegast geboren en heeft nog altijd een belangrijke positie in dat dorp.
1: Tasman.
0: Yes, Abel Tasman. Deze zomervakantie kun je namelijk een speciaal verhalenpad lopen dat in het teken van die wereldreiziger staat. Het pad voor jong en oud is bedacht door Stichting Mien Westerkwartier en de bibliotheek. Ik ga erover verder praten met Corine Bossing van Biblionet. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, Abel Tasman is bekend over de hele wereld. Hoe kan dat toch, dat die man zo bekend is?
9: Ja, nou ja, het is inderdaad de wereldberoemdste Lutjegasten. En misschien ook wel Groningen. Nou ja, jij zei net al inderdaad, hè, het is een ontdekkingsreiziger. Hij werd in de 17e eeuw voor de VOC. En daardoor werd hij eigenlijk op grote scheepsreizen gestuurd. En nou, wat de VOC wilde was goud vinden, zilver, land enzovoort. En uiteindelijk vond Abel Tasman dus een stuk nieuw land, of meerdere stukken. Maar het meest bekende is natuurlijk Tasmanië. Dus daar, dat is vernoemd naar hem. En daar kennen de meeste mensen hem van.
0: Ja, waarom is het eigenlijk belangrijk om zijn verhaal te blijven vertellen?
9: Nou, dus hij hield altijd zijn verbinding met Lutjegast. Bijvoorbeeld aan het eind van zijn leven gaf hij ook de armenhulp in Lutjegast een deel van zijn erfenis. En omdat hij natuurlijk eigenlijk wereldberoemd is, is dat natuurlijk gewoon een mooie manier om Groningen, Lutjegast, Nederland op de kaart te blijven houden en zetten.
0: Ja, dat doen jullie door deze zomer het Abel Tasman verhalenpad te openen. Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?
9: Ja, nou, het is dus al geopend inmiddels. Maar wij hebben als de Groningse bibliotheken wel vaker verhalenpaden door de hele provincie eigenlijk. En dat zijn dan palen in het bos, vaak langs bestaande wandelroutes. Dus dat doen we ook meestal in samenwerking met Staatsbosbeheer. En daarop, op die palen, staan dan de bladzijden van in de meeste gevallen een prentenboek. En daar kan je dan langs lopen en zo lees je samen een boek eigenlijk. En dat hebben we eigenlijk vooral gedaan om de bibliotheek naar de inwoners toe te brengen. Ook om kinderen naar buiten te krijgen, een beetje in beweging te krijgen. En ja, natuurlijk ook gewoon om het lezen te stimuleren. En wat dan nu het bijzondere is aan het Lutjegast, het verhalenpad in Lutjegast, is dat dus inderdaad Stichting Mien Westerkwartier onderzoek heeft gedaan naar het levensverhaal van Abel Tasman. En dan daar een speciaal verhaal over heeft geschreven voor het verhalenpad in het Westerkwartier.
0: Ja, want waarom is er dan voor gekozen om dat in dialect te doen?
9: Om de streektaal ook hoog te houden. Ja, en iedereen de streektaal te leren. En eigenlijk een beetje dat immateriële erfgoed over te dragen.
0: Ja, en dan zit ik direct ook te denken. Er kleeft ook een minder mooie geschiedenis aan de VOC, hè, waar Tasman voor voer.
9: Ja.
0: Is daar ook aandacht voor bij het verhalenpad?
9: Ja, voor een deel wel inderdaad. Maar ze hebben dus ook, nou, omdat ze onderzoek hebben gedaan, op een gegeven moment was het een beetje inderdaad van, nou, wat ja, hoe ben je nog enigszins neutraal ook daarin? maar gelukkig had dat niet heel veel impact op hun verhaal.
0: En dat is altijd dus belangrijk om te benoemen ook. Is het pad gratis te bewandelen zonder openingstijden?
9: Ja, zeker. Je kan het pad, het is ongeveer 2,3 kilometer. Dus ja, je kan het met het hele gezin lopen. En een deel kan je ook wel echt met een buggytje doen. Maar nou ja, dat zou ik niet doen als het regent. Maar, of geregend heeft. Maar, en het is ook nog lekker in het bos. Dus het is ook niet super warm, zeg maar. Wat vroeg je nog meer? Oh ja, het is gratis inderdaad te bezoeken. Ja, het is gewoon vrij toegankelijk. En het kan gewoon wanneer je wil.
0: Uitstekend. Dankjewel voor de toelichting. Corine Bossink van Biblionet Groningen. Deze zomer kun je dus dat speciale verhalenpad lopen met het levensverhaal van Abel Tasman erbij. En dit is Brian Adams, Run to You op Noord.

0: Brian Adams, Support en Run to You. We zijn voor onze top 3 op zoek naar platen bij het thema vogels.
1: Korop, korop, korop, korop. Waar gaan die duiven weer naartoe? Hoppa!
0: Ja, en terwijl jij je suggestie doorgeeft via 050-3188-288... praat Fleur ons bij over het laatste nieuws met daarin zometeen.
2: Ja, dan vertel ik hoe die zwarte ooievaar, die dus zo zeldzaam is, in onze provincie terecht is gekomen.
3: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
4: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
3: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
4: bijzondere verhalen
3: en prachtige plekken.
4: Zet je zomer in beweging.
3: Rondje Zummer, straks
4: bij RTV Noord.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 9:30. Fleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen. René Paas noemt het aannemen van de Groningenwet een historisch moment. De wet legt afspraken over herstel en investeringen in onze regio vast. De commissaris van de Koning stelt dat Groningers hun buik vol hebben van beloftes. Hij is opgelucht, maar blijft kritisch.
12: Ik ben blij dat de verplichtingen van de staat in de richting van Groningen, dat die in de wet staan. Dat is goed nieuws voor alle Groningers. Maar met een wet is het nog niet geregeld. Dus als je nu zit met problemen met je huis en met onzekerheid, daar zal die wet op korte termijn niks aan veranderen. Maar het moet wel anders.
2: Wie van Aduard naar Feerwerd reed, had gisteren een grote kans om een zwarte ooievaar te zien. Dat is zeldzaam, want in tegenstelling tot zijn witte soortgenoot wordt de zwarte ooievaar zelden in ons land gezien. Allerlei belangstellenden proberen dan ook een glimp van de vogel op te vangen. Voor Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland was de ooievaar niet helemaal onbekend. In september vorig jaar werd de vogel bij hem binnengebracht. Het jonge dier was in Duitsland uit een nest gevallen door de wind.
13: Toch met omzwervingen kwam een van de dieren in Westerdierland terecht. Tenminste, eerst in Den Handel. En een boer die vond hem. En die was zo aardig om hem eventjes bij ons te brengen. En die stond voor de poort. Ik heb hier een ooievaar. Kisten wat met.
2: FC Groningen heeft aangifte van identiteitsfraude gedaan. Criminelen hebben zich voorgedaan als de club en nepcontracten uitgegeven. Spelers dachten dat ze een transfer hadden verdiend naar de trots van het noorden. Het ging zelfs zover dat er al een Engelse speler op Schiphol stond. De FC wist echter van niets. Technisch directeur Mo Allag heeft ook aangifte gedaan. Zijn naam werd gebruikt op brieven en zijn foto op WhatsApp. Andere clubs en de KNVB zijn gewaarschuwd en ook is het OM ingeschakeld. Het Groningen Museum heeft de Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly plotseling weggehaald uit het trappenhuis van het museum. Het is de duurste aankoop die het museum ooit heeft gedaan. Het museum kocht het in 2019 voor €998.000. Het kunstwerk, 70 rode, oranje en gele glazen, verhuist nu naar de universiteitsbibliotheek. Artistiek directeur Roos Schortzak is niet bang dat studenten minder voorzichtig zijn dan museumbezoekers.
14: En een mooie bijvangst op die locatie is dat er een glazen gevel is. Die eigenlijk tussen het trappenhuis en buiten staat. En wat daar dus heel mooi aan is, is dat het letterlijk en fysiek een dialoog met buiten aangaat. En die dialoog tussen natuur en cultuur is ook heel belangrijk voor Chihuly's praktijk.
2: Wat er nu in het vrijgekomen trappenhuis van het Groningen Museum komt, houdt het museum nog geheim. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het weer van Arma Boer.
15: Vandaag verloopt een groot deel van de dag bewolkt en er zou een spatje regen kunnen vallen. De wind is zwak tot matig, komt nu het noordelijke regens met zo'n 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond breekt de zon nog door. Vannacht ben er opklaars, later kan een nevel en mist ontstaan met een minimum van 15 tot 17 graden. In buiten trekt de mist op, komt de zon er regelmatig bij en met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt 21 tot 24 graden.
0: Arma, dankjewel. Nog heel even, kun je jouw suggestie voor onze top 3 doorgeven? Het thema vandaag: vogels. Aan welke plaats moet jij direct denken? Geef het aan ons door via 050-3188-288. En misschien komt hij zo wel voorbij.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683-252-162.
19: Ik heb trek in iets lekkers.
20: Neem de kersen van Oudenbos.
19: Iets zoets.
20: De kersen van Oudenbos.
19: Iets fris en sappigs.
20: Oudenbos.
19: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: Run Republic met Run. Top 3. Oh, wat heb ik een zin in 9:45. Dat is het al bijna.
1: Ja.
0: De top 3 staat dan op het punt van beginnen.
2: Over vogels.
0: Ja, hoe leuk is dat? Ook in het Engels mag je de platen doorgeven.
1: Ja, zeker.
0: Uiteraard. Like bird, Nelly Furtado. Ook de Beatles zag ik al voorbij komen in de reacties. Blackbird singing in the dead of
1: night. Dat is een merel, toch? Een Blackbird.
0: Ik zit heel die na te denken. Ik heb geen idee.
1: Nou, als je gewoon...
0: Maakt er niet uit. Ja. Word je bird zit erin, dan mag gewoon. De Everly Brothers, die zijn ook al genoemd in de reacties. Jannie Geertsma bijvoorbeeld. En wat wordt er nog meer doorgegeven?
1: Ronald en Donald. Dat zijn eenden.
0: Ja, vogels natuurlijk.
1: Ja,
0: leuk. De vogeltjes Dals is ook al meerdere keren genoemd. Willem, Els en Peter bijvoorbeeld.
1: Ah, dit wordt hem hoor. Ik zet mijn naam er ook gewoon bij.
0: Mogen wij gewoon meedoen?
1: Ja, vandaag wel.
0: Nou, dan zet ik mijn naam ook bij de suggestie van Auke. Namelijk deze van Mr. Mister. Take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. En ook in Grun zijn vogels een populair onderwerp om te bezingen. Bob Heidema deed dat bijvoorbeeld. Als ik vogel hoog in lucht zou vloeien, door boom zo mouder ziel al loon. Doorgegeven door Jan Wolgen. En wat dacht je van de koekoek? Koekoek, koekoek, wat is dat voor een troep? Koekoek, koekoek, en mijn bril is op. Volgen. En wat dacht je van de koekoek?

0: 050-3188 als je een plaatje over vogels in gedachten hebt.
1: Koroep, koroep, koroep, koroep. Waar gaan die duiven weer naartoe? Hoppa!
0: Nou, het is duidelijk, hè? Je hebt nog heel even de tijd om jouw suggestie door te geven.
2: Lopend vuur.
0: Gaan wij in de tussentijd nog even kijken naar onze stelling van vandaag. Dat is, ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. En daar wordt veel op gereageerd, denk ik.
3: Ja, Gea Piek, die zegt, ja, om eerlijk te zijn, maak ik mij om beide niet druk. Dus de hackers of inbrekers. Er valt hier niets te halen. En als er gekke berichten op mijn computer of telefoon staan, dan tik ik ze gewoon weg. Ik maak me er niet druk om, maar ze beseft zich wel dat een hacker of dief daar wel eens anders over kan denken. Ja, je kan denken van ik heb niks te verbergen. Maar er zijn heel veel zaken die je via je telefoon of met je computer moet regelen.
0: Ja, je rekeningnummer, al die gegevens die je hebt allemaal opgeslagen in je telefoontje. Je naam, je paspoortnummer, noem het allemaal maar op. Ja, dit wil je toch niet dat dat op straat ligt?
3: Nee, dus ja, het is goed om je niet echt zorgen te maken. Maar je moet je wel beseffen van de gevaren natuurlijk. Dat denk ik, hoor. Maar
0: ja, niet zomaar op linkjes klikken en zo. Maar goed, dat weten we allemaal inmiddels wel, toch?
3: Nou ja, goed, ze worden er wel steeds handiger in, hè. Want als het niet meer zou werken, als het niemand er meer in zou trappen, zou dat natuurlijk ook heel gauw afgelopen zijn.
0: Dat is waar, dat is waar.
3: Ja.
0: Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers, is de stelling van vandaag. En 86% van de grunnigers is er door met ijs.
2: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: werd er gewoon vrolijk van, hè? Love Aboard en You're the Greatest Lover.
1: Over wie zouden ze het hebben, hè?
0: Ja, dat
1: misschien wel over ons.
0: Dat zou zomaar eens kunnen.
1: Ja.
0: Waar ik ook heel vrolijk van word, is onze top 3 over vogels.
2: Korop, korop, korop, korop. Waar gaan die duiven weer naartoe?
0: Ja, Lady Rose is hier wat minder blij mee, want die heeft het net niet gehaald. Top 3.
1: Ach.
0: Ja, welke platen dan wel? Nou, we gaan erachter komen. Ik zie bijvoorbeeld een songfestival liedje al klaarstaan.
1: Oh, leuk.
0: Maar eerst gaan we een Spaanse witte duiven bezingen. Hier is George Baker.

0: met een liedje over vogels zit het Songfestival in ieder geval in Nederland weer op de kaart. Anouk en Birds. Ja, de top 3 over vogels en daarover gesproken. We gaan even contact zoeken met echte geluksvogels. Want zometeen na 10 stappen we weer gezellig aan boord bij Marco en Femke. Goedemorgen, wat gaat deze dag jullie brengen?
1: Ja, mooi.
2: Goedemorgen. Nou, deze dag, die, ja, dat weten we eigenlijk niet. Hè. We weten natuurlijk de route. We weten dat we in een heel mooi gebied gaan varen. Waar niet heel veel mensen zijn, sowieso. Dus langs de route zal het waarschijnlijk ook wat stiller zijn. Maar het schijnt echt het paradijs te zijn.
1: Ja. Hier, hè? Dus kom vooral, als je denkt van... ach, ik gun die mensen op die boot ook wel gewoon een beetje gezelligheid. Kom lekker onze kant op. Hè. We gaan straks richting Sellingen. We komen niet in Sellingen, maar we gaan wel... die kant op. En wat ik het leuke wel vind van deze route... is dat heel veel mensen langs dat water wonen. Dus ze komen even hun voordeur uit. Die zwaaien even. En denk, oh mooi. Ik heb ze zo in. Mooi zo. Ja. Knikkelhofstreep. En die gaan we naar binnen toe.
2: Zeker.
1: Vind ik wel leuk.
2: We hebben vandaag ook een bijzondere gast aan boord. Een man die heel veel weet over dit gebied. Hij zingt. Hij is gek van vogels. Hij is ooit ook nog muskusratvanger geweest. Ja. Hij is communicatieadviseur. Hij doet echt van alles. Ontzettend creatieve man. Alex Vissering komt bij ons aan boord. En natuurlijk gaat hij ook zingen.
1: Ja, echt oprecht een van mijn favoriete Groningers. Dat meen ik echt. Wij moeten ook in de bak. Het ligt al voor ons. Ja, het laat weinig tot de verbeelding over. Het is een bokshandschoen. En op die van jou staat... puncher, oftewel er moet straks flink geramd worden.
2: Ja, ik val bijna in het water, terwijl ik het doe, maar prima.
1: Doe voorzichtig. Ja, het heet niet voor de grap natuurlijk. Rondje zomer, zet je zomer in beweging. Dat kunnen we wel zeggen tegen de mensen thuis, maar ook tegen onszelf. Ja, dit gaat er heel gek uitzien. Zometeen doe ik ze aan. Ja. Maar het wordt een beetje dat ik zo...
2: ja, night out.
1: Nee.
2: Dus val ik om. Het is een beetje gammel. Maar dit gaan we dus inderdaad doen. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, blijf kijken en luisteren. Tot 2 uur zijn we er.
0: Gaan we zeker doen. Heel veel plezier zometeen na 10 als wij in boord stappen bij jullie. Bij Marco en Femke. Want volgend natuurlijk hier op Noord. En op TV Noord, ja, wij gaan kijken, hè?
1: Ja, zeker.
0: En wat leuk ook, hè, dat die vogelliefhebber Alex Vissering... dan eventjes aan boord stapt en ook een liedje mag zingen. Want dat is toevallig dan ook nog top 3. Het onderwerp van onze top 3. We hebben al 2 platen gehad. Dat betekent dat je nog 1 van ons te goed hebt. Die plaat met de meeste stemmen. Ja, en natuurlijk is dat die ene hit van dit moment.
3: Oh.
0: Weet je het al?
3: Een feesthit.
0: Jazeker.
3: Dan heb ik een vermoeden.
0: Maak er een fijne donderdag van met z'n allen. Veel plezier bij Rondje Zummer. Hier is Cheerio van Justin de Wild.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En varkensje Rund. Hé Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat vind ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het iedereen vullen. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van €8,5 miljoen... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allach aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
20: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
21: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
23: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
24: Met Karel Oosterhuis.
15: Goedemorgen.

0: zwarte koffie. Het is droog en voor ons ligt in gedachten de hele provincie. En die gaan we verder op. Die gaan we deze dag verder verkennen vanaf het water en vanuit de lucht. Rondje Zummer, dag nummer 4 is aangebroken. De spieren zijn los, er is al gedanst. We hebben de stretch-oefeningen al gedaan. We gaan eens even kijken of Femke ready to go is.
1: Ik ben zeker ready to go. Ik heb een bokshandschoen aan en daar staat It's Punch Time op. En ik ga deze meneer punchen, dat wil zeggen niet helemaal, want ook hij heeft hele mooie handschoenen aan. Michael Knaap, jij bent hier de eigenaar van deze jachthaven. Wat heb jij vast?
2: Pets. En daar mag jij zo meteen op gaan slaan.
1: Ja, want jij, laten we eventjes bij het begin beginnen. We zijn hier in deze prachtige jachthaven in Ter Apel. Dit heb jij op een gegeven moment overgenomen. En tot waar is dit uitgegroeid? Want het is niet zomaar een jachthaven.
2: Nee. We hebben deze overgenomen voor de dagbesteding. Om de dagbesteding wat groter te maken. Omdat we kregen heel veel jongeren. Dus besloten van nou, we doen de jachthaven erbij. Zodat ze beter kunnen doorgroeien. Ja, en nu hebben we... Nou, we hebben 105 plekken. Ik denk dat ik nog 5 plekjes over heb. En het restaurant gaat goed. Eigenlijk gaat gewoon super.
1: Ja. Jij komt hier niet vandaan. Dat kunnen we ook heel duidelijk horen. Er is geen spoortje grunnigs in jouw accent te bekennen. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Beverwijk.
1: Hoe kom je dan hier terecht, joh?
2: Ja, maar ik ga nooit meer terug. Dat weet ik wel. Ja. Maar ja, hoe kom ik hier? Ik was er gewoon zat daar. En ik dacht van, nou, we moeten wat anders. En toen ben ik hier terechtgekomen. Ja.
1: Ben je een sportschool begonnen?
2: Ja.
1: Want even voor de duidelijkheid, dit doen wij niet zomaar. Ik heb wel een zware jongen naast mij staan, toch?
2: Ja, ik heb wel, nou ja, met MMA dan. Geen kickboksen, maar MMA heb ik de hele wereld gezien. Behalve Amerika. Voor de rest ben ik echt overal geweest. Toen hier een sportschool begonnen. Kapsalon. Daarna de dagbesteding. En toen de jachthaven erbij. Dus we hebben het best druk.
1: Ja. Voor de mensen die niet weten wat MMA is, wat is dat?
2: Mixed Martial Arts. Dus je begint staand tegenover elkaar. Je mag naar de grond, hoeft natuurlijk niet. Dus het is eigenlijk kickboksen en judo door elkaar heen gemixt, zeg maar.
1: En wat gaan wij nu doen?
2: Wij gaan gewoon kickboksen. Of nee, boksen. Laten we het bij boksen houden.
1: Oké. Okay. Misschien kan ik heel eventjes de mic aan Marco geven. Want dan ga ik even een handschoen aandoen.
3: Nou, lommel of zijn. Waar moet ze op letten zometeen?
2: Handen hoog, dat is het belangrijkste. En dat links echt links is. En rechts echt rechts.
3: Oké. Okay. Dat gaat wel eens fout.
2: Dat gaat eigenlijk altijd mis. Helemaal als je wat meer in je energie zit, zeg maar. Dan wil je dat nog wel eens vergeten.
3: Ik wil bijna zeggen sterkte, want energie heeft ze wel, hoor. Laat maar zien, Femke.
1: Die of?
2: Nee, we maken links, rechts. En altijd je linkerbeen goed voorhouden. Ja?
1: Ja.
2: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Oké, komt ie. 1. 2. Oké, doen we een hoek erbij.
1: Wat is een hoek?
2: Een hoek is eigenlijk 90 graden. Dat is top. Komt ie. 1, 2 en een hoek. Goed zo. 1, 2 en een hoek. Top. 3. 2.
3: Hoe gaat het, Femke?
1: Ja, dit is fantastisch.
2: Ja, maar nou gaan
1: ik zit
2: we
1: helemaal
2: ouder,
1: in.
2: Een beetje harder, hè? Komt-ie, hè? 1. 2. 3. 4. Komen we nog een rechts achteraan. 1, 2, 3. Boom, goed zo. 2. 3. 4. 5.
3: Zie haar gaan.
1: Woe, wat lekker dit.
2: 7. 8, 9, 10. Dat is goed.
1: Zweten, jongen, echt.
3: God.
1: Nee, dat niet. Nee, dat niet. Ik voel het heel zullig, dit. Nee, niet kapot, maar wel echt heel lekker. Dankjewel. Dit is echt. Dit hadden we even nodig op dag 4. Ik zou zeggen, Marco, jij moet zo meteen ook even, want het is echt lekker.
0: De eerste klappen is een daler waard. De eerste klappen die zijn gevallen. Het zag er sportief uit. Klonk ook wel mooi. Aanrader, probeer het maar eens. Radio Noord met Rondje Zummer. Dit is Lucas met Gea. En laat me maar gaan. Ex-Gronings Goud.

0: Lucas en Gea op Radio Noord en laat me maar gaan. Rondje Zummertiet, 3 weken lang door de provincie. En af en toe dan leggen we de boot even aan. Gaan we eens even kijken wat er aan de wal te beleven valt. En als we aan het varen zijn, dan gaat de drone soms omhoog. Mooie plaatjes, mooie shots, allemaal te zien en te volgen op TV Noord. En via onze stream. Een kopje koffie nu, zou ik zeggen. Ja, maar hangen aan de bar, Marco. Wat drink je?
1: Ja, ik dacht bij mezelf een beetje gauw begun. Het is voor alcohol een beetje te vroeg, mijn schoon. Maar ik zag Engelse dropjes. Dat is mijn schoon voor zometeen wel een gouden idee. Maar eerst heb je eens aan het waak natuurlijk. Met Richard van Wibinbie Cookies en Boefies. Het is een gewoon paviljoen. Het ligt er gewoon restaurant. Maar het is voor jongeren een hele belangrijke plek.
2: Ja, dat klopt. We begeleiden hier jongens die terug in de maatschappij wilden. Terug naar school wilden. En we doen er een beetje ondersteuning bij. Een beetje keukenwaak, een beetje barwaak. Een beetje bediening met de mensen. Dus voor elk wat wils. En dat de jongens een beetje leren met mensen om te gewoon... houdt allemaal een beetje gier in het dagelijks leven.
1: Ja, veel problematiek?
2: Er ben nodig wat jongens bij die wel veel problematiek hebben, ja.
1: En wat denken ze dan? Want je bent gewoon een stoere vent. Bist ook vechter geweest, of misschien nog steeds wel. Onder de tatoeages. Ja. Helpt dat met?
2: Nou, eigenlijk nice. Oh. Want dat is mooi van de boetenkanen. Van de bendenkanen doen we natuurlijk dit zorgwerk u ons aard. En nou ja, goud, sommige jongens ben wel even onder de indruk. Soms ook wel goud. Maar door prikken zo snel erin.
1: Ja, dat zal best, ja. We zijn nu in het paviljoen zelf, ja. Door is de keuken ook. Want ik begreep dat de jongen door ook bezig bent. Ja. Nou natuurlijk night, want je bent nog dicht, geloof ik, hè?
2: Ja, 11 uur gewoon open.
1: 11 uur gooi stoop.
2: En dan, nou ja, goud hier staat me dan smurt wel even op. Jong mag in wat schoon, we doen de frituurpan neemt maar. Al nog lang wat de bestelling ben, dan komen ze ben van de Sligro of wat dan ook. En dan gaan we dat in kloor zetten en terugzetten in de vriescel. Ja, als je door ook in Kinknoer hebben een koelcel. Ja. Alle artikelen die komen binnen en die maken we vers. We snieten hier onze eigen groentes.
1: Dan gaan we over het paviljoen, maar even over de jongen nog, Richard. Dat is ook, ja. Ook hartstikke belangrijk. Wat maakt door aan? Want ik begreep net al, de verhoop binnen Overtaal was schrijnend.
2: Ja.
1: Hou voorop zo'n proces dan.
2: Een jong kwam hier, nou, ik ben allemaal een beetje onzeker. Kijk wat ze dan wat. Nou ja, gouden dan vindt een klusje mooi met een stukje kees. Dan vindt een stukje bakwerk mooi. En we hebben boeten hier nog een wat groenvoorziening. Dus voor elk wat wils. Nou ja, ze wil natuurlijk niet altijd alles. Maar ja, gouden vrouwen was zo, hij niet naar school wil, mooi aan het werk. Dus hier kunnen ze een beetje leren dat ze aan het werk gaan.
1: Ja, waarom dus doet dit?
2: Ik was altijd kapper. De corona moest ik stoppen met de kapperszoek. Binnen de zorg gewoon, Michael belde me. Hij zei van, dit is voor die ook mooi. Ach, ik ben niet blij. Ik ben niet vastgeruisd. En ik ben in de tussentijd naar school in. Gewoon volgende opleiding, mbo4 niveau. En uiteindelijk blijven we hier.
1: Ja. 4,5 jaar nu. Ja. We hebben nog een paviljoentouw nog. Dat we door een hoofdstuk. Trouwens, er zijn denk ik ook allemaal trouwen rijden en zo. Er is zo'n autootje met Just Mary erop. Gooit het over die?
2: Nee. Oh, okay.
1: Maar hier wordt het dus allemaal gewoon gebeurd. De jongen die begunnen straks. Wat is de eerste talk die ze hebben straks?
2: Ze hebben vandaag een paddelkliniek. En daar zijn hem. Je meldt hier de activiteiten tijdens de vakanties. Dus daar kunnen ze of met een zwembad in of een leuke spelletjesmiddag. En om 11 uur staat hier het vaste personeel. En nou ja, al nog lang wat ze zelf wilden. Als een jong zegt van ik wil vandoor in het paviljoen werken, mag ze mij helpen in het paviljoen. En we hebben natuurlijk wel een beetje richtlijn. En de jongen die kuizen uit, wie kuizen. En aan de hand doorvan, ja, gewoon kijken naar hoe de dag verloopt. En als ze er hier nog een uurtje flauw van binnen, dan kennen ze wat anders gewoon nou. En we bieden een breedstalig gebeurt nou.
1: Als ze maar aan het werk zijn.
2: Als ze maar een beetje bezig zijn, als ze maar aan het werk zijn. Hebben ze ook afleiding. En dan wordt het ook weer hele gezellige, leuke jongens.
1: Mooi zo. Zet hem op, we gaan op pad.
2: Hartstikke bedankt. Jongens, maak er een mooie dag van.
1: Kom gauw, dankjewel.
2: Mooi.
3: Dit is Radio Noord. 3 weken onderweg in de provincie.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: do.
1: Chinese, giebel en I love your smile. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin gaat ons bijpraten, maar eerst even horen wat Femke en Marco zometeen gaan doen. Want het wordt volgens mij toch wel die tijd dat we de trossen los gaan gooien en gaan varen, mensen.
2: Ja, dat klopt helemaal. Wij gaan inderdaad de trossen losgooien. En hij loopt nu net weg. Maar Alex, kom er maar bij hoor. Want wij gaan Alex Vissering met gitaar aan boord laten. Hij vaart een heel stuk met ons mee. En dat is niet voor niets. Want Alex weet ontzettend veel over dit gebied. Dit is zijn Westerwolde. En we gaan er uitgebreid met hem over praten. We gaan ook iets heel tofs doen met een kabelbaan. Ik zeg er nog niet al te veel over, maar wordt heel tof. Ondertussen is Marco bezig om de trossen te lossen. Dus ja, wij zijn er helemaal klaar voor. Heel graag tot zo.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: e-boekhouden.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe
9: geeft ruimte.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Vers aan tafel, vers aan tafel.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
12: Vers
13: aan tafel.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers
13: aan tafel!
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Het is 10:30. Laatste nieuws, Edwin. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Weggebruikers op de A7 richting Duitse grens hebben gisteravond met stremmingen te maken gehad. Vanwege wegwerkzaamheden was de weg richting Bad Nieuweschansen afgesloten tussen Scheemda en Winschoten. Er was daar een omleidingsroute ingesteld. Op dit moment is er geen vertraging daar. De trein die dit jaar van Groningen naar Parijs zou rijden heeft wel vertraging opgelopen. Arriva heeft de vertrekdatum uitgesteld tot begin 2028. De voorbereiding van een nieuwe internationale treindienst blijkt moeilijk te voorspellen. Voor de trein moet namelijk in 3 landen de dienstregeling aangepast worden. Het is de bedoeling dat de trein elke ochtend om 5:30 vertrekt en 5 uur later in Parijs aankomt. Een bezoek van de minister van Asiel en Migratie aan het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond afgelast. Bart van der Brink zou een ronde langs de opvangvoorzieningen maken. Het zou om veiligheidsredenen zijn gebeurd. Het is aanhoudend onrustig. Er waren de afgelopen dagen meerdere steekpartijen op het terrein van het AZC. Van der Brink gaat vandaag wel langs bij lokale ondernemers in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk of de minister binnenkort alsnog het AZC bezoekt. FC Groningen is gisteravond de eerste serieuze oefenwedstrijd in de voorbereiding onderuit gegaan tegen Heracles. Ondanks een 1-0 voorsprong via Brion Vulre-Willemsen werd in Delden uiteindelijk met 2-1 verloren. Met Pelle Clement haalde FC Groningen tot dusver 1 potentiële basisversterking, terwijl er met Marvin Peersman, Younes Taha en Dies Jansen 3 basisspelers vertrokken. Over precies een maand spelen de Groningers hun eerste competitiewedstrijd tegen Utrecht. Trainer Dick Lukien weet ondertussen dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt aan versterkingen.
19: Ja, daar zijn we druk mee bezig. En ja, ik weet hoe hard daaraan wordt gewerkt. En ik ben trainer, ik bepaal de dagkoers in de zin dat ik met deze ploeg aan de slag ben. En zolang er geen nieuwe spelers zijn, ja, doen we het met deze mannen. En blijven we daarmee aan de slag.
18: En de mix van onder 21 en onder 23 teams van basketbalvereniging BVG gaat zondag naar Afrika. De trip door Senegal, Kenia en Rwanda duurt in totaal 3 weken. Er worden een aantal wedstrijden gespeeld. En de spelers gaan ook op bezoek bij een jeugdgevangenis in Rwanda, weet speler Mike Niemeyer.
0: Er wordt een selectie gemaakt van wat kinderen. En die gaan dan gaan we eerst in een klaslokaal wat vertellen over ons, over Nederland, over Groningen ook. En dan gaan we een veldje op. Dan gaan we met wat ballen spelletjes doen. En uiteindelijk willen we ook wat kleding achterlaten en wat ballen.
18: En meer op rtvnoord.nl.
1: Edwin, dank je. Dan Harma met het weer.
4: Vandaag verloopt een groot deel van de dag bewolkt en er zou een spatje regen kunnen vallen. De wind is zwak tot matig, komt nu het noordelijke richting met zo'n 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond breekt de zon nog door. Vannacht bent er opklaars, later kan een nevel en mist ontstaan met een minimum van 14 tot 17 graden. In buiten trekt de mist op, komt de zon er regelmatig bij en met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt 21 tot 24 graden.
1: Harma, dankjewel. Het team van Rondjesummer is onderweg. De motoren zijn gestart en de trossen zijn los. En ik zie al dat de eerste frisbees alweer zijn uitgedeeld. Wil je nou ook een mooie frisbee of iets anders krijgen van het team? Dan kan dat. Kijk op de site rtvnoord.nl/rondjesummer. Daar vind je de kaart en dan kun je precies zien waar de bootjes varen. En als je er zorgt dat je op tijd bij het water bent, dan kom je ze tegen. En muziek zometeen van Ed Sheeran. Azizam, hoor je zo.
8: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
20: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
21: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
22: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
23: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
24: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
25: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
26: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Ed Sheeran op Noord en Azizam rondjes hem. We zijn lekker aan het varen. Als je radio luistert, dan krijg je alle verhalen mooi mee. En als je de televisie er weer aanzet, dan zie je ook prachtige plaatjes. De drone boven het bootje. En een special guest vandaag aan boord. Zijn naam is Alex Vissering.
1: Ja, in een gebied dat totaal verschillend is als Gusten. Gusten kwam natuurlijk door de Tirolpol. Aan beide kanten van Twotte hoesjes, mensen die aan het zwaaien waren. Maar dit is meer een soort natuurgebied, hè?
2: Ja, natuurgebied. Dit is Westervoorde ten voet en uit. Want als zo'n beetje kiest, die boom die iets over het water hangt. Het is, alleen de mensen die langskomen, die nooit bekend zijn, die zeggen, ja, het ligt wel een beetje op de Amazone. Ja. In Zuid-Amerika was wel. Maar dat is ook zo. Dit is zo'n mooi stukje. En dat is, dit is Westervoorde, dit is zo mooi, die boom langs het water. En wordt straks nog mooier. Hè? Hier hebben we straks weer de bruggen van Schot, zeg maar. En verderop dan wordt het al mooi. En op een gegeven moment, in Noord-Troppelersluis, wordt het weer heel rustig. Ik denk maar dat er duizenden mannen aan het water staan.
1: Dan kun je gewoon gas geven dus door.
2: Ja, dan kun je gewoon waterskies erachter.
1: Doe eens van de muziek. Maar ook van de natuur, van de vogeltjes, ja. Van alles wat goud en blauw.
2: Ja, dat is mijn hobby. Al. Ik werd de vrouw thuis al met besmet. Dan hebben we al kip met knieën. En ging we aan de kerkhof echt thuis bij ons. En dan ging we met mijn broertje en ik. Die ging, op kerkhof gingen we mezenistisch opschrijven. En merelnistisch opschrijven en zo. En dat zit er gewoon ingebakken, zeg maar.
1: Als je een keuze moet maken, hè, tussen de muziek en de natuur. Is er tussen te kiezen?
2: Nee, er is niet tussen te kiezen, maar als ik moest kiezen, dan was het wel muziek.
1: Jawel?
2: Ja, maar dat natuur zit gewoon ingebakken. Daar was een beetje wat van en er was lang niet alles gelukkig. Maar muziek is voor mij het allerbelangrijkste.
1: Ja, doe gewoon een tietje mit nog, ja, in de muziek sowieso, maar ook met ons gelukkig. Dus ik zou zeggen, even muziek draaien, die pak ik straks met de gitaar erbij. Ik vind het wel mooi, ik speel zelf ook, net zo gauw als dat toe het kist. Maar dit is een echte Gibson, hè? Dat is een dure, zeg maar.
2: Ja, die kost wel een procent.
1: Ja. Ja. En een beetje jaloers, moet ik zeggen.
2: Ja, dat is een J-Vimvatter, heet dat. En J-Vimvatter, dat is een beetje het werkbeeld van de, nou zeg ik altijd, singer-songwriters. Maar Bob Dylan erin en Springsteen erin.
1: En Alex Vissering ook. En
2: Janning de Groot en ik ook.
1: Tot zo.
3: Zet je zomer in beweging.
4: Dit is Rondje Zemmer
3: bij Radio Noord.

Rondje Zummer met Bruno Mars en I Just Might. Als je een berichtje hebt of je wil even iets delen met het team van Rondje Zummer, dan kan dat. Ze krijgen de berichtjes gelijk binnen op hun telefoon. Dat kan via onze site rtvnoord.nl/rondjezummer en een klikje op

0: De vrouw die ons helemaal gek heeft gemaakt van de week, want ze heeft op Facebook een bericht gezet dat ze binnenkort gaat uitkomen met nieuwe muziek. Maar de exacte datum is nog niet bekend. Maar het liedje, dat zal al zijn opgenomen. Via Buzen, binnenkort dus met nieuwe muziek. Ik ben benieuwd. En over muziek gesproken, live muziek vandaag van Alex Vissering. Want die vaart vandaag mee met Rondje Zummer. En Femke, ja, die zit naast Alex.
1: Ja, en dat vind ik heel mooi, want ik kan me zo voorstellen, als jij muzikant bent en je woont in dit gebied en je voelt heel veel liefde voor dit gebied, hoe mooi is het dan om op een bootje met een gitaar je liedjes te zingen over het gebied waar we zijn. Voelt dat ook bijzonder, Alex?
2: Ja, dat is altijd bijzonder, ja. Westerwolde, dat is het gebied waar ik ook altijd gewerkt heb, als muskusartenvanger. Maar ik heb ook iets met het Wad, met de rest van Groningen en het is... Nou, dat doen die Amerikanen doen dat ook allemaal. Die zingen over Texas en over Arkansas en weet ik veel allemaal. En dat is een beetje, het is gewoon een beetje de grunnige blues eigenlijk wat we doen. Hè? En gewoon wat je bezighoudt. Ik heb geluk dat ik in een prachtig gebied woon hier.
1: Hoe diep gaat die liefde voor dit gebied?
2: Ja, behoorlijk diep. Gewoon met liedjes en zo. Ik heb hier 20 jaar gewerkt, elke dag buiten. En dan is ook, dan moet je zelf ook naar de zin maken. En dan is ook zoiets van, elke dag is een feestje, weet je wel. Ook als het bijvoorbeeld regent of zo, of stormt, dan maak je er ook wat van. En ik had gewoon het voordeel dat ik ontzettend veel koffieadressen had, dus dat scheelt ook weer.
1: Ja. Nou ja, jij zegt koffieadressen, ik zie wel wat bebouwing om ons heen, maar het is niet veel.
2: Nee, je komt nou ook in het rustige gebied. Dit is nog een soort fabriek. En dan ga je verder de Ruitenakanaal, moet ik zeggen. En dan wordt het echt heel rustig. En jullie hebben geen 100.000 man aan het water staan vandaag.
1: Dat lukt. Geeft ook niet, want we hebben jou. Ja. En daar zijn we heel blij mee. Ik hoorde je net al eventjes kort soundchecken. Een liedje wat wij ook wel draaien. Ja. Over dit gebied. Alex, wil je een stukje laten horen,
2: alsjeblieft? Ja,

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En varkensje Rund. Hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het even maken. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 11 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hetHogeLand.com.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
20: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
21: Met Karel Oosterhuis.

0: Lady Gaga op Radio Noord, Rondje Zummer en Alejandro. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. En zo is het eigenlijk ook met Rondje Zummer, toch Femke?
1: Wij zijn even uit de boot gestapt. Want er is inderdaad iets heel bijzonders aan de hand. Dan vaar je door zo'n prachtig mooi gebied. En ineens doen we er wat kabels op. En dan denk je, wat is dat toch? Nou, dus wij die boot uitstappen. En dan hangt hier dus gewoon een kabelbaan. En je kunt dus met deze kabelbaan over het water heen. Ik heb me laten vertellen dat het heel leuk is voor bijvoorbeeld wandelaars. Die dan een mooie route aan het wandelen zijn. Maar dan willen ze naar de andere kant. Ja, dan kan je dus met dit kabelbaantje kan je naar de andere kant. Het is wel anders dan de standaard kabelbaan die je bijvoorbeeld in Tirol hebt. Die gaat automatisch. Hier moet je zelf zorgen dat het ding in beweging komt. Dus cameraman Wijnand en ik, die gaan de proef op de som nemen. En wij gaan er gewoon in. Zal ik eerst gaan, Wijnand? Ja, oké, top. Het is ook een beetje een krappe bedoeling. Dus je kunt niet echt met heel veel mensen erin. Dan zal ik even zorgen dat het deurtje ook dicht gaat. Moet allemaal wel veilig natuurlijk. Zo. Oh, we moeten natuurlijk dit ook nog dicht doen. Dat is ook een beetje gammel. Oh, hij gaat ook al, ja. Heb jij dat gedaan, Marco?
2: Nee, ik doe niks. Ik heb oprecht geen idee. Ik denk dat de zwaartekracht jullie aan die kant van het water wil hebben.
1: Oh. Oké, nou, ik ga gewoon maar draaien, denk ik. We gaan dus nu naar de andere kant. Ik zie ondertussen ook nog Alex Vissering in het bootje. Hallo Alex. En Meralda, Esmeralda en Ruben, die zijn heel druk bezig. Die zorgen al de hele week dat wij zo mooi in beeld komen. En dat je ons kan horen op radio en tv. Toppers zijn het.
2: Is het zwaar, Femke?
1: Nou, het valt wel mee. Al moet ik wel zeggen, we zijn nu denk ik op het laagste punt. Nou voel ik wel wat meer weerstand, zeg maar. En ik doe het natuurlijk met één hand. Maar het is niet dat je denkt, nou, dit is een volledige workout in de sportschool. Dat niet. Maar ik voel mijn biceps nu wel, ja. Ja, het is wel heel leuk. En het gaat ook best nog wel snel, moet ik zeggen. We zijn alweer bijna aan de andere kant. Er staan ook nog twee jochies te wachten aan de andere kant. Goedemorgen, mannen. Gaat het goed met jullie?
3: Ja.
1: Wat dachten jullie? We komen even kijken?
3: Ja.
1: Oké, en nu, Marco?
2: Ja.
1: Wordt het heel zwaar.
2: Je moet weer terug zometeen, dat weet je.
1: Oh, is dat zo?
2: Ja, het bootje ligt hier.
1: Oh jee. Ja, nu gaan we dus omhoog. Dus nu werkt de zwaartekracht een beetje tegen mij. Dus nu moet ik wel echt kracht gaan zetten. Maar dat komt goed. Dat komt goed. Oep! Volgens mij zijn we er, Wijnand. Oh nee, we zijn er nog niet. Oh god. Ik moet wel echt mijn best doen. Wat gebeurt hier? Nou, dit is een hele bijzondere ervaring. Mocht je in de buurt zijn of eens een keer denken, ik zoek een leuke activiteit. Ga naar Westerwolde, pak deze kabelbaan. Dat ga je niet snel vergeten.
4: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
5: Dit is Rondje Zummer.

0: Zeilers Voyage, Voyage. Lekker onderwings. En als je dan door de provincie vaart, dan zie je en beleef je van alles. Marco, is Femke nog achter de poest of heeft ze alles weer een beetje op de rit?
1: Ik ben Femke net reanimeerd. Zoals voor had ze het. Nee hoor, gewoon hartstikke goudmiddag. Ze is hartstikke fit. Dit is een speciaal gebied, Alex Visser in Zeedal. Het is zo'n groot verschil met Guster, Janka, Johan, alles van dit gebied. En je zei net tegen me, gisteren een mooi wandel hier.
2: Ja, je kan hier prachtig wandelen. Dit Terapele Bos is bijna 200 hectare bos. Nou, en dat zijn hele oude bossen. In het jaar 800 kwam hier al bos voor. Dus een van de oudste van onze provincie. Er zijn ook jonge stukjes. En we hebben hier bijvoorbeeld een wandelroute liggen van 12 kilometer. En dan kom je door al die verschillende bossen. Kom je. Dus je beleeft dat echt. Ja. Al die Terapele bossen, die beleef je hier goed.
1: Nou, hoe vaak wandel jij hier?
2: Nou, die route van 12 kilometer niet zo vaak. Maar ik kom hier regelmatig. Maar echt routes lopen, ja, dat doe ik natuurlijk niet zoveel. Maar ik doe heel veel andere dingen dan.
1: Maar met jouw werk ben je natuurlijk alleen maar buiten.
2: Wel veel, ja, gelukkig wel. Ja.
1: Welk gevoel geeft het jou hier dat we hier nu lopen? Het is alleen maar groen namelijk.
2: Ja, nou, ik word daar heel blij van. En vooral als ik die variatie in die bomen zie. Dikke bomen, dunne bomen. Nou, je ziet hier langs die oevers die spirea bloeien. Die ruik je ook. Nou ja, ik word daar blij van. Jij niet?
1: Ja, enorm, enorm. Maar ik vind het sowieso altijd mooi dat heel Oost-Groningen. Ik vind het fantastisch. Er wordt vaak over gezegd. Oost-Groningen stelt in zoveel voor. Maar als je er eenmaal gewoon hier zo loopt. Dan denk je bij jezelf. God, laat ze maar lullen. Laat ze hier maar niet komen dan. Het is gewoon ons gebied.
2: Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, Oost-Groningen is prachtig. De Beekdal. Het hele kleine, schalige, diverse landschap. Heel oud. Ja. Ja, wij zijn er heel trots op. Gelukkig heel veel mensen die hier wonen. En ja, die hier komen ook. Maar ja, ook nog wel echt een ontdekt gebied.
1: Misschien maar gewoon een beetje zo houden. Over wandelaars gesproken, ik gooi hem net een wat verder. Je kind trouwens gewoon, dat is hartstikke leuk. Via www.rtvnoord.nl/rondjezummer. Je een kilometers doorgeeft. Maar als je gewoon wandelt, fietsen, gewoon zwem. De kilometers komen dan in het systeem. En dan kijk me gewoon hoe ver we kind loopt met signaal. Maar dat komt van de Otto van Polk in Langens en anders de andere 2,5 week ook wel. Ik had het net over wandelen. En ja, je bent wandelaar?
3: Ja.
1: Je woont hier?
3: Ik woon hier.
1: Vertel eens even over dit gebied dan, als bewoner van.
3: Als bewoner van? Nou, ik ben hier geboren. En dat is al 72 jaar geleden, of 73 jaar geleden.
1: Noordweg gewoon?
3: Noordweg gewoon. En daarachter woon ik, dan in die witteboerderij daar.
1: Oh man, plekje ja.
3: Ja, nou, daar heb ik gewoond. Nou niet meer.
1: Oké, okay, kijk. Ik loop altijd uit met een frisbee. Ja. Wie gooit die dingen altijd nog mensen die gewoon langs de kant stonden en zo op fietsen en zo. En kinderen en zo. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik heb al dat ik al naar een vader denk van, zal ik een hondje bijwezen? En dan ben ik benijd dat een hondje dat ding ook vangt.
3: Ja, hij kan hem misschien wel vangen.
1: Ja, zo
3: probeer
1: het.
3: Ja, probeer maar.
1: Welke beter gooit, doe of ik?
3: Ja, ik ben alle goede gooier.
1: Oh. Nou, gooi maar een stukje dan. Hoe heet de hond?
3: Kai.
1: Kai. Nou, ja. Kai, opgelet. Kom maar erin, dijk aan op.
4: Gewoon dijk aan.
1: Oké. Okay.
4: Ga zoek. Ja, hoppa. Ja.
1: Oh. Nou, hij gaat wel op zuik nou. Hij loopt op link.
3: Maar hij komt als het plat is.
1: Oh.
3: Hij kan hem met de bek niet pakken, zeg maar. Ja.
1: Zit er gewoon vlooien op?
3: Nee.
1: Hij denkt weg met dat ding.
3: Ja, nou, nou precies.
1: Neem hem lekker met, we gaan verder.
3: Oké. Okay. Ik wens u een prettige dag.
1: Dankjewel.
3: Oké. Okay.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. En dat is natuurlijk Randje Zummer, de eerste week. En we gaan 3 weken lang met de bootjes op pad. 3 weken lang varen en mooie dingen zien, mooie dingen ontdekken. Allemaal in onze eigen provincie Groningen. Femke en Marco, dat is het team van de eerste week. En Marco, ja, ga jij nu met de kabelbaan?
1: Ik was er onderweg, want ik zag die andere kanen, zag ik mensen op duo-fiets. Ik dacht van, oh, snel die kanen op. Maar toen draaide ik me om. En toen kwam dit en onze kanen. Ik denk, ik heb snel tel, een stuk of 12 van die mensen op fietsen. En er is ooit een enkele fiets bezig, hè? Volgens die duo-fiets.
2: Mijn duo-fiets, ja, die huurde die fiets. Nee, ik ben als begeleider met. Voorop-fietser, achterop-fietser. Voor de veiligheid van de mensen. Dat we veilig kunnen oversteken bij de bruggen. En over de weg gewoon. En de verkeer een beetje tegenhouden. Dat iedereen netjes veilig van A naar B en kan. Ja. Anders dan gaat dat niet goed komen natuurlijk.
1: Wat voor een clubje is dit? Wat mensen daar mitkijken zo. En wat mensen daar lusten. Wat kun je erover vertellen?
2: Dit is Stichting Duo-fietsen Ter Opel. En wie ben eigenlijk als een soort stichting ontstaan voor mensen in dorp die wel nog de deur uit kennen, maar niet meer zelfstandig kunnen fietsen.
1: Oh, live, ja.
2: En dan gewoon met elkaar, gewoon een gezellige dag. Morgen, uurtje, fietsen, ja. Kop koffie drinken. In de omgeving deur, zodat ze lekker boeten ben. En gezondheid, sociaal met elkaar. Ja. Grotje kunnen maken, gezelligheid kunnen hebben.
1: Mooie dag voor ook.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Vinden ze het leuk, Femke?
3: Nou, dat ga ik even checken. Mevrouw, vindt u leuk?
4: Ja, het is jammer dat het niet elke week is.
3: Wat maakt het zo leuk?
4: Ja, dat gewoon dat je even kunt praten. Onderweg. En, ja, dat vind ik toch wel het allermooiste. Ik woon alleen. Dus ik ben een hele poos alleen. Maar dan, ja, dan heb je toch even weer andere praat.
3: Ja, en ik weet, ik heb wel kindjes in huis. Maar ik kom deze week dan thuis in een leeg huis. En dat is echt niet hetzelfde. Nee, maar het is niet leuk.
4: Nee. Oh, nou dat. Je komt thuis en, maar dat komt ook, ik had eerder een hond. En ja, die is dan blij dat je weer thuis komt, maar die is er niet meer. Dus nou ben je helemaal alleen, hè. En dat vind ik toch heel erg.
3: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als u dan op zo'n fiets stapt, wat gebeurt er dan met u?
4: Ja, dan word je vrolijk. Dan word je echt vrolijk. En blij dat je dat kan doen en dat zij dat doen, hè.
3: Dat bijzonder eigenlijk, hè?
4: Ja, dat vind ik helemaal mooi, dat ze dat doen.
3: Zijn jullie ook vrienden van elkaar geworden met deze hele groep?
4: Nee, dat niet. Want we zijn wel steeds met andere mensen. We zijn nooit met hetzelfde groepje. Nee, hè?
2: Nee, dat varieert nog wel eens. Van iedere mens, we hebben een groep van 40 mensen die meegaan. Dus we moeten dan af en toe door iedereen de kans geven dat ze ook mee kunnen fietsen. Dus ja,
4: dat is het.
3: Het is echt een hoogtepuntje, zeg maar.
4: Ja, ja.
3: Fijn.
4: Ja, dat is ook mooi.
3: En wat gaat er nu nog gebeuren? Want jullie hebben al een hele tocht gehad. Wij hebben jullie ook gezien vanochtend toen wij nog in de haven waren. Wordt er nou nog, of was er weer een andere groep?
4: Ik woon achter de Qualitaria in Ter Apel.
3: Ja?
4: Daar woon ik achter. En ik heb er niks van gemerkt.
3: Nou.
4: Helemaal niks.
3: Nou, wij hebben jullie wel gezien.
4: Ja.
3: Er is toch nog gezwaaid en alles.
4: Ja. Nou, ik vind het leuk.
3: Maar gaat er nog koffie gedronken worden of is dat al gebeurd?
4: Nee, dat hebben we net gedaan.
3: Ah, oké. Okay.
4: Ja.
3: Nou, ik hoop dat u dit nog heel vaak gaat doen. En ja, dat het nog een hele fijne dag wordt vandaag.
4: Ja, dankjewel. Jij ook.
3: Komt wel goed.
0: Wat een mooi initiatief. Blije mensen op de fiets. En dan van blij naar een treurig bericht. Want het team en de familie van Bonnie Tyler heeft laten weten dat Bonnie Tyler onverwachts is overleden. Bonnie was al een tijdje ziek, is geopereerd, raakte in coma en het was over en uit. Bonnie Tyler is overleden. Ze is 75 jaar geworden. Haar groot hit, Total Eclipse of the Heart, hoor je nu op Noord.

0: Bonnie Tyler, een van de grote hits, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler is 75 jaar geworden. It's a Heartache, Lost in France en natuurlijk het duet wat ze zong met Shaken Stevens. It's a Rocking Good Way. Rondje zomer 2026. Heb je al gekeken op onze site rtvnoord.nl/rondjezomer? Daar vind je de kaart en op die kaart, als je inzoomt, daar zie je de bootjes. En als de bootjes varen, dan weet je precies waar ze zijn. Dus als je onderweg bent, dan kan je altijd even harder trappen. Niet te hard rijden uiteraard.
1: Een vrouw die had een rugzak bij zich. En wij hoorden al steeds wat exotische geluiden.
2: En Alex zei als vogelaar, papegaai. Ik een papegaai.
1: Exact. Nou, en hij had gelijk. Want wat kwam daar uit de kabelbaan lopen net? Een man en een vrouw met een rugzakje met een papegaai. Dus wij dachten, wij gaan die mensen eventjes vragen wat ze hier doen, waar die papegaai vandaan komt. Maar daar had het niet zoveel zin in.
2: Nee, het antwoord was, goeiedag hè. Mooi. Die hadden er net zoveel zin in. Maar dat doet niks. Weer gewoon bootje weer in. En ja, weer gewoon weer verder.
0: En wij kunnen precies zien waar jullie varen via de site rtvnoord.nl/rondjezomer.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.

0: 1 minuut over 11:30 is het. Het laatste nieuws, we worden bijgepraat door Edwin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Karel. FC Groningen heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Criminelen hebben zich voorgedaan als medewerkers van de club en nepcontracten uitgegeven. Het ging zelfs zover dat er al een Engelse speler op Schiphol stond. Maar de FC wist van niets. Technisch directeur Mo Allag heeft zelf ook aangifte gedaan. Zijn naam en foto werden gebruikt. Het Groningen Museum heeft de Grand Stairwell Installation van Deeltje Hooley plotseling weggehaald uit het trappenhuis van het museum. Duurste aankoop ooit van het museum, bijna 1 miljoen euro. Het kunstwerk, 70 rode, oranje en gele glazen, verhuist naar de universiteitsbibliotheek. Artistiek directeur Roos Schortzak is niet bang dat studenten minder voorzichtig zijn dan museumbezoekers.
2: En een mooie bijvangst op die locatie is dat er een glazen gevel is, die eigenlijk tussen het trappenhuis en buiten staat. En wat daar dus heel mooi aan is, is dat het letterlijk en fysiek een dialoog met buiten aangaat. En die dialoog tussen natuur en cultuur is ook heel belangrijk voor Chihuly's praktijk.
1: Wat er nu in het vrijgekomen trappenhuis van het Groningen Museum komt, houdt het museum nog geheim. Oud-directeur van het Groningen Museum, Andreas Bluhm, kan ermee leven.
3: Toen het gemaakt werd, was het voor een tentoonstelling. Dus het was bedoeld tijdelijk, maar toen was iedereen zo enthousiast over. Medewerkers, maar vooral het publiek. Dat wij dachten, nou, misschien kunnen we een poging doen om het te verhouden. En sozusagen als permanente installatie daar. Nou ja, dat is gelukt met behulp van al die fondsen. Daar is haast geen openbaar geld of heel weinig publiek geld in, maar vooral privé geld. En natuurlijk snap ik dat nieuwe directeur, nieuw team, nieuwe koers, dat is logisch. Dus vandaar wil ik daar ook weinig over zeggen.
1: Het aannemen van de Groningenwet is een historisch moment, zegt commissaris van de Koning René Paas. De wet legt afspraken over herstel en investeringen in onze regio vast. Paas is opgelucht, blijft wel kritisch.
4: Ik ben blij dat de verplichtingen van de staat in de richting van Groningen, dat die in de wet staan. Dat is goed nieuws voor alle Groningers. Maar met een wet is het nog niet geregeld. Dus als je nu zit met problemen met je huis en met onzekerheid, daar zal die wet op korte termijn niks aan veranderen. Maar het moet wel anders.
1: En de zeldzame zwarte ooievaar is gespot tussen Aduard en Feerwerd. In tegenstelling tot de witte is de zwarte zelden te zien in ons land. Voor Pim Lollinga van Fauna Visie Westernieland is de ooievaar geen onbekende. September vorig jaar werd de vogel bij hem binnengebracht. Nadat hij in Duitsland uit een nest was gevallen.
5: Toch met omzwervingen kwam een van de dieren in Westernieland terecht. Tenminste, eerst in Den Handel. En een boer die vond hem. En die was zo aardig om hem eventjes bij ons te brengen. En die stond voor de poort. Ik heb hier
1: een mooie vraag. Kist er wat met. En meer op
0: rtvnoord.nl. Dat kennen we ook wel van wet. Dankjewel, Edwin. Het weer krijgen we van Harma.
6: Vandaag verloopt een groot deel van de dag bewolkt en er zou een spatje regen kunnen vallen. De wind is zwak tot matig, komt nu het noordelijke regens met zo'n 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond breekt de zon nog door. Vannacht bent er opklaars, later kan er nevel en mist ontstaan met een minimum van 14 tot 17 graden. In buiten trekt de mist op, komt de zon er regelmatig bij en met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt 21 tot 24 graden.
0: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my boat. En dat is natuurlijk het bootje van Rondje Zummer en Eliza Doolittle. Ook die hoor je zometeen.
7: Advies van Anneke? Kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
8: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
9: Ga nu naar koken en wonen.
10: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
9: Ga nu naar koken en wonen.
10: In het stadshart van Appingedam.
8: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Eliza Doolittle op Radio Noord. Rondje Zummer, Jorda Backup. Het team heeft de spullen opgepakt bij de kabelbaan en is weer onderwings. Zonnetje nog niet er echt bij, maar als je lekker lang uit kan liggen en het is droog en er is ook nog een man naast je met een gitaar, dan kan deze dag al niet een stuk, Femke, volgens mij.
1: Sowieso niet, maar jij zegt zonnetje er nog niet echt bij. Ik zal je vertellen, ik voel gewoon zonnestralen op mijn lichaam nu. Dus daar worden we heel erg blij van. Inderdaad, Alex die zit naast mij. We zijn nu op dit moment bezig om in een sluis te gaan varen. Dat doet Marco weer vakkundig als altijd. Alex, jij hebt hier vlakbij gewoond? Heb ik dat nou goed gehoord?
2: Ja, ik heb hier, dit is de Trapelensluis. En als je dan dat weggetje afrijdt, dan kom je op Laudermarken. Er is een zijweggetje naar de Duitse grens. Doodlopend weggetje, zeg maar. Doodlopend, maar voor mij niet.
1: En dat, jij ging gewoon?
2: Ja, dat heet de Brouw. Daar hebben wij vroeger gewoond. Ik kwam met kleine waren en zo. En dat was een geweldige periode. En dit is gewoon, dit is allemaal een boerengebied, zeg maar. En het is hier prachtig. Nou ja, je ziet wel een mooi sluisje. Die oude brugwachterswonentjes, die staan nou van Trapel tot aan Bellingwolde staan die nog. En je hebt hier een landgoed achter. Je hebt hier de vloeivelden van de oude aardappelmeelfabriek. Dat is nu ook allemaal natuurgebied en zo. Het is hier gewoon schitterend. Je hebt de Trapelenbossen hier zo achter. En het is hier gewoon heel mooi.
1: Ik begin steeds meer te begrijpen waar jouw liefde voor dit gebied zit. En waarom jij hier ook niet weg wil.
2: Nee, ik wil hier ook niet weg. Het is gewoon prachtig. Het is het mooiste gebied van Nederland. En wordt vaak ten onrechte met Drenthe vergeleken. Ik vind Drenthe is ook een prachtige provincie, hoor. Maar,
1: wat is het verschil dan tussen Drenthe en dit gebied?
2: Ik ben een keer met een vliegtuig.

0: een top item van de provincie Groningen. Maar dit is, nou ja, goh, als je die kant ook op kijkt, het is, nou ja, je voelt straks de eenzaamheid.
1: Ik ben wel heel benieuwd. En kan je omschrijven hoe dat dan voelt, die eenzaamheid?
0: Ja, heel mooi. Heel mooi.
1: Het is een fijne eenzaamheid, ja, bedoel je?
0: Een fijne eenzaamheid. Het is ook af en toe goed om geen publiek te hebben. En dan gewoon te genieten van vogeltjes en van de natuur. En nou, je ziet wat ook allemaal in bloei staat en zo hier. En daar hebben jullie niet zoveel oog voor. Hè? Maar ik heb al de kattenstaten gezien. En ik zie die wilde peen en valeriaan. En al die mooie plantjes en zo. Rode klaver. En ik hoor al die vogeltjes fluiten en zo. Ik vind het geweldig hier.
1: Ga jij vaak, zoek jij vaak de eenzaamheid op?
0: Nou, de eenzaamheid. Maar ik mag graag alleen zijn. Vooral als ik een liedje moet schrijven of zo. Weet je wel. Dan vind ik dat wel lekker. En dan heb je, als ik wandel door het bos, dan heb je altijd wel ideeën. Ik heb altijd mijn telefoon bij me. En dan zit ik weer een of ander zinnetje bedacht. En dan, nou, zo werkt dat een beetje.
1: Heb je telefoon bij je?
0: Ik heb mijn telefoon bij me, ja.
1: Kan je eens zo'n zinnetje opzoeken? Ben ik dan wel benieuwd naar hoe dat dan gaat. Ik zie jou dan al helemaal in dat bos wandelen met je telefoon.
0: Ook een bril bij me, ja. Ja, nou, ik heb, kijk dan, of ook wat er hebben.
1: Eerst de toegangscode natuurlijk. En dan moeten we natuurlijk de app zoeken.
0: En dan moet ik bij de aantekeningen. Nou, had ik. Wat blijft er overheen? Wat blijft er overheen van alles wat ik weet? Ik stop het maar in letters of in dit stomme luid. Wat blijft er overeind van alles wat ik weet? Ik stop het maar in letters of in dit stomme lied.
1: Ik kan het Grunners goud verstoren, hoor. Dus ik kies het gewoon Grunners. Mooi.
0: Heeft het nog wel zin om zelf te denken of denk ik zelf te doen? Omdat die hele wereld staat een beetje op de kop. Best wel eigenlijk. Als je gewoon...
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel een interessante discussie. Ja. Dus misschien iets voor later vandaag nog. Maar we worden niet echt meer gedwongen om zelf na te denken met alles wat ons... Wat we voor handen hebben.
0: Nou ja, je weet ook met die AI, dat is natuurlijk geweldig dat er allemaal is. Maar het is voor de muziek de doodsteek, vind ik.
1: Ik denk voor alle creativiteit.
0: Ja, maar elke halve zool die kan een liedje maken. En dat is niet de bedoeling.
1: We hebben genoeg om over te praten in dit prachtige gebied. Wij gaan sowieso zometeen richting de eenzaamheid. Zoals alleen Alex Vissering dat heel mooi kan omschrijven.
2: 3 weken op volle kracht door de provincie.
3: Dit is Rondje Zummer.

0: The Ocean op Radio Noord. Get out of my dreams and get into my car. Terwijl Marco de boot uitklautert.
1: Dat ik ga even heel stoer in zo'n sluisje zitten. We zijn allemaal een beetje aan het genieten van deze plek. Alex speelt gitaar, een beetje alsof je in een lift staat en het liftmuziekje hoort. Heel rustgevend. Terwijl wij ook even aan het wachten zijn op iemand van het waterschap Hunze en A. Want die gaat ons van alles vertellen over wat hier groeit, wat hier bloeit, wat de uitdagingen ook zijn. Er zijn bijvoorbeeld exotische waterplanten die wat voor overlast kunnen zorgen. Bevers heb je ook heel erg zitten hier. Dus daar gaan we zo meteen alles over horen. Maar als je het niet heel erg vindt, ga ik lekker weer in die boot zitten. En lekker weer met dat liftmuziekje. Heerlijk.
0: Geniet ervan, jongen. Lekker dommelen tegen oom Alex aan. Hoor eens, nog een gitaar. Maar nu van Cameron Whitecamp.

Kurt Harris en de Swindes, als zij maar altijd be me blift. Nou, Femke en Marco die blijven deze week mooi bij ons. Tijdens Rondje Zummer zijn zij de kapiteins aan boord van Ranomi. Nu Eurythmics, Sweet Dreams op Noord.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En varkensje Rund. Hé Rund, kom je op de radio? Ja, of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal er een vuur bij. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
3: De juiste stap.
17: Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
18: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
18: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: Zometeen snel weer terug naar de bootjes. Naar Ranomi en naar Bauke. Want Femke en Marco zijn op avontuur. Zij varen bij.

0: Grande en Undecided op Radio Noord. Rondjezummer Femke en Marco deze week in de bootjes en er wordt gevaren. We zien mooie dingen, we horen mooie dingen, gasten komen en gasten gaan. En Femke, wie heb je nu naast je aan boord?
1: Wij waren net bij een sluis, een stukje terug. En daar stapte Brenda aan boord. En Brenda is van het waterschap Hunzen aan. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Aan boord van ons mooie sloepje.
2: Leuk dat ik erbij mag zijn.
1: Jij hebt ook iets meegenomen. Een heel leuk vaasje met ogenschijnlijk hele mooie plantjes.
2: Ja, hele mooie plantjes. Dit is een grote waternavel. Dat is een invasieve exoot. En dat wil zeggen dat hij hier van nature niet thuis hoort. En dat hij heel hard groeit.
1: Invasief is agressief eigenlijk,
2: ja.
1: Hè?
2: Eigenlijk wel, ja.
1: En waar komt hij vandaan dan?
2: Hij komt vanuit het buitenland. Uit Zuid-Amerika, daar ergens. En hier komt hij vanuit waterplantenhandel, de aquariumhandel. Dat hij heel hard groeit in de vijvers of in het aquarium. En dan wordt hij in de sloot gezet of in het kanaal.
1: En dan... Mensen die hebben hem dan thuis. Ja. Die zien dit enorme ding groeien. Die denken, dit wil ik niet meer. Dus die dumpen hem eigenlijk zo hier in de vaart.
2: Klopt, klopt. En hierachter zien we ook al een hele locatie met waterplanten. En dit is al een klein plukje, maar dan kan hij heel groot worden. En dan verdrinkt hij de gewone beplanting.
1: Deze wil je gewoon eigenlijk niet hier hebben?
2: Eigenlijk niet, nee.
1: Wat doen jullie daartegen?
2: Mijn collega's die gaan het veld in en die halen ze met een hark eruit. Dus vanaf de boot of vanaf de kant harken ze eruit en dan gooien ze het op de kant. En als het te veel is, dan gaat het met een maaiboot of met een kraan. Dan halen ze het eruit omdat het veel te zwaar wordt.
1: Nou, ik vroeg jou net al eventjes, nu we hier zo langs waren, heb je niet heel erg de neiging om te zeggen, jongens, leg even aan, we trekken er even wat uit?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar dat doen de collega's allemaal, die halen ze eruit. We hebben laatst wel met collega's van kantoor, hadden we exotendag. En dan staan we met z'n allen aan de kant en of in een waterbroek in het water om een stuk te schonen, zeg maar.
1: Maar stel je nou voor, hè, daar lag een heel erg plukje hier achter mij ook weer nu. Ja. Nou ja, dat is een mooie timing ook, toeval bestaat niet. Stel je voor, als we daar nou naartoe zouden kunnen varen, kunnen we het dan uittrekken? Of is dat niet zo verstandig? Heb je daar speciaal spul voor nodig?
2: Ze halen meestal met de hark eruit. Of je moet het met handschoenen doen, want je zit toch altijd in het water. En dit, ja, het is best al wel een pluk. Dus iets is beter met de hark.
1: Gewoon lekker met rust laten.
2: Voor de collega's, ja.
1: Ja, oké. Okay. We geven het even door, mensen, van Huns en Aas. Hier ligt het. De waternavel, die moet er even uit. En daar verderop ook. Nou ja, we hebben heel veel punten gezien. Dus denk er even om. Is het helemaal weg te krijgen? Of is dit gewoon iets wat jullie moeten accepteren?
2: Het is heel lastig weg te krijgen, want ieder klein stukje dat groeit weer verder. Ja. Ik weet niet of het hier te zien is, maar die plantjes, ieder blaadje, daar zitten ook heel veel worteltjes onder. En als er zo'n stukje wegdrijft en het komt aan de kant, ja, dan groeit het daar weer verder. Hij groeit gewoon heel makkelijk.
1: Dus zelfs al zou je het eruit trekken, dan groeit het gewoon alsnog verder?
2: Ja, de wortels blijven in de kant vaak zitten. En ook als er stukjes, zo'n klein stukje met worteltjes wegdrijft, ja, dan hecht hij zich weer.
1: Nou ja, ze hebben wat te doen hier. Dat is wel duidelijk.
0: Waternavel, ik heb weer een hoop geleerd. Harma, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Heb je ook waternavel?
3: Nee, dat leuf ik nooit.
0: Nee, dat ben je niet zeker?
3: Nee.
0: Dat kan toch?
3: Nee. Ja, nou ja, je weet niet wat je allemaal in de vijver zit. We hebben vooral heel veel kikkers. We hebben salamanders, vissen. Nou ja, van alles en nog wat. Dus het is wel nodig. En libellen. En waterjuffers. Ja, er gebeurt hier van alles in ieder geval. Dus nou ja, alleen in de vijver. Maar ook heel veel met het weer momenteel. Het is nog altijd wachten op die zonnige dagen. Nou, dat is een kwestie van wanneer dat die wind omgaat. En wellicht nog altijd onder hoge druk. Er wordt aangevoerde lucht wat droger in. En verdwijnt de bewolking als snuiver de zon. Door hebben we in volgende week van te proviseren. Wat interessant is voor de boeren. De hondsdom kwam eraan. En nou liet het ook in de dood, net als wat we vorig jaar beleefd hebben, dat het volgend weekend, of net na het weekend, dat het volgend weekend wel eens omkeer was slogen. En dan heb ik het dus over dat de regen en buiten naar ons hoofd kwam. En dat we dus een wisselvallige periode tegemoet gaan. En aangezien dat combine dat Bino aan zit te komen, is het iets om in rekening met te houden. Nou, tot zover de dienstmededeling. 19 graden op de thermometer in Wolkenburg. Op dit moment bewolkt, slachten 19,5 graden. De barometer met stand 19 windschoten 20,5 groot, bewolkt rustig weer en een roodschaal 40 kilometer zicht, zo'n 19 groen en een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Verdoog, ja, er is nog altijd veel bewolking in de loop van de middag. De bewaarden zijn er hier en door eens in de deur te komen. Maar het loten vanmiddag haal beter gewoon lukken. En de wind zwakt tot matig uit noordelijke richting, brengt 20 tot 22 graden. Vanavond nog wat zon, vannacht opklaars, kan nevel en mist ontstaan. Men trekt de mist op, de zon laat zich regelmatig zijn. 21 tot 24 graden. Zaterdag beginnen we ook weer met die mistkansen. Voor de rest weer lekker wat zon, 22 tot 27 graden. Zondag volop zon, 25 graden. En morgen dinsdag zon overgoten. En dan is het genieten. Met 24 of 26 kroon.
0: Nou, maar dankjewel.
4: 3 weken op volle kracht door de provincie.
5: Dit is Rondje Zummer.

0: Hot Chocolate op Radio Noord. Rondje Zummer, Femke en Marco, die hebben het bootje even aan de steiger gelegd. Want volgens mij zijn er gasten.
1: Er is zowaar leven langs de kant. En dan geen dieren en insecten, maar heuse mensen. Die kom je niet heel veel tegen op dit stuk. Maar mijn vrouw zat al een tijdje te zijn en naar ons van kom naar mij toe, kom naar mij toe.
2: Ja, leuk. Ik heb droppies voor jullie.
1: Wat ben je een schat, wat lief.
2: Voor onderweg.
1: Ben je speciaal voor ons hierheen gekomen?
2: Ja, absoluut. Uit Zellingen.
1: Oké.
2: En we zijn de hele route afgereden om jullie tegemoet te komen.
1: Nou, het is gelukt.
2: Dat is leuk, hè?
1: Nou, wat vindt u ervan?
2: Ja, geweldig.
1: Ja?
2: Een mooie boot, prachtige omgeving. En jullie maken er gewoon iets leuks van.
1: Ja, en ik heb ook iets leuks voor u. Even kijken hoor. Nu was u of geen frisbee?
2: Nee.
1: Geen kinderen, kleinkinderen?
2: Nee.
1: Sleutelhangers die zijn heel duur vandaag.
2: Oké.
1: Nee joh, die heb ik voor jou. Kijk eens even.
2: Want een frisbee doe ik niks mee.
1: Nee, jij frisbeet niet?
2: Nee, want ik heb een hond en die snapt er geen ene hol van als je hem weggooit dat hij hem moet ophalen. Nee. Dan kan ik er weer achterheen.
1: Ja, je hebt gelijk. Dat schiet niet op, nee. Ik ga van jou een boemerang meenemen volgend jaar. Die komt weer terug.
2: Oh, dat is goed.
1: Ik ga een paar stappen verder, want ik denk dat deze mensen hier wel graag frisbees willen. Ik wil eerst even weten wie jullie zijn. Wie ben jij?
3: Ik ben Gijs.
1: Hoi Gijs, en wie ben jij?
3: Maud.
1: Gijs en Maud met papa, denk ik?
4: Ja, Stefan.
1: Ja, woont Stefan hier ergens met de kinderen?
4: Daar, op het hoekie.
1: Wat een lekkere plek, hè?
4: Wij klagen niet.
1: Nee.
3: Laars is even naar F anders.
1: Oh, er is nog een kindje bij.
3: Ja, maar Laars is weg.
1: Oh, nee toch?
4: Ja.
1: Maar ik heb wel iets leuks voor Lars en voor jullie allebei ook. Kijk eens, ik heb voor jou een mooie frisbee. Kun je dan een beetje frisbeeën? Die kun je zo weggooien?
4: Dat weet je wel, hè?
3: Ja.
1: Ik heb ook eentje voor jou.
4: Dat zeg je dan.
3: Dank je wel. Het is al stuk.
1: Oh. Ja. Nou, ik heb er nog veel meer bij me, gelukkig. Hoe is het wonen hier?
4: Ja, prachtig. Lekker rustig.
1: Er gebeurt niet veel, hè?
4: Nee, zo is het. Nee, wij klagen niet.
1: Nee, ik zeg net van, we zien zowaar heus mensen langs de kant staan. Dat hebben we een tijdje niet gezien. Bewust voor die rust gekozen?
4: Een beetje toeval. Soms moet je een beetje geluk hebben in het leven.
1: Ja, hoe ging het dan?
4: Via. Dus ja, we klagen niet.
1: Nee, u klinkt niet als een Groninger, hoor ik dat goed?
4: 100% Groningen.
1: Oh, kijk.
4: Ja, geboren, getogen in Frieschelo.
1: Kijk, klinkt gewoon net iets anders.
4: Ja.
1: Mooi.
4: Ja.
1: Fris biedt u zelf ook?
4: Met die jongens altijd. Ja, moet bezigheidstherapie.
1: Nou, heb je er eentje extra. Die dropjes die ga ik wel meenemen, hoor.
4: Je hebt gelijk.
1: Lief, hè? Die heb ik gekregen net.
4: Ideaal.
1: Zacht en zoet. Ja, zo zijn wij ook. Femke en ik ook. Zacht en zoet. Wie gaan weer verder?
4: Succes. Veel plezier.

0: Money for Nothing, de Dire Straits op Radio Noord tijdens Rondje Zummer. Vanuit de studio snel terug naar Femke en Marco.
1: Ja, nog een plekje, gewoon lekker op het water. Een beetje dobben, het zonnetje kwam net deur. Ja. En Alex, ja, je was natuurlijk muskusrattenvanger vrouwer. Het is een paar jaar geleden, Leuvig, hè?
2: Het is al 16 jaar geleden.
1: Ja. Was dit in Waakgebied ook?
2: Ja, hier een beetje verderop, maar Westerwolde wel. Hè? Ja. Ik zat aan Vlagwedde, Boetzangen, de Leute, Bellingwolde. Echt aan de Duitse grens, zeg maar.
1: Is het mooi Waak, of was het mooi Waak?
2: Geweldig, geweldig, de mooiste boom die ik ooit had. Heb.
1: Ja?
2: Ja, dit is ook, Pensionado is ook een mooie boom.
1: Maar rustiger zeker.
2: Ja, maar dit is, laat me toen ook, dat is die zo niet gek man, hoor. En dat was een geweldige periode. Ja.
1: Was het nodig, Town, dat vang van die muskusrat?
2: Ja, we hadden de Johan Bie in de provincie Grun. Alleen nog in de provincie Grun, dat we iets van 40.000 ratten vangen. En dat is nou al veel minder geworden.
1: Per wat? Per jaar?
2: Ja, per jaar, ja. Ja. En er zat, Nederland die zat er echt helemaal onder. En nou hebben ze het al echt teruggebracht. En nou, en dan lot ik van die beverradder de Bie. De beverradder, dat is een. Die kunnen wel groter worden dan muskusratten. En die kon een volwassen mannetje beverrudden. Die kon wel kilootje of tiener worden.
1: Ja.
2: Die hebben Lotte er ook nog bij kregen.
1: Ik hoor het woord bever al. Ja. Door het Brenda leuf ik alle verstand van.
3: Ja, want er zitten hier ook veel bevers, hè?
4: Ja, dat klopt.
3: 600 ongeveer?
4: Ja, het is een schatting. Maar in het hele beheergebied zitten die.
3: En ben je daar blij mee of niet?
4: Het is een heel mooi dier. We hadden het net over exoten, maar dit is een beschermde diersoort. Alleen hij graaft wel in de kant en in de dijken en dat soort dingen.
3: En wat voor gevolgen heeft dat dan?
4: Ja, dat er schade ontstaat. Dus dat het, als het in een dijkje graaft, dan kan het doorgaan en dan kan een polder onderlopen.
3: Ja, dat wil je niet?
4: Ja, liever niet, nee. Nee. Dus we sporen ze op. Als er iets verzakt is, dan kijken we van goh, waar is het verzakt en kunnen we het herstellen. En dat mogen omdat we een vergunning hebben van de provincie.
1: Het is een bijzondere plek. Het is het eindstation nou voor Brenda en voor Alex. Beetje brutal, maar we zeiden het al. Toen ben je een veugeltjesman. Ja. Toen is ook veugeltjes Noordaan.
2: Ja.
1: Wat is best in?
2: In de Polyfinario, denk ik. In de Kroes. Maar ik ken ook de Groene Specht Noordaan.
1: Ja. Trouwens.
2: Ja. Dat is de Groene Specht.
1: Ja. Een doofkist ook?
2: Nee, Roekoe. Dat is niet zo stoer. Nee, maar ook de, ooit is van beest, de gaai. En de buizen. Dat is zo in de lucht vliegen. En de goldvinken. En goldvinken, die lok ik ook de Nomitouw. En in die Groene Specht in het veujoor, als die...
1: Was wat aardig, we gewoon nog hem deur met vogelgloedjes. Dan komen we goud.
2: Ja, is goud.
1: Ja?
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Saai hobby, hè?
1: Nee, ik vind het mooi.
5: Dit is Radio Noord. 3 weken onderweg in de provincie.
6: Dit is Rondje Zummer.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Even na 12:30 is het. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Karel. De Raad van Toezicht van Volkswagen vergadert vanmiddag over de reorganisatieplannen. 2 weken geleden werd bekend dat zo'n 100.000 banen op de tocht staan en dat in totaal 4 fabrieken mogelijk dichtgaan, onder meer die in Emden. De fabriek daar is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio. Er werken relatief veel Groningers. Volkswagen heeft het al een tijd lastig door de Amerikaanse importheffingen en tegenvallende verkopen in China. Vakbond IG Metall heeft ook vandaag acties gepland op alle locaties van Volkswagen. 13:30 vanmiddag voor de poort in Emden. De Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly blijft voor het publiek te zien. En dat is het belangrijkste. Dat vindt oud-Groningen museumdirecteur Andreas Bluhm van de verhuizing van het kunstwerk naar de universiteitsbibliotheek. Vanochtend werd duidelijk dat de 70 rode, oranje en gele glazen vormen uit het trappenhuis van het Groningen Museum zijn gehaald. Maar voor het opnieuw installeren moet maker Dale Chihuly wel naar Groningen komen, zegt Bluhm.
10: Dat noem je in goed Nederlands site-specific. Hij heeft het ontworpen voor die locatie. Hij heeft dan in Seattle, waar hij zijn studio heeft, al 1-op-1, hij heeft een enorm studio daar, 1-op-1 voorbereid. En dan hebben zijn medewerkers het hier in feite daar gewoon geplaatst. En als het op een andere locatie komt, dan moet natuurlijk de kunstenaar zelf al die onderdelen, weet ik veel, 75 objecten opnieuw arrangeren.
9: Ja, wat er nu in het vrijgekomen trappenhuis van het Groningen Museum komt, houdt het museum nog even geheim. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat vandaag langs bij lokale ondernemers in Ter Apel. Gisteravond ging een bezoek van de minister aan het aanmeldcentrum niet door. Het zou om veiligheidsredenen zijn gebeurd. Het is aanhoudend onrustig. Er waren de afgelopen dagen meerdere steekpartijen op het terrein van het AZC. Het is nog niet duidelijk of de minister binnenkort alsnog het AZC bezoekt. En FC Groningen werkt op de achtergrond aan versterkingen voor het eerste. Met Pelle Clement haalde Groningen tot dusver 1 potentiële basisversterking, terwijl er met Marvin Peersman, Younes Taha en Dies Jansen 3 basisspelers vertrokken. Over precies een maand spelen de Groningers hun eerste competitiewedstrijd tegen Utrecht. Trainer Dick Lukien weet dat er op de achtergrond een en ander gebeurt.
11: Ja, daar zijn we druk mee bezig. En ja, ik weet hoe hard daaraan wordt gewerkt. En ik ben trainer, ik bepaal de dagkoers in de zin dat ik met deze ploeg aan de slag ben. En zolang er geen nieuwe spelers zijn, ja, doen we het met deze mannen en blijven we daarmee aan de slag.
9: FC Groningen ging gisteravond in de eerste serieuze oefenwedstrijd in de voorbereiding onderuit tegen Heracles. Ondanks een 1-0 voorsprong via Willemsen werd in Delden uiteindelijk met 2-1 verloren. Meer daarover ook op ettevenoot.nl.
8: Edwin, dank je. Iemand die niet onderuit is, maar gewoon rechtop staat, Harma.
12: Vanmiddag in eerste instantie nog veel bewolken. Pas later in de middag neemt bij de zonder hier in de Oordezeemdeurt kan. Met een zwakke tot matige noordwest tot noordoostenwind wordt zo'n 20 tot 22 graden. Vanom is er nog wat zon. Vannacht de binder opklootst. Later kan de nevel en mist ontstaan met een minimum van 14 tot 17 graden. En buiten trekt de mist op en laat de zon zich regelmatig zijn. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 21 tot 24 graden.
8: Nou, maar dankjewel. Zometeen snel terug naar Femke en Marco, want die worden namelijk opgewacht door een grote groep. Welke groep dat is, dat hoor je zo.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
17: Oh nee, mam.
16: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
18: Ik heb trek in iets lekkers.
19: Neem de kersen van Oudebos.
18: Iets zoets.
19: De kersen van Oudebos.
18: Iets fris en sappigs.
19: Oudebos.
18: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.

0: Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water op Radio Noord. Het is rondje zomertijd. Er gebeurt altijd van alles als je het varen bent. Dan zit je in de kabelbaan en dan... Ja, jullie moeten het zelf maar zeggen, jongens, hoor.
1: Ja, wij waren net van plan om de trossen te lossen onderweg naar wat achter ons zich plaatsvindt. En ineens, Marco, hoorden wij iets, hè?
2: Lawaai. We hoorden eerst het vogeltjes. En af en toe een buizerd. En ineens kwam er een geluid uit. Kunnen jullie het één keer voordoen nog, wat we net hoorden?
3: Schotten goed, schotten zijn, schotten maken wij,
1: zo.
2: Dat is een nieuwe hit van Alex Visserink. Nee, dit is de Scouting Club. We gaan even van de boot af.
1: Ja, dat wordt een heel avontuur. Want het gat wat hier is ontstaan, Marco, is nog groter dan net.
2: Ja, maar dat is mooie televisie.
1: Het is bijna
2: televisie,
1: een meter, dus... Hopsakee.
2: Keurig.
1: Dat ging goed.
2: Mij ook, ja. Dankjewel, man.
4: Zeker.
2: Toppie. Even kijken. Pak jij hem?
1: Ja,
2: ga ik door.
1: Jullie zijn van de Woudlopers. Wat doen jullie hier?
5: Wij zijn hier op zomerkamp. Dus we zijn al een hele week met de kinderen zijn we hier en doen we allerlei leuke activiteiten met ze. Dus we zijn zelf eten aan het koken, vuur aan het maken, we doen allemaal leuke spellen. Ja, en ze hebben hier achter een prachtig kamp opgebouwd.
1: Geweldig. En jullie komen uit Groningen, zitten nu dus hier in dit prachtige gebied. Ja. Hoe vinden jullie het tot nu toe?
6: Leuk!
7: Ja.
1: Chill ook. Je zegt allemaal activiteiten, dingen gebouwd. Wat hebben ze allemaal gebouwd dan?
5: Nou, ze zijn zelf keukens aan het maken geweest. Dus ze hebben zelf een plek gemaakt waar ze vuur op maken om eten te koken. Maar ze hebben ook torens gebouwd. Er is een kabelbaan geweest. Het is een beetje jammer, maar we zijn net aan het afbreken.
1: Nou.
5: De laatste dag is het vandaag.
1: Dat is inderdaad heel erg jammer.
2: Ja, wel benieuwd wat ze allemaal geleerd hebben. Ik kom even tussen jullie in. Wat heb je allemaal geleerd deze dagen?
8: Deze dagen hebben we een beetje dingen geleerd. Bijvoorbeeld vuur maken en zo.
2: Oh, was het moeilijk?
8: Ja.
2: Oh, heb je allemaal geleerd deze dagen?
8: Deze dagen hebben we een beetje dingen geleerd. Bijvoorbeeld vuur maken en zo.
2: Oh, was het moeilijk?
8: Ja.
2: Oh, en ik hoor je net zeggen, wij moesten dat touwtje van die boot

0: Dat niet, met gewoon soort Anna-Maria koekoek. Alleen dan moesten we zorg, moesten hem aantikken.
1: Oké.
0: En dan moesten we in de, er stond iemand in het bos en dan moesten we sluipen.
1: Jo, wat een spektakel zeg. En ja, ik hoor net dat jullie vinden het hartstikke leuk. Is het elk jaar of zo?
2: Ja, elk eerste week van de zomervakantie van de kinderen gaan wij zo op zomerkamp. Dus zijn we een week met deze kinderen zijn we allemaal op pad.
3: Dat wordt afkicken straks, denk ik, of niet?
2: Ja, dat wordt in elk geval even tot rust komen straks.
3: Ik wou net zeggen, want ik heb zelf 3 kinderen. Dit zijn er hoeveel?
2: Volgens mij hebben we in totaal 30 hier.
3: Is kapot?
2: Beetje.
3: Snap ik.
1: Nog even één keer dat, die leus nog.
4: Zijn ze goed?
5: Zijn ze goed?
1: Nou, dat dus.

0: Vaya con Dios. Nee, na, na, na. En de trossen zijn weer los. We gaan weer varen. Maar voordat we gaan varen, eerst nog even de scouting bedanken. En dat doet het team op een ongetwijfeld originele manier.
1: Ja, dat klopt. Want er is maar één manier om deze topkinderen te bedanken. Wij hebben hier namelijk in onze hand een hele stapel frisbees. En Marco, die gaan allemaal die kant op.
2: Ja, ja? Ja. Als een soort mitrailleur.
1: Ja, als een soort mitrailleur. Dus, zijn jullie er klaar voor, jongens? Komt ie aan!
2: Hey! Hey!
1: Hey!
2: Nou, kijk eens even. En het mooie is ook, met zo'n grote groep, het is de eerste dag dat we ook dingen gooien die gevangen worden. Want ze belanden vaak op de weg. Kijk eens, hoppa, jij nog. Oh, jij nog eentje. Ja.
3: En jij nog een frisbee.
2: Oh, komt nog eentje. Huppatee. Oh. Nou, volgens mij...
1: Er gaat ook één in het water.
2: Oh ja, kijk. Oh,
1: God, ik heb weer niet goed gegooid. Het is toch verschrikkelijk.
2: Nee, maar ik zie heel veel die de handen vol hebben. Wie heeft er nog geen? Even kijken. Heeft
1: er niks? Oh, het is gewoon echt...
2: Jij nog? Organisator Thijs? Hoppata.
1: Ik denk... Nou. Heeft iedereen... Hebben jullie allemaal een frisbee?

0: Mooi, dan zijn nu de sleutelhangers aan de beurt. Hey! 1, 2.
1: Hey!
2: Nou, volgens mij hebben we ze goed bedankt. Toch?
0: Denk het wel.
2: Ja.
0: Denk het wel.
2: Veel plezier ermee, jongens. En beiden. Doei, doei. Doeg.
3: En daar gaan ze op naar nieuwe avonturen.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week Los Cascos. Poco a poco.

0: De zomer in de muziek van Los Cascos, Poco Poco, en dat is Gronings goud. En dan is de brug heel snel gemaakt naar Femke.
1: Ja, en wij hebben ook letterlijk een brug genomen bijna. Want wij zijn van de ene kant, waar net de scouting stond, naar de andere kant van dit prachtige stuk gevaren. Het was een helse tocht van wel 10 meter. En ja, de reden dat we dat doen is omdat ik hier een man voor mij zie. En die is met heel veel passie is hij bezig met schuren. Dus ik dacht, daar moet ik even wat meer van weten. Dus ik enter nu zijn mooie boot. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Met wie heb ik het genoegen?
2: Ja, Louis Keur van rondvaartbedrijf Westerwolde.
1: Kijk eens aan.
2: Dus ik ben hier een raampje aan het op maat maken. En dan gaat hij straks passen. Dus dit wordt een toilet. En dan als we rondvaarten gaan doen, dan kunnen de mensen zeg maar geriefelijk naar de wc gaan.
1: Ja, want u zegt, als we rondvaarten gaan doen, deze boot is nog niet klaar voor rondvaarten?
2: Nee, zeker niet. Ik heb hem 4 jaar geleden gekocht en ik ben nu 3,5 jaar er mee bezig. Ik heb de hele bodem moeten vervangen. En hij moet ook aan de regelgeving voldoen. Want het is een rondvaartboot voor 38 personen. Dus dan moet je ook reddingsmiddelen aan boord hebben. De motor moet een bepaalde eisen voldoen. Dus ik heb een mooie indeling gemaakt. En dit is een hele bijzondere rondvaartboot. Want hij is uitgerust met een schaarlift. Dus mensen met een rolstoel en ook met een rollator kunnen dan aan boord gaan. En dan kunnen ze gelijkvloers van de hele boot gebruik maken.
1: Wat fantastisch. En die lift is ook al in gebruik?
2: Die zou ik kunnen gebruiken, ja.
1: Kunnen we even kijken?
2: Ja, dat kan.
1: Nou, dan gaan we er even heen. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan werkt. Want ik begrijp dus dat jij deze boot hebt gekocht om er uiteindelijk een rondvaartboot van te maken. Ik ben dan toch wel benieuwd, hoe bedenk je dat jij ineens een rondvaartbootbedrijf gaat beginnen?
2: Ja, ik ben ook vrijwillig schipper bij de Snikker, de Divadotti, als die hier op Traalpel vaart. En dat doen we 1 weekend per maand.
1: Dat is het schip waar wij enkele dagen geleden in Stadskanaal nog in zijn geweest?
2: Klopt. En dat schip vaart ook wel eens hier. En dat schip wordt altijd zo enthousiast ontvangen, dat men zei van ja, eigenlijk zouden we ook hier in Traalpel een eigen rondvaartboot willen hebben. Dus vandaar dat ik daaraan begonnen ben.
1: Kijk eens aan. Nou, we zijn inmiddels in de buurt van de licht. Ga ik een beetje uit. Louis gaat nu naar binnen toe. Ik buk maar even met jou mee, Louis.
2: Nou, ik kom weer naar buiten.
1: Oh, jij gaat weer naar buiten. Oh, nou, dan ga ik ook weer naar buiten.
2: Normaal gesproken zou ik een accupakket hebben, maar die moet nog geïnstalleerd worden. Dus ik zou zeggen, hou je vast. In de toekomst komen er ook scepters omheen, dat je er niet af kan vallen.
1: Oh, ik sta al op de lift.
2: Je staat al op de lift.
1: Nou, kijk eens aan. Dus, ik sta meteen goed.
2: Hou je vast.
1: Nou, ik weet niet of je het kan horen. Maar ik sta nu op de lift en ik ga nu omhoog. Hoe hoog kan die?
2: Nou, nog een klein stukje, dat die bijna hiermee gelijk is. En dan komen er 2 loopplanken. Eentje van hier naar daar en eentje van daar naar een stijger. En dan kan je er zo op en af.
1: Maar dit is toch geweldig voor mensen die inderdaad slechter been zijn?
2: Juist. Dan is het ook goed toegankelijk. Anders is het een hele klauterpartij. En sommige mensen hebben er dan ook geen zin meer in. En hier kan je zo aan boord.
1: Wanneer hoop je klaar te zijn?
2: Nee, ik hoop met een maand.
1: Oeh, dat is wel heel snel.
2: Ja.
1: En dan vaart hij op dit hele stuk?
2: Ja, dan vaar ik van Bonusgans tot Emmekompaskum en tot Veendam. Alles wat ertussen ligt.
1: Mag ik jou ontzettend veel succes wensen met de laatste loodjes en heel veel plezier in de toekomst.
2: Ja, ik heb er nu al plezier aan.
1: Dankjewel dat we even aan boord mochten komen.
2: Ja, en jullie goede reis verder.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Mooi om te zien. De boot met een lift en Femke ging zo de lucht. Tof ding. Dit is Samba op Radio Noord tijdens Rondjes Summer. Homewrecker.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
15: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
16: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea. Met Karel Oosterhuis.
20: Het team is onderweg richting Sellingen. Daar hoor je zo meteen meer over. En muziek van Michael Jackson, maar eerst Purple Disco Machine. Beat of Your Heart.

0: Purple Disco Machine en The Beat of Your Heart. Als je wandelt, dan gaat je hartslag omhoog. Dan ben je lekker bezig, dan ben je goed aan het sporten. Want rond je zomer zet je zomer in beweging. En als het team dan van boord gaat en eens even kijkt wat er aan de walm op te doen is, dan komen ze altijd wel iemand tegen.
1: Ja, want we zaten op de boot net en toen kwam Marita eraan lopen. En die zei, mochten jullie tijd over hebben, dan wil ik wel met jullie gaan schapen drijven.
2: Ja, dat leek me wel heel erg leuk om dat even te laten zien. Ik bedoel, wie vindt dat nou niet leuk? Zo'n mooi hondje achter die schapen. En dat ze dat ook allemaal in de eentje kan handelen.
1: Ben jij schapendrijver?
2: Nou, dat probeer ik te worden. Ik ben in de opleiding bij Bart en Pia Dekker. Het veld en de schapen zijn ook van hun. En zij zijn nu even op vakantie, dus ik mag op hun schaapjes passen en ook zelf proberen er wat van te maken. Ja.
1: Kunnen wij je helpen?
2: Nou, ik denk het wel. Want we gaan zo even kijken of we die schapen van het ene weidje naar het andere weidje kunnen verplaatsen. Maar ja, schapen zijn vaak eigenwijs, ook al heb ik een eigenwijze hond bij. Ja. Dus we gaan zien.
1: Mooi, dus alleen maar eigenwijze mensen en dieren bij elkaar. Nou, dat is leuk.
3: Dit is, moeten ze ver verplaatst worden?
2: We gaan eens kijken. Waarschijnlijk rennen ze vanzelf naar het andere weidje. Maar als ze het niet doen, dan gaan wij met z'n allen wat verzinnen.
3: Oké, nou, wij volgen jou.
2: Dus dan...
1: Hond Max kan niet wachten.
2: Hier kunnen we gewoon blijven staan. Hier laten we Mac even het werk doen.
1: Oké.
2: En dan, dan komen we zo uit. Als jullie dan een beetje hier zo op een rijtje willen staan, dat die schapen ook alleen maar die kant op kunnen.
1: Ja, oké. Okay. We hebben ook functie dus, dat is mooi. We zijn een soort schild. Oké, dus de deur gaat open.
3: Ze mogen Mac niet achter ons.
1: Mac de hond wordt helemaal wild. Oh, kijk, die sluipt naar die schapen toe. Helemaal laag. Marita zegt ook, blijf laag, blijf laag. Hij luistert wel goed. Even kijken wanneer er wat actie in komt. Kijk, dit gaat allemaal heel erg rustig. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Helemaal om dat veld heen. Al die schapen denken van, mijn god, wat gebeurt me nou? Mac maakt een mooi lusje, komt weer terug en die schapen... Oh, kijk eens, mooi fluitje. Oh, die schapen zijn er al.
3: Wat luisteren ze goed ook, hè? De hond en de schapen.
1: Oh, nu zijn wij het schild, hè, Femke? Wij zijn nu het schild.
3: Ja,
1: houd ze tegen, houd ze tegen, houd ze tegen.
3: Waar moeten ze heen?
1: Oh, nee. Die kant op.
3: Waar moeten ze heen?
1: Gaat dit goed allemaal, Marita? Staan wij goed? Oké, kijk. Gaat super, zegt ze.
3: Oh, er staat ook een hekje open, ja.
1: Hek is dicht links. Oh, rechts is die open.
2: Good girl. Lie down. Oh, nu wordt ze een beetje fanatiek.
1: Oh, nu wordt ze fanatiek, zegt ze. We moeten helpen, Femke. Kom, kom, kom.
3: Ik kom.
1: Ik wil Marita zeggen. Nee, stop hier. Stop.
2: That shall not pass.
1: Kijk eens.
2: Lie down.
1: Hoppata.
3: Zeg je nou al die commando's in het Engels?
2: Ja, dat heb ik zo geleerd. En het gedachte erachter is, lie down. Dat wat vriendelijker klinkt dan het Nederlands.
3: Want, we zijn te agressief.
2: Ja, of te hard. Border collies zijn hele gevoelige honden. En die moet je wel op een bepaalde manier benaderen. Als jij te hard tegen ze bent, dan keren ze zich ook op een gegeven moment echt tegen je. Dus je moet ze zacht benaderen. Mac, lie down. Auwe.
3: Praat ook heel zacht, hè?
2: Lie down. Ja, nu wel. Want als ik nu hard doe, dan gaan de schapen er ook van schrikken. That'll do. Kom maar. That'll do.
1: Het is gelukt volgens mij.
2: Lie down.
1: Oh, we gaan nog even door.
2: Lie down.
1: Oh.
2: Is goed zo. Hier, hier. Good girl. Lie down. Lie down. Nou, dat was het.
3: Dit is toch fantastisch, Marco. Ik heb dit nog nooit met eigen ogen gezien. Jij wel?
1: Nee, en we hebben zelf nog de schapen tegengehouden. Hè? Dus we hadden ook nog een functie vandaag.
2: Ja, je hebt het echt goed gedaan. Ja, ik zou jullie ook zo inhuren, hoor.
3: Heel erg bedankt.
2: En
3: we gaan nog even genieten van de schapen.
2: Nou, en jullie ook bedankt. En een fijne reis nog.
3: Dank je.
1: Dank je.

0: van de bovenste plank. De Babies op Radio Noord en Isn't It Time. Ja, de tijd tikt vrolijk door. Om 2 uur dan, ja, voor 2 uur, dan moeten we de finish hebben bereikt. Dan moeten we er zijn. En de vraag is aan het team, Femke en Marco, gaat dat lukken, denken jullie? Komen we op tijd vandaag?
1: Nou, dat wordt nog even spannend. Want ik heb net even Google Maps erbij gepakt, Marco. Terwijl de wind weer in onze haren wappert. Volgens Google Maps moeten we nog 7 kilometer.
2: Wij mogen 6 kilometer per uur. Dat betekent dat het ongeveer een uur varen is. Het is 1:20. We moeten daar zijn over een half uur. Ik hoop dat het team van volgende week en die week daarna iets beter is in routes inschatten.
1: Ja, en toch, hè, zijn wij volgens mij beide wel oké daarin. Maar het gaat toch elke dag weer fout? Wat gaat er fout?
2: Ja, het zal best aan ons liggen. Het voelt wel een klein beetje, mooi. Het voelt wel een klein beetje alsof je een Ferrari koopt of een Formule 1 auto. En dan op de Nederlandse snelweg gaat rijden. Dat je niet harder dan 100 mag. Want deze poot kan heel hard. Maar ja, we mogen maar 6. Dus dan gaan we 6.
1: Ja, nou ja, met de auto is het dus wel inderdaad ietsje langer dan met de boot. Dus we gaan gewoon ons best doen en we zien wel of we op tijd komen. En zo niet, dan wordt het nog 40 minuten Marco en Femke wat je ziet.
2: Sterkte.
0: Dank jullie wel. Goede reis, behouden vaart. En als je langs de route staat, ze stoppen even niet en ze varen door. Maar zwaaien kan altijd. En de frisbee, die is zo geworpen natuurlijk. Zometeen het nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin praat ons bij. Harma met het weer. En AH op de radio met Take On Me.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En Varkensje Rund. Hé hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het erin vullen. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: 1 minuut voor 2:30. Het laatste nieuws, Edwin, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Sinds kort staan langs snelwegen nieuwe flitspalen. Bijvoorbeeld langs de A7 tussen Nieuw-Beerta en Oudeschans. Die camera's richten zich uitsluitend op vrachtwagenchauffeurs, meldt de RDW. Sinds deze maand moet voor vrachtwagens die 3500 kilo of meer wegen tol worden betaald. In trucks zitten daarom verplicht tolkastjes. En de camera's controleren via het kenteken of de eigenaar een tolcontract heeft afgesloten. Ook registreren de camera's of er ook echt een kastje aan boord is, of dat apparaat aanstaat en of het kastje hoort bij het kenteken. Geen tolcontract is 800 euro boete. Weggebruikers op die A7 richting Duitse grens hebben gisteravond met stremmingen te maken gehad. Vanwege wegwerkzaamheden was de weg richting Bad Nieuweschans afgesloten tussen Scheemda en Winschoten. Er was daar een omleidingsroute ingesteld. Ook vandaag is het weer geregeld langzaam rijden tot stilstaan op die A7 richting Duitsland. Maar het heeft ook te maken met grenscontroles. Eenmaal in Duitsland vergadert de top van Volkswagen vanmiddag over de reorganisatieplannen. 2 weken geleden werd bekend dat zo'n 100.000 banen op de tocht staan. Dat in totaal 4 fabrieken mogelijk dichtgaan, onder meer in Emden. De fabriek daar is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio. Er werken relatief veel Groningers. Volkswagen heeft het al een tijd lastig door de Amerikaanse importheffingen en tegenvallende verkopen in China. Vakbond IG Metall heeft voor vandaag acties gepland op alle locaties van Volkswagen. En een van die acties is zojuist begonnen voor de poort in Emden. En zondag vertrekken jeugdige basketballers van BVG naar Afrika. In 3 weken bezoeken ze daar een aantal landen om te basketballen, maar ook om de cultuur te ervaren. In Kenia, Rwanda en Senegal, legt trainer Bart Prak uit.
5: Wat natuurlijk sowieso een doel is, dat we graag het basketbal een beetje daar ook nog bekender willen maken. Alhoewel in de Afrikaanse landen basketbal ook zeker populair is. Wat we natuurlijk ook wel een belangrijk ding vinden is dat onze jongeren ook zien van maar de wereld ziet er ook nog op een andere manier uit. En wat zijn we bevoorrecht in Nederland. Maar we gaan ook een clinic geven in de Kenya Academies. We gaan een clinic geven in Sloppenwijk. Om toch ook wel het contact te ervaren.
4: Meer ervaringen vind je op edwinoord.nl.
3: Dankjewel Edwin. Dan een clinic over het weer van Harma.
6: Vanmiddag is er in eerste instantie nog veel bewolkt, maar gewoon de weg in de middag ontstond het zo wat groot in de bewolking en dat betekent dat er hier en daar ook ruimte komt voor de zon. De wind zwakt tot motig, komt uit noordelijke richtings met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond is er nog wat zon, vannacht opklots, nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. En men trekt de mist op, laat de zon zich regelmatig zijn en met een zwakke tot motige noordoostse wind wordt 21 tot 24 graden.
3: Nou, maar dankjewel. Zometeen terug naar de bootjes, naar Femke en dan Marco. Komen ze op tijd aan vandaag? Dat is nog even de vraag. Ze varen zo hard als het mag. En zo meteen hoor je Coldplay met BTS My Universe.
7: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de de techniek of op kantoor.
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt.
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst.
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: Play aan BTS en My Universe. En voor het team van Rondje Zummer is The Universe de hele provincie en natuurlijk het veilige bootje. De Ranomi en de Bauke vol gas, 6 kilometer per uur, blazen zij over het water op weg naar de eindbestemming. Maar gaat het goed komen? Dat weten zij.
1: Ja, dat is inderdaad nog steeds de vraag. We worden inmiddels vergezeld door prachtig paard en wagen aan de zijkant. Goeiedag, mooi! En we zijn inderdaad nog steeds onderweg. Ons eindpunt is wel een heel bijzonder punt, hoor. Daar wil ik het toch eventjes over hebben. We gaan namelijk naar Heerlijk Westerwoldsland. En dat is een educatief project waar eigenlijk alles nog gaat zoals het vroeger was. Ik heb me laten vertellen dat je eten kan maken, wekken, drogen, inmaken. Dat kan je daar doen. Maar je kan het ook proeven, plukken, voelen. Eigenlijk alle zintuigen worden daar geprikkeld. Dus ja, we hopen echt dat het ons lukt om daar op tijd aan te komen. Want ik heb me ook laten vertellen, Marco, dat daar wat lekkers op ons staat te wachten.
2: Ja, ik hoor jou proeven zeggen. Toen sloeg ik een beetje aan.
1: Ja, toch wel.
2: Ja, wel wat zin in wat, ja, hoor. Wat
1: want,
2: zin in wat.
1: Ja, je eet toch anders onderweg. We eten ook wel wat minder, tenminste ik voor mezelf spreek. Ja, dus we gaan zien of het ons allemaal lukt. Ondertussen zie ik ook een motorrijder aankomen die druk aan het toeteren is.
2: Mooi.
1: Maar volgens mij is dat familie van mij.
2: Oh!
1: Ja, dat is mijn vader.
2: Nou, wat gezellig.
1: Hoi! Nou ja, zeg, dat is toch leuk?
2: Heb jij een stoere vader, hè?
1: Ik heb een hele stoere
2: motor.
1: Vader.
2: Ja, dus dag vader van Femke, mooi!
1: De politieagent geweest, hè?
2: Oh.
1: Ja, dat... we gaan die kant op. Ja, hij heeft nooit op de motor gezeten toen hij politieagent was. Maar ja, na de tijd dacht hij, nu durf ik het wel aan.
2: Midlife?
1: Nee, niet eens.
2: Oh.
1: Nee, die had hij al gehad. Ja, nee, een lieve schat is het. Nou, hartstikke leuk. Wij gaan dus onderweg naar Heerlijk Westerwoldsland. Rieneke, ik weet niet of je kijkt of je luistert. We zijn onderweg, maar ja, het gaat niet zo snel. Maar we kunnen niet wachten wat je voor ons in petto hebt.

plaatje van Sine Spierman op Radio Noord tijdens Rondje Summer. En heb je nou vandaag delen gehoord, delen gemist? Geen nood, vanavond na Noord vandaag op TV Noord. Dan krijg je het beste van Rondje Summer vandaag. Compilatie gaan we uitzenden vanavond na het nieuws op TV Noord. En de man die vandaag aan boord was met zijn gitaar en zo prachtig kon vertellen over de natuur, over de leegte, over de eenzaamheid en ook nog even speelde, Alex Vissering. Je hoort hem nu op Radio Noord. Dit is Holden als

0: Alex Vissering en Hoen als een wolf. En er zijn ook mensen die huilen in de auto omdat ze in de file staan, Edwin.
1: Ja, vanwege de wegwerkzaamheden daar op de A7 en de grenscontroles waarschijnlijk ook bij Boende. Oudeschans richting Duitse grens. 2 kilometer file meldt de ANWB, vertraging ruim 10 minuten.
0: Dank je.

0: eigenlijk wel zo makkelijk. Hè? Als je erom vraagt, dan krijg je het ook gewoon. EG Daily, say it if you want my love. Als je wil dat ze op tijd komen. Nou, misschien gebeurt dat dan ook wel, Femke en Marco.
1: Ja, het is gelukt. We zijn zo blij. We liggen aan. Marco is op dit moment de boot aan het vastleggen. We hebben het gehaald, Rieneke. Hallo.
2: Geweldig. Hoi, welkom.
1: Je maakt ons een beetje zorgen.
2: Over?
1: Nou, of we wel op tijd zouden komen.
2: Zeker, altijd op tijd.
1: Zullen we meteen naartoe gaan? Want volgens mij heb je van alles voor ons klaarstaan, of niet?
2: Ja, maar jullie moeten toch in de sluis hier liggen. Dus je hebt ook tijd zat.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Hé, vertel eens even, Rieneke. Terwijl wij naar jouw mooie plek toe lopen. Want jij hebt een heel mooi initiatief.
2: Nou, vinden wij in ieder geval wel. En wij hebben een paar hectare land, dat ligt daar. En daar laten we eigenlijk zien hoe je maximale biodiversiteit aan gewassen en kruiden en groenten en fruit kunt verbouwen. En ik was toevallig net onderweg naar beneden. Want wij hebben van 22 soorten fruiten van ons land hebben fruitleer gemaakt. En ik denk, dan ga ik even aan onze gasten op het land laten proeven, want wij zijn ook een rustpunt.
1: En wat betekent dat?
2: Nou ja, een rustpunt, dat is eigenlijk een initiatief dat er in het oosten van Nederland, daar is niet zo heel veel aan horeca en dergelijke, maar er zijn wel heel veel fietspaden en wandelpaden. En dan kunnen toeristen en wandelaars en fietsers op zo'n rustpunt even hun eigen kopje koffie of thee zetten. En dan gaan ze weer verder. Dus het is eigenlijk, ja, een beetje vervanging van de horeca.
1: Nou, als ik nu ook om me heen kijk, Rieneke, ik zie een prachtige tuin met heel veel mooie bloemen en planten. Het lijkt wel een soort oase.
2: Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want wij noemen dit ook altijd onze voedseloase. En het eerste wat wij tegen mensen zeggen als ze op ons land komen is: welkom in de wereld van overvloed. Ja.
1: Ik zie hier ook een heel mooi huisje staan. Ja. En ik zie mensen rondlopen. Dit zijn dan mensen die eventjes een momentje voor zichzelf nemen hier.
2: Die hebben hun fietsjes daar neergezet of die zijn aan het wandelen. En dan gaan ze gewoon even op ons rustpunt zitten. En dan kunnen ze zitten en ze kunnen iets drinken. Of ze gaan alleen lekker
1: eten. En een stukje fruitleer proeven.
2: Ja,
1: dat we meteen eventjes aanbieden.
2: Dus even aanbieden. Dat is
1: een... Kijken of ze het een beetje lekker vinden.
2: Ja, ik ga het jullie natuurlijk ook aanbieden. Wij wilden jullie even iets lekkers aanbieden.
3: Nou, wat geweldig.
1: Jullie zitten even lekker erbij te komen.
2: Mm-hmm. Het is een jaar van enorme overvloed aan fruit. Echt niet meer normaal. En van 22 soorten fruit hebben wij fruitleer gemaakt. Ja, ja. Dus dat is gewoon 100% gedroogd fruit. En 22 soorten. En Femke, jij wil zelf toch ook proeven?
1: Zeker proeven, absoluut.
2: En zo kun je kilo's fruit in een potje doen. En dan kun je eindeloos bewaren.
1: Ik zit even te bedenken waar het naar proeft. Maar ik proef bessen, aardbei. Ja,
2: er zit zoveel in dat het bijna een ratje toe aan smaak is.
1: Zwarte bes, sleedoorn, wijnbes, framboos, aardbei, blauwbes, druif, rozenbottel, kweeper, rabarber, rode bes, honingbes, duindoorn, bramboos, jacob. Nou, kijk, het is ongelooflijk.
2: Nou ja, en wat ik het allerleukste van ons project vind, is dat wij mensen weer leren om zelf die overvloed te verwerken. Want ja, meestal kopen wij de dingen in de supermarkt. Maar waarom zou je niet alle courgettes en alle pompoenen en alle fruit, waarom zou je daar niet zelf weer iets van maken in je droogoven, in een wekpotje, in een fermentatie? Dus dat is wat wij mensen hier leren. En die mensen eten ook onze hele oogst weer op.
1: Wat bijzonder.
2: Ja. Dus dat is echt heel leuk.
1: Geweldig. Nou, ik vind het fantastisch dat wij hier eventjes bij jou mogen zijn. Er is nog heel veel meer te zien. Marco is inmiddels ook al aangekomen. Het is allemaal gelukt met de boot.
4: Ja, ik wil wat proeven ook.
2: Oh, zeker, Marco.
4: Ja,
2: sorry.
4: God, ik zit inderdaad te snakken. Ik zit hier met mevrouw achter u alleen maar heel erg ja te knikken. Van wat een goed idee is het allemaal.
3: Weet je, ook, want ik heb zoveel bessen in de tuin. Maar ik kan ze allemaal niet kwijt.
1: Nou, dan kan zij ze dus uitleggen hoe dat allemaal werkt. Nou, en terwijl deze dames nog eventjes lekker verder kletsen, gaan wij afsluiten. Marco, ik weet niet wat jouw conclusie is van deze dag, maar ik vond het echt een enorm enerverende dag.
4: Topdag, mooie route, goed weer, gezellig, leuke gasten, lekker eten.
0: En voor ons was het ook mooi en heel erg leuk om te kijken en te horen. Eet smakelijk, jongens. En

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik heb trek in iets lekkers.
9: Neem de kersen van Oudenbos.
8: Iets zoets.
9: De kersen van Oudenbos.
8: Iets fris en sappigs.
9: Oudenbos.
8: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
14: Radio Noord.
15: De middag door.
14: Met Dimitris Kops.
16: Hey, goedemiddag, het is 6:06. Zometeen hier de Bauza. Queen en David Bowie komen eraan. En eerst Amory met Shania Twain samen.

Kamen, de man met zijn mooie haren. Ja, als je wat kalend wordt, dan wil je mee ding gewoon het kapsel hebben wat Nick Kamen had. Een prachtige, mooie volle bas heeft hij op. Each Time You Break My Heart, hier op Radio Noord. Goedemiddag, het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris en hij ligt weer voor je klaar in de studio. Ik ruik hem ook al. De doos met droge worsten. Jazeker, het is een hele doos met droge worsten. En jij kan het vanmiddag winnen in Plaatje Over. Dat gaan we spelen om 3:50. Noteer dat alvast maar eventjes. 3:50, jouw kans op een doos met droge worsten. Dat wordt lekker smikkelen en smullen op je donderdag. Ja, misschien ben je wel voetballiefhebber. Dan kan je de droge worsten mooi aansnijden vanavond. Want dan is de kwartfinale van het WK voetbal om 10:00. Frankrijk-Marokko. Hey, en zometeen hier te horen Boyzone. En als jij man bent, dan was de kans 1 op 60 dat jij in de band Boyzone had kunnen zitten. Ja, 1 op 60 in zo'n wereldberoemde boyband. Ik vind het nogal een grote kans. Hoe dat precies zit, leg ik je zo meteen uit. En ook muziek van Queen en David Bowie zometeen, net als Gloria Estefan. En nu de Bauza. Hier bij Radio Noord.

Queen. En David Bowie, Under Pressure. Dit is Radio Noord. Met zometeen Gloria Gaynor. En eerst Boyzone. Muziekmanager Louis Walls die zag het succes van Take That. En toen dacht hij, dat wil ik ook. En hij bedacht een plannetje. Een Ierse tegenhanger van Take That. Dat moest wel succesvol worden. Nou, Louis die plaatste in 1993 een advertentie in Ierse kranten. Gezocht jonge jongens. Meer dan 300 jongens melden zich aan om auditie te doen voor Boyzone. En uiteindelijk was het de gouden greep. Want Boyzone scoorde meerdere internationale hits. Waaronder deze in 1997.

0: Gloria Gaynor hier op Radio Noord met zometeen Cool and the Gang. Voor het echte zomerse gevoel Los Lobos. En ook DNCE komt eraan met Cake by the Ocean. Nou, ik heb geen cake, maar ik heb wel wat anders. Een doos met droge worsten. En die kan jij zometeen winnen. Om 3:50 gaan we een plaatje overspelen. En maak je kans op die doos met droge worsten. En Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Je bent aangeschoven voor het laatste nieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Even gas geven. Wel oppassen trouwens met die palen. Oh. Nou, ik weet niet of dat mag.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
5: aan tafel.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Goedemiddag, het is 1:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin in het veld.
1: Goedemiddag. Sinds kort staan langs snelwegen nieuwe flitspalen. Bijvoorbeeld op de A7 tussen Nieuw-Beerta en Oudeschans. De camera's richten zich uitsluitend op vrachtwagenchauffeurs, meldt de RDW. Sinds deze maand moet voor vrachtwagens die 3500 kilo of meer wegen tol worden betaald. In trucks zitten daarom verplicht tolkastjes. En de camera's controleren via het kenteken of de eigenaar een tolcontract heeft afgesloten. Ook registreren de camera's of er ook echt een kastje aan boord is, of dat apparaat aanstaat en of het kastje hoort bij het kenteken. Geen tolcontract is trouwens €800 boete. De Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly blijft voor het publiek te zien en dat is het belangrijkste. Dat vindt oud-Groningen museumdirecteur Andreas Bluhm van de verhuizing van het kunstwerk naar de universiteitsbibliotheek. Vanochtend werd duidelijk dat de 70 rode, oranje en gele glazen vormen uit het trappenhuis van het Groningen Museum zijn gehaald. Bluhm had dat zelf nooit gedaan.
12: Ik ben natuurlijk zo gehecht aan dit ding, ik had het natuurlijk laten hangen. Maar ja, ik kan niet praten over mijn museumgraf heen. Dus dat is dan een andere, om andere keuzes te maken. En daar wil ik eigenlijk ook niet zoveel over zeggen. Want weet je, dat is gewoon, ja, elke directeur of elk team heeft er weer andere ideeën over.
1: FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van pogingen tot oplichting. Oplichters lieten zaakwaarnemers van voetballers betalen voor een medische keuring en reiskosten. Algemeen directeur Frank van Mosselveld vertelt hoe ze te werk gingen.
13: Ze gebruiken ons logo en ze maken een e-mailadres aan met de naam van onze technisch directeur. En het is zelfs zo dat ze zich voordoen in calls met clubs en spelers en agenten als zijnde onze technisch directeur Mo Allag. En die stellen een voorstel op, dat sturen ze toe. En vervolgens geven ze aan dat er in Nederland een nieuwe regelgeving is vanuit de KNVB. En daardoor een betaling eerst gedaan moet worden voor medische keuringen, reizen en dat soort papierwerk. En dan zijn er dus spelersagenten die dat overmaken.
1: De zaak kwam aan het licht toen een Engelse speler misleid werd en tevergeefs op Schiphol wachtte op een delegatie van FC Groningen. En de zeldzame zwarte ooievaar is gespot tussen Aduard en Feerwerd. In tegenstelling tot de witte is die zwarte zelden te zien in ons land. Voor Pim Lollinga van Fauna Visie Westernieland is de ooievaar geen onbekende. September vorig jaar werd de vogel bij hem binnengebracht nadat hij in Duitsland uit een nest was gevallen.
14: Nadat we hem vrijgelaten hebben is hij al in Friesland geweest. Hij is al bijna in Limburg geweest of in Brabant. Maar hij komt iedere keer weer terug. En vanwege een aardige rondreis die hij gemaakt heeft, zit hij nou inderdaad in Feerwerd. Daar hebben we al een melding van het ringstation van gehad dat hij daar zit.
1: Komt ook iedere keer weer terug. Aan het eind van elk bulletin, rtvnoord.nl.
0: Ik wou zeggen, voor het weer gaan we naar een andere vogel. Maar nee, we hebben voor het weer Harma Boer. Kom er maar in.
15: Vanmiddag is er in eerste instantie nog veel bewolkt. Maar gewoon de weg in de middag ontstond er toch wat goten in de bewolking. En dat betekent dat er hier en daar ook ruimte komt voor de zon. De wind zwakt tot motig, komt uit noordelijke richtings met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond is er nog wat zon. Vannacht opklots, nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. En men trekt de mist op, laat de zon zich regelmatig zijn. En met een zwakke tot motige noordoostenwind wordt 21 tot 24 graden.
0: Harma, dankjewel. Wel binnen nu in 1 minuut op Radio Noord, DNCE.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
17: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
20: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op de

0: En dat is jouw kans op een doos met droge worsten. Lekker zeg, allemaal verschillende droge worsten. Helemaal voor jou. Ja, maar dan moet je wel het antwoord weten in plaatje over. En vandaag in plaatje over een nummer uit 2000. Namelijk Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight. En die ging zo.
1: Zo klinkt de plaat.

Dit is de vraag. Voor welke film werd dit nummer geschreven? Dat is de vraag. Voor welke film werd dit nummer geschreven? Ik ga je een multiple choice geven om het iets makkelijker te maken. Was dat A, Titanic? B, Coyote Ugly? Of was dat C, Charlie's Angels? Wat denk je? Voor welke film werd het nummer Can't Fight the Moonlight van Leon Rimes geschreven? Voor je klaar ligt dus een doos met droge worsten. Lekker zeg, dus bel of app nu je goede antwoord door op 050-3188-288. 050-3188-288. Voor welke film werd het nummer Can't Fight the Moonlight van Leon Rimes geschreven? Was dat A voor de Titanic, B voor Coyote Ugly of C voor Charlie's Angels? Een doos met droge worsten ligt klaar. Je mag nu bellen of appen 050-3188-288. Succes!

0: weg. Marian, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
1: Ik bel uit Midwolda.
0: Midwolda. En ben je er al de hele dag? Of heb je vandaag wat buiten de deur gedaan?
1: Ik heb buiten de deur gewerkt. Ik werk in de thuiszorg. En ik had de route in Scheemda, Westerlee, Heiligelee. Dus en ik ben nog even in Beerta geweest op kantoor. En nu ben ik weer thuis.
0: Zo, druk dagje.
1: Ja, echt wel.
0: En iedereen is weer goed verzorgd?
1: Iedereen is happy verzorgd. Ja hoor.
0: Hartstikke mooi. En nu ben je lekker vrij?
1: Nu ben ik vrij, ja klopt.
0: En je had de radio aanstaan en toen hoorde je Leon Rimes in plaatje over met Can't Fight the Moonlight. We gaan nog even luisteren, want hoe ging die ook alweer?
2: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: De vraag was, voor welke film werd dit nummer geschreven? Was het A voor de Titanic, B voor Coyote Ugly of C voor Charlie's Angels?
2: En zo dacht ik, het is antwoord B.
1: Antwoord B. Nou, we gaan eens eventjes luisteren naar de filmtrailer. From small town. To big city.
3: It gave me a job.
4: What she found was more than a bar. It was a whole new world.
5: Have a nice day.
6: Have a nice day.
7: I panicked. I didn't know what else to say.
4: Coyote Ugly.
1: Ja, dat is helemaal goed.
2: Nou, super.
1: Zo, wat is die zwaar ingesproken, hè? Die filmtrailer.
2: Ja, echt wel.
1: Ja, droom je ook van een man met zo'n zware stem?
2: Nee.
1: Ik
2: hoef niet van zo'n man te dromen. Ik heb een hele leuke.
1: Oh, oké. Die heeft geen zware stem?
2: Oh, ook wel, hè?
1: Ja, ook wel. Oké, hartstikke goed. Nee, het enige juiste antwoord was inderdaad B. Coyote Ugly uit 2000. Daarvoor werd Can't Fight the Moonlight gemaakt. Ja, hartstikke leuk. Het levert jou een doos met droge worst op.
2: Oh, zo hé, nee. Ik had nog niet eens gehoord wat de prijs zou zijn.
1: Nou, de doos met droge worsten. Dus die kan je lekker aansnijden. Vanavond een mooie kwartfinale WK voetbal, hè? Frankrijk-Marokko.
2: Helemaal
1: dus,
2: geweldig.
1: Ja, hoppakee. Zet het maar lekker op tafel, hoor.
2: Dat komt wel goed. Dat gaat
1: goed
2: lukken.
1: Hé, en we gaan Liam Rimes eens even draaien uit 2000... met Can't Fight the Moonlight op Radio Noord.
2: Is goed.
1: Mag ik jou een prettige dag wensen?

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
8: Dorald Degens met het NOS Journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Raamdecoratie op maat gemaakt.
10: Timpweg.
9: Eigen productie- en montagedienst.
10: Timpweg.
9: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Ga nu naar koken en wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar koken en wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: De middag door.
16: Met Dimitris Kops.
17: En met de muziek van Radio Noord kom jij je donderdagmiddag wel door. Sting zometeen, Englishman in New York. Ook Teddy Swims. En dit hier is Douwe Bob Slow Down.

0: is van mij.
1: Oh, dat was Doe Maar met Sinds een dag of twee. Het is 3:08. Eerlijk zeg, de donderdagmiddag gevuld met de hits hier op Radio Noord. Sting hoor je zo meteen. En ook Hall & Oates komen eraan. Na Teddy Swims, dit is Mr. Know-It-All.

Sting met Englishman in New York hier op Radio Noord. Het is 3:15. Je hoorde het al bij Karel als je wat langer aan het luisteren bent. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. De familie en het team van Bonnie die melden met een gebroken hart dat ze gisteravond onverwachts is overleden in een ziekenhuis in Portugal. In Faro. En Bonnie Tyler werd 75 jaar en scoorde vele hits in haar leven. Ik zit even te kijken. Deze had ze in 1977.

0: Watch out, she's a man eater. Hall & Oates, Radio Noord, met zometeen Armin van Buuren. Rolling Stones, Via Buzen en een zanger die het liefst op de golfbaan staat. Ja, je zou denken, je bent zanger, je staat het liefst op een podium. Maar nee, hij staat het liefst op een golfbaan. Wie hij is, hoor je zometeen. En Edwin is hier, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Het laatste nieuws komt eraan, wat zit erin zometeen?
2: Das Auto.
3: In gevaar.
4: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
5: En Varkensje Rund. Hé Rund, kom je op de radio? Ja, of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
6: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal iedereen verbaan. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
7: En Michiel Hoving.
8: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
4: Hier bij Radio Noord.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 4:30. Noordnieuws is hier. Met Edwin in het veld.
15: Goedemiddag. Honderden werknemers hebben zich verzameld voor de poort van de Volkswagenfabriek in Emden. De actie is gepland door vakbond IG Metaal na de aankondiging 2 weken geleden dat zo'n 100.000 banen op de tocht staan en dat in totaal 4 fabrieken mogelijk dichtgaan. Onder meer die in Emden. De fabriek daar is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio en er werken relatief veel Groningers. De top van Volkswagen vergadert vanmiddag over de reorganisatieplannen. Die vergadering zou om 2:30 beginnen, maar loopt volgens de NDR vertraging op. Volkswagen heeft het al een tijd lastig door de Amerikaanse importheffingen en de tegenvallende verkopen in China. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie is vandaag langsgegaan bij lokale ondernemers in Ter Apel. Gisteravond ging een bezoek van de minister aan het aanmeldcentrum niet door. Het zou om veiligheidsredenen zijn gebeurd. Het is aanhoudend onrustig. En er waren de afgelopen dagen meerdere steekpartijen op het terrein van het AZC.
16: Die incidenten worden natuurlijk altijd ook aan mij gerapporteerd. Dus wat we zien is natuurlijk dat we met gecontroleerde toegang de situatie zo hebben dat er natuurlijk telkens mensen op het veld verblijven. Dat leidt er ook toe dat de mensen uit heel Nederland, soms ook van buiten de opvang, daar naartoe komen. Dus dat geeft ook soms die onveiligheid waarvan we nu af en toe horen. En dus ja, steeds noodzakelijk snel nieuwe locaties te openen, zodat we de gecontroleerde toegang kunnen opheffen.
15: Zei minister Bart van der Brink. Tegen een 46-jarige man uit Boertangen is 2 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor brandstichting in zijn flatwoning aan de Reviusstraat in Hoge Zand in juni 2024. De brand begon in de slaapkamer van de man. 18 woningen moesten worden ontruimd, omdat de kans groot was dat die brand zou overslaan naar andere woningen. 4 bewoners, onder wie een kind, moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Verder raakten meerdere woningen beschadigd. De politie heeft geen technische oorzaak voor de brand gevonden en daarom stelt het Openbaar Ministerie dat het vuur moet zijn aangestoken. De verdachte ontkent. De rechter doet ze over 2 weken uitspraak. En FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van pogingen tot oplichting. Oplichters lieten zaakwaarnemers van voetballers betalen voor de medische keuring en reiskosten. De zaak kwam aan het licht toen een Engelse speler misleid werd en tevergeefs op Schiphol wachtte op een delegatie van FC Groningen, vertelt algemeen directeur Frank van Mosselveld.
1: Wij werden gecontact via een persoon die daar werkzaam is, die we goed kennen. En die kreeg argwaan en die belde. En wij wisten uiteraard helemaal van niks. Dus het is vooral heel erg zuur voor die speler en in dit geval de spelersagent. Dus we hebben ook uiteraard direct aangifte gedaan. En we zijn helaas niet de eerste club in Nederland. Vorig jaar was het in de zomer PEC Zwolle. Afgelopen winter was het in de wintertransferwindow Rode JC. En nu lijkt het zo dat wij misbruikt worden.
15: En meer over dit verhaal ook op rtvnoord.nl.
2: Gaan we naar het weerbericht met Harma Boer.
3: Vanmiddag is er in eerste instantie nog veel bewolkt, maar gewoon de weg in de middag ontstond er toch wat goten in de bewolking en dat betekent dat er hier en daar ook ruimte komt voor de zon. De wind zwakt tot motor komt uit noordelijke richtings met zo'n 20 tot 22 graden. Vanom is er nog wat zon, vannacht opklots, nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In morgen trekt de mist op, laat de zon zich regelmatig zijn en met een zwakke tot motige noordoostenwind wind wordt 21 tot 24 graden.
2: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Armin van Buren.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
17: Raamdecoratie op maat gemaakt?
18: Timpweg.
17: Eigen productie- en montagedienst?
18: Timpweg.
17: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
19: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
20: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
19: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

Rolling Stones op Radio Noord en Paint It Black. Heb je al geluisterd naar Rondje Summer? We zijn er weer mee begonnen. En morgen vanaf 10 uur gaan we verder varen. Elke dag wordt het uitgezonden hier op Radio Noord Rondje Summer. Om 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. En je kan het ook live bekijken via TV Noord. Dan zie je de beelden. Dat is misschien nog wel leuker. Dan zie je de hele provincie. En als je nou iets gemist hebt of je wil het nog een keer kijken. Vanavond vanaf 6 uur alle hoogtepunten op een rij op TV Noord. En morgen dus gewoon weer luisteren naar Rondje Summer vanaf 10 uur 's ochtends. Zo meteen hier The March. Ook Katrina en The Waves komen eraan. En nu een man die een grote hobby heeft. Ja, hij heeft als hobby golven. Hij was het liefst ook professioneel golfer geworden. Maar hij is artiest. Eén voordeel aan het zijn van een artiest. Je verdient wel een hoop geld. En wat heeft hij gedaan met al zijn geld? Hij heeft geïnvesteerd in een bedrijf dat professionele golfers begeleidt en golfevenementen organiseert. Jazeker, ik heb het over Niall Horan. Je hoort de beste man nu. Met Miles Smith samen op Radio Noord. Dit is Drive Safe.

0: The Rhythm of the Night.
1: Dit is Radio Noord. Het is bijna 4 uur. Ik zal meteen even wat sfeer brengen. Ja, hij is binnen.
0: Ja hoor.
1: Erik Bats.
2: Opperhoofd.
1: Ja, ik zei opperhoofd.
2: Ja, ik hoorde het gisteren van jou.
1: Maar toen kreeg ik gelijk
2: een... Op je donder zeker, of niet?
1: Een reprimaille van...
2: Ja, ja.
1: Van jouw eigen opperhoofd.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, we gaan het er niet over hebben.
2: Als assistent zal ik even zeggen wat er zometeen gaat gebeuren in het programma. Asielminister Bart van den Brink is in Groningen, bij Inter Apel uiteraard. Het gaat over de aanhoudende overlast van veilige landers. Collega Goos de Boer, zometeen hoor je hem meer daarover. Toch het nieuws van de dag, hè? Transferfraude bij FC Groningen.
1: Ja.
2: Nieuws van de dag.
1: Dat is net niet gelukt, begreep ik, toch?
2: Nou, ze gingen wel heel geraffineerd te werk, wat ik weet.
1: Ja, dat wel, maar...
2: Zometeen onze FC-watcher Stefan Bleken daarover. En voor de rest prijzenslag deze week een beetje in Studio Grunnen. Want we geven tickets weg voor de Boot en Borkum, hè?
1: Ja.
2: Dus, een Duitse Schalpatte, 17:30, als jij raadt wie het is.
1: Ja. Dan, mag je dan ook je hond meenemen?
2: Ja, ik dacht het wel, toch?
1: Ja.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Heel veel mensen vinden het leuk.
2: Vriendelijk eiland, Borkum.
1: Ja, precies. Dus ik denk, vraag het even.
2: Maar... Wel aangeleid op de boot, denk ik.
1: Dat wel?
2: Denk het wel.
1: Oké.
2: Okay. Nee, hartstikke leuk. Hoezo? Heb jij een hond?
1: Nee, ik heb mijn moeder er wel eens over gehoord. Die gaat wel eens met de hond aan Borkum. Dus ik vroeg me dat af.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Nou, goed verhaal.
2: Moet vast lukken.
1: Ja. Nou, dat en meer straks.
2: De lachlijn.
1: Ja, ook. Ook nog. Nou, hartstikke goed. Studio Grun zo meteen na 4 uur hier op Radio Noord.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Mooi Edwin.
12: Mooi Erik. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie is in Ter Apel geweest. Het is de laatste dagen nogal onrustig met steekpartijen onder meer bij het aanmeldcentrum. de Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly. Dat de kunstwerk in het trappenhuis van het Groningen Museum. Dat gaat dus naar de universiteitsbibliotheek. Maar de oud-directeur, Andreas Bluhm, die had daar niet voor gekozen, vertelt hij vandaag. En sinds kort staan langs snelwegen nieuwe flitspalen. Bijvoorbeeld langs de A7 tussen Nieuw-Beerta en Oudeschans. En die camera's richten zich uitsluitend op vrachtwagenchauffeurs.
11: Oké, meer hoor je straks in Noordnieuws om 16:30.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.

0: Datsart van Appingedam.
1: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
5: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
4: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
6: Radio Noord.
7: Studio Grun.
6: Met Erik Bad.
8: Goedemiddag, het slotstuk van je middag. Tot 6 uur houden we jouw gezelschap. Gezelligheid en fijne muziek. Dus wat je ook doet, hou hem op Radio Noord.

0: Williams en Supreme. Veel Groningers die op tijd vrij zijn alweer op weg van werk naar huis. Zijn er nog vertragingen, maatje?
1: Er zijn op dit moment geen vertragingen, Erik.
0: Mooi zo. Hou zo. En het weer, ja. Hou week in mijn vroeging, Harma.
2: Nou, in ieder geval, voor deze situatie worden we op dit moment inzitten. Hoge druk, onkant, worden we onderling en lege druk aan west en oost van ons, van heel ver bij ons, van de, zeg maar, Europa breidt. Dan hebben we te maken met een omega-blokkade. En dat is een situatie die wel een week vol kan houden. En dat is ook begouden ook. Want er gebeurt van alles met rondje zomer. Dan moeten we mooi weer hem. Lekker de zon erbij. En dan steeds ook zomertemperaturen. Nou ja, en verdolg. Ja, het is een beetje... Het is niet slecht. Maar het is ook niet echt van... God, het is echt topzomer. Want het werd 21 graden in het Lauwersmeergebied. Met zo'n 2,5 uur de zon. En op Grun en Padeelde en Nijbeerte. Door prikt de zon nou eindelijk eens een beetje door de bewolking. En toen werd zo'n 21,5. Misschien dat die 22 graden nog hold wordt. Maar de bewolking is onderhevig aan slietoosje. En dat betekent dat we de komende uur nog aangedurig de zon zijn. Vanom dus ook in vannacht opklots met kans op nevel en mist. En 14 tot 17 graden als minimum. Men. Dit trekt de mist op. Komt de zon er regelmatig bij. En de temperatuur gaat richting 21 tot 24 graden. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Wind.
0: Hey, dus die omega blokkade nog even vastholen.
2: Die mogen we even vastholen. Want in, ja, dan, want, ja, no het weekend, no volk. Weekend, jawel, de hondstoken die gewoon begon.
0: Oh, okay.
2: En het liep dus net als vorig jaar weer dezelfde kaan op de grond.
0: Oh, naar best dus.
2: Nee, in de boeren ben je nog niet bieden met. Het is oogsttijd, hè?
0: Oh ja, precies.
2: Ja, kom bij hem staan kloor. In sommige plekken ben je al begonnen en dat is heel verstandig.
0: Oké. Okay. Maar wie spreekt die over een uurtje weer?
2: Jo, tot zo.
0: Tot zo, mooi. Ik zie jou er al vooruitkijken van op je weer-app. Blijft het zo of niet?
1: Nou, ik probeerde dat juist niet te doen. Want ik denk, ja, weet je, het verandert toch vaak nog. En het was op een gegeven moment kreeg ik een screenshot van Joyce. Want wij gaan natuurlijk samen. Die zei, nou, het is niet normaal de hele week. Zonnig en 25 graden. Als ik mag kiezen, dan zou ik daarvoor kiezen.
0: Ja.
1: Weet je,
0: dat is te mooi om waar te zijn eigenlijk, hè?
1: Ja, en dat zie je nu ook dus al wel een beetje veranderen. Het begint nog wel heel mooi, maar het wordt al wat minder. En dan nu staat er misschien vanaf donderdag regen. Maar ja, straks komt het nog verder naar voren. En dat willen we natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Want we willen zo zonnig mogelijk varen.
0: Ja, nou ja, gewoon maar even wachten.
1: Je kan er toch lekker niks aan doen.
0: Het is nog niet zover, hè?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou, 4:10.

0: Ja, het is inderdaad een optelsom. De carrière van Gloria Estefan, al die successen. 1, 2, 3, samen met de Miami Sound Machine. FC Groningen is slachtoffer geworden van oplichting die zich uit naam van de club voordoen als technisch directeur Mo Allag. Hierbij werden zaakwaarnemers telefonisch en per mail benaderd dat er interesse is in spelers die zij vertegenwoordigen. En het ging zelfs zover dat een Engelse speler al op Schiphol stond te wachten tot een Groningse delegatie hem zou gaan oppikken. En zelf werd FC Groningen een paar jaar geleden ook bijna slachtoffer van deze praktijken. Ik ga erover praten met onze verslaggever Stefan Bleker. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik.
0: Ja, wat gebeurde er toen destijds bij FC Groningen?
1: Nou, ik ben natuurlijk vandaag best wel wat gaan bellen. Ook wat telefoontjes van zaakwaarnemers gehad, die hier dus ook mee te maken krijgen. En toen hoorde ik het verhaal en dat heb ik inmiddels weten te verifiëren. Dat een aantal jaar geleden speelde bij FC Groningen Noordin Moussampa. Ken je misschien nog wel, hè? Die werd toen overgenomen van Ajax. En die kwam hier eigenlijk een beetje op een dood spoor terecht. En Groningen wilde heel graag van hem af. Nou, toen kreeg Groningen uiteindelijk, toen Art Langeler hier nog de technische man was, een voorstel van een club uit Azerbeidzjan. Nou, er werd zelfs intern al wel gecommuniceerd dat Moussampa de overstap zou gaan maken naar Azerbeidzjan. Daar zou dan ook een mooi contract voor hem klaar liggen. Maar ja, puntje bij paaltje, moest er natuurlijk betaald worden. En toen kwam het bij Mark-Jan Onderbandering op het bureau te liggen. De man die de financiën doet voor FC Groningen. En juist ook op dat moment werd Groningen gewaarschuwd door andere clubs. Dus ja, ze hebben eigenlijk net op tijd doorgekregen dat het oplichters waren die er destijds dus ook bij FC Groningen probeerden.
0: Ja, en hoe kan het dat ze het niet zo snel door hadden dan?
1: Nou ja, het gaat dan van een club, zogenaamd in dit geval uit Azerbeidzjan. Dat gaat natuurlijk allemaal weer wat anders dan dat ze hier gewend zijn. Komt bij dat Groningen heel graag van die speler af wilde. Ja, misschien dat je dan ook wel heel blij bent dat er een keer iemand zich meldt. En ja, dat je daardoor misschien wat makkelijker in de luren laat liggen. Maar nou ja, het ging uiteindelijk dus net goed.
0: Ja, nou ja, nu dan oplichters die zich uit naam van de club voordoen als directeur Mo Allag. Hoe groot is dit probleem?
1: Nou, als ik de mensen mag geloven die ik spreek, gebeurt dit dagelijks. En zo krijgen agenten, die spelers vertegenwoordigen, best wel vaak dit soort berichten binnen van oplichters, hè, van oplichtersbendes, als je het zo kan benoemen. En dan appen ze bijvoorbeeld met een nummer. Nou, een zaakwaarnemer die ik sprak, die zegt van, je mag mij wel even mailen, maar dan wel graag met het officiële e-mailadres van de club die jij vertegenwoordigt. En dan kunnen we daarna verder praten. Nou ja, dan wordt er vaak bijvoorbeeld gezegd dat zij nog geen nummer hebben of geen mailadres hebben. Dat ze echt pas net bij die club aan het werk zijn. En nou ja, dan weet zo'n zaakwaarnemer van, ja, hier klopt dus helemaal niks van. En dan stopt het daar ook. Andere zaakwaarnemer die ik sprak, die wil altijd, als hij benaderd wordt door iemand van een club, eerst door die persoon worden toegevoegd op LinkedIn of Instagram. He, dus eigenlijk bouwen ze allemaal een soort extra middel in om dit voor te zijn, een soort tweestapsverificatie.
0: Ja, precies. Ja, het is een soort phishing in de voetbalwereld, hè?
1: Nou ja, daar kan je natuurlijk heel goed mee vergelijken. Hè? Net zoals dat jij misschien ook wel eens een appje hebt gehad, zogenaamd van je zoon, dat hij zijn telefoon kwijt was en of er even geld overgemaakt kon worden. Nou, is dit iets geraffineerder, maar het heeft best wel wat overeenkomsten.
0: Ja, je hebt dus ook wel wat zaakwaarnemers gesproken inmiddels. Hoe wapenen zij zich, behalve dan wat jij net vertelt?
1: Nou ja, op die manier.
0: Oh, oké. Okay. Dat was vooral. Okay.
1: Te vragen aan die mensen of ze zich op LinkedIn willen toevoegen. Of ze willen e-mailen met het officiële e-mailadres van de club die ze dan zogenaamd vertegenwoordigen. Ja, dat kunnen ze natuurlijk allemaal niet. Dus dan houden we het snel op.
0: Ja, inmiddels landelijk nieuws dit. Zijn er ongetwijfeld meer clubs die hier ook mee te maken hebben?
1: Nou ja, we weten dat vorig seizoen Rode JC hiermee te maken heeft gehad. Oplichters die zich vanuit Roda voordeden eigenlijk. Echt exact hetzelfde als bij FC Groningen, bij PEC Zwolle ook. Ja, en dat gebeurt denk ik echt op hele grote schaal.
0: Ja. Goed, Stefan Bleker, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: geen verrassing waar we zijn als je rond je zomer een beetje volgt. Want waar Ranomi en Bauke zijn geëindigd, daar pakken wij de draad weer op smiddags.
1: Verder, ja, ik heb zelfs de eerste appjes al binnen over Sellingen.
0: Oh, kijk.
1: Dus ja. Dus jullie zitten goed op te letten thuis. Nou, dat klopt ook. We doen vandaag Sellingen. Je kan elke dag weten, dus morgen is het Bhutangen. Daar komen ze aan. Daar kun je ze ook ontvangen om 2 uur als je dat leuk vindt. En Sellingen is wel echt een... het is eigenlijk altijd wel mooi, maar dit is ook wel echt een ongelooflijk mooi dorp. Ja. Ik heb nu al de eerste plaatjes weer even gezien. Ik ben vroeger zelf veel op vakantie geweest.
0: Oh ja?
1: Ja, wij gingen altijd kamperen in Sellingen. Daar had je zo'n zandafgraaf en dan kon je lekker zwemmen. Maar, en dan elk jaar zeiden we, als gewoon wil je een keer ergens anders heen? Zeiden we, nee hoor, we willen gewoon weer lekker naar Sellingen. Gewoon ja. Lekker kamperen. De vouwwagen, denk ik. Toen was ik niet van het wandelen. Maar als ik er nu naartoe zou gaan, zou ik daar lekker gaan wandelen. Want als je Sellingen googelt, of je gaat er even iets over opzoeken, dan is eigenlijk de eerste 10 hits, dat zijn wandelroutes. Ga hier lopen, ga daar lopen, ga de omgeving in. We zitten natuurlijk in het prachtige Westerwolde. En er wonen bijna 3000 mensen in Sellingen.
0: 3000. Ja. Oh, dat is best nog veel.
1: Het is best een flink dorp.
0: Ja, ja.
1: Middenmaat dorp.
0: En we hadden toevallig een plaatje klaarstaan. Zullen we die even overslaan? Vind je het erg?
1: Wat dan?
0: Nou, dan gaan we meteen even het dorp zelf een beetje goed neerzetten.
1: We hebben daar een plaatje
0: over. Dat is een plaatje. Hans ten Haven, die komt er ook vandaan. En heeft er een prachtig nummer over geschreven. Die hoor je nu.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: 4:30, nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
10: Hoi Rick. Sinds kort staan langs snelwegen nieuwe flitspalen. Bijvoorbeeld langs de A7 tussen Nieuw-Beerta en Oude Schans. En die camera's richten zich uitsluitend op vrachtwagenchauffeurs. Sinds deze maand moet voor de vrachtwagens die 3500 kilo of meer wegen tol worden betaald. In de vrachtwagens zitten daarom verplicht tolkastjes. En de camera's controleren via het kenteken of de eigenaar een tolcontract heeft afgesloten. Ook registreren de camera's of er ook echt een kastje aan boord is. Of dat apparaat aanstaat en of het kastje hoort bij het kenteken. Geen tolcontract is trouwens €800 boete. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie is vandaag langs gegaan bij lokale ondernemers in Ter Apel. Gisteravond ging een bezoek van de minister aan het aanmeldcentrum niet door. Zou om veiligheidsredenen zijn gebeurd. Het is aanhoudend onrustig. Er waren de afgelopen dagen meerdere steekpartijen op het terrein van het AZC. Van der Brink ziet ook niet heel snel een oplossing.
11: We zitten nog steeds in die moeilijke situatie van te weinig opvangplekken, waardoor het COA ook moeite heeft om mensen door te plaatsen. Dus het belangrijkste is om met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar oplossingen. Maar we zien de oplossingen nog niet direct verschijnen, zolang er niet nieuwe opvangplekken zijn.
10: De Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly blijft voor het publiek te zien. En dat is het belangrijkste. Dat vindt Oud-Groningen museumdirecteur Andreas Bluhm van de verhuizing van het kunstwerk naar de universiteitsbibliotheek. Vanochtend werd duidelijk dat de 70 rode, oranje en gele glazen vormen uit het trappenhuis van het Groningen Museum zijn gehaald. Maar voor het opnieuw installeren moet maker Dale Chihuly wel naar Groningen komen, zegt Bluhm.
12: Dat noem je in goed Nederlands site-specific. Hij heeft het ontworpen voor die locatie. Hij heeft dan in Seattle, waar hij zijn studio heeft, al 1-op-1, hij heeft een enorm studio daar, 1-op-1 voorbereid. En dan hebben zijn medewerkers het hier in feite daar gewoon geplaatst. En als het op een andere locatie komt, dan moet natuurlijk de kunstenaar zelf al die onderdelen, weet ik veel, 75 objecten opnieuw arrangeren.
10: Ja, als Bluhm nog directeur was geweest, had hij deze verhuizing nooit gedaan, zei hij eerder vanmiddag. En de mix van onder 21 en 23 teams van basketbalvereniging BVG gaat zondag naar Afrika. De trip door Senegal, Kenia en Rwanda duurt in totaal 3 weken. Er worden een aantal wedstrijden gespeeld en de spelers gaan op bezoek bij een jeugdgevangenis in Rwanda, vertelt speler Mike Niemeyer.
13: Er wordt een selectie gemaakt van wat kinderen. En die gaan we eerst in een klaslokaal wat vertellen over ons, over Nederland, over Groningen ook. En dan gaan we een veldje op. Dan gaan we met wat ballen spelletjes doen. En uiteindelijk willen we ook wat kleding achterlaten en wat ballen.
10: En meer op rtvnoord.nl.
14: Dankjewel.
9: Dan de weerswacht u nog met Harma.
7: Vanmiddag is er in eerste instantie nog veel bewolkt, maar gewoon de weg in de middag ontstond er toch wat goten in de bewolking en dat betekent dat er hier en daar ook ruimte komt voor de zon. De wind zwakt tot matig, komt uit noordelijke richtingen met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond is er nog wat zon, vannacht opklots, nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. En men trekt de mist op, laat de zon zich regelmatig zijn en met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 21 tot 24 graden.
9: Zojuist in de spotlight gezet, Durpselden, oftewel Sellingen, Topo Vergrun. Wie kan ons hier meer over vertellen? Je mag appen 050-3188-288 en de lachlijn zometeen. Doe mee, raad wie je lacht. Noem jij bij ons in de uitzending de juiste naam straks, dan zijn de prijzen voor jou.
14: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
17: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg, Groningen.
19: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
18: Ga nu naar koken en wonen.
20: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
18: Ga nu naar koken en wonen.
20: In het stadshart van Appingedam.

0: Looking Glass. En als je heel goed kijkt door die Looking Glass, dan zie je heel duidelijk een silhouet van de persoon die wij zoeken voor de lovelijn.
1: Net als bij zo'n murder mystery, dat je dat zo op een boek... Maar ja, dat gaat je niet helpen.
0: En ik denk dat je aan een silhouet niet eens genoeg hebt, hoor. Want ik zou het niet herkennen aan een silhouet.
1: Oh, dat is een mooie hint.
0: Ja, hè?
1: Het is geen herkenbaar silhouet.
0: Ja.
1: Nee, ben ik wel met je eens.
0: Het is ook niet Albert Verlinde. Die werd gisteren nog weer genoemd door Henny uit Stadskanaal. Vanuit Duitsland, hè?
1: Ik wou zeggen. Dus weet je nog waar ze zat?
0: Ja, ze zat bij die grote rots, de Lorelei.
1: De Lorelei.
0: Ja.
1: Ik moet je ook niet zo
0: Koblenz.
1: Testen. Koblenz, ja.
0: Ja, ik ben heel scherp vandaag, hoor.
1: Ja, ik merk het.
0: Ja.
1: Zuid-Duitsland.
0: Zuid-Duitsland, precies. De hoogte van België. Enfin, dat was gisteren. Het is de dag van vandaag. En deze lach staat nog steeds. Ja, en van wie is die toch?
1: Ja, je kan gewoon een gokje wagen. Ik had ook het idee, Henny zei zelf, het is niet goed, het is niet goed. Ik denk België. Als je het ook leuk vindt om gewoon even gezellig te kletsen met Erik en een stukje topografie hier deze kant te brengen.
0: Heel graag.
1: Voel je vrij, hè? Dat mag gewoon.
0: Ja, het is gewoon heel gezellig om mee te doen.
1: Absoluut.
0: Ja. En als je het dan fout hebt, ja, dat is dan gewoon pech.
1: Dan ben je anders, niks.
0: Ben je helemaal niks. Nee. Gaat allemaal je neus voorbij.
1: Airtime ben je dan.
0: Maar misschien heb je het per ongeluk goed. En misschien herken je wel iemand in deze lach. Nou, dan moet je zeker bellen. We proberen gewoon door te komen. Dat is op zich niet zo heel moeilijk, hoor. Ik zie Maatje al kijken naar al die knipperende lampjes. Misschien ben jij er wel één van. Gewoon bellen, proberen. 050-3188-288. Nou, misschien dat zo.

0: uiteindelijk die leuke saxofoon erin. Wordt het plaatje gewoon weggefeed. Ik dacht, nou ja, het is wel genoeg. Rick James, Superfreak. We gaan de lachlijn spelen met onze kandidaat uit Vriescholo, Janneke Zwart. Mooi, Janneke.
1: Hey.
0: Mooi dat je erbij bent.
1: Ja.
0: Jij hebt wel belang bij zo'n studio voor een tegel, hè?
1: Wat zeg je?
0: Jij hebt wel belang bij die prijs.
1: Ik wel, bij die tegel.
0: Die muziektegel.
1: Ja.
0: Heb je daar een mooie plek voor?
1: Oh, jawel. Ik heb wel een kast hier zo. Ik heb wel een klein kastje waar die op kan staan.
0: Oh, kijk. Komt die goed terecht. Nou, we krijgen vaak foto's ook van mensen, hè, maatje, die hem ergens hebben neergezet. Dus, nou, doe dat vooral als je hem een keer gewonnen hebt. Hij staat bij je thuis. Stuur hem een foto. Vind ik dat wel leuk.
1: Ja.
0: En ja, dan kom je in de galerij, de winnaars. Dus jouw eigen favoriete plaat mag je er ook inzetten. Afijn, dat komt allemaal zodra je het antwoord goed hebt. Want dat moet eerst nog even natuurlijk. Want
1: ja,
0: wie is dit?
1: Ik denk Paul de Leeuw.
0: Paul de Leeuw?
1: Ja.
0: Wie hoor je daarin?
1: Ja, ik denk het hoor. Het is maar een gokje.
0: Ja, tuurlijk, want jij weet helemaal niet wie het is. Dus,
1: nee.
0: Anders zou jij inside information hebben. En dat zou een zeer kwalijke zaak zijn.
1: Nee. Ja, ik denk het hoor. Het is maar een gokje.
0: Ja, tuurlijk, want jij weet helemaal niet wie het is. Dus,
1: nee.
0: Anders zou jij inside information hebben. En dat zou een zeer kwalijke zaak zijn.
1: Nee.
0: Is het Paul de Leeuw?

0: Maar dat klopt hoor, dus Paul de Leeuw is een BN'er. Dus het had helemaal gekund. Het is geen Groninger.
1: Nee.
0: Dus dat klopt allemaal. Nee. Maar het is hem gewoon niet.
1: Helaas, je wint geen prijs, Janneke. Maar ach, je zit daar in Vriesgelo. Heel gezellig waarschijnlijk naar de radio te luisteren.
2: Oh ja, ik heb ook al vaker een prijsje. Kom op, hoor.
1: Oh, dus geen ramp.
0: Niks tekort.
2: Nee. Dus geen ramp. Nee. Niks tekort.
1: Nou, leuk dat we even spraken.
2: Oké.
1: Maak er nog een fijne donderdag van.
2: Ja.
1: En tot aan de mol.
2: Ja, dankjewel. Doei.

Rolling Stones van het gloednieuwe album Foreign Tongues, dat vanavond verschijnt. Het is een bijzondere dag vandaag, 9 juli. Een gezamenlijke release party van het nieuwe Stones album. Vanavond om 10 uur gaan door in heel Nederland, of over de hele wereld moet ik eigenlijk zeggen. Dus ook in Groningen. Heel veel platenzaken de deuren openen om te vieren dat het nieuwe album van de Stones verschijnt. Dus ben je een fan, vanavond naar de platenzaak. Hey.

0: Muziek uit vervlogen tijden, jaren 70. Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Helemaal aan het eind van Westerwolde bij de Ruitenaar. Daar ligt Schellingen en daar zijn we vandaag.
1: De Ruitenaar komt ook zeker voor in dit stukje. Want we gaan eventjes, ik zei al, hè, oh, het is zo prachtig. Prachtige plaatjes, maar hoe is dat allemaal zo mooi geworden? Ja. Dat kunnen we best wel goed terugvinden. Schellingen wordt voor het eerst, nou niet voor het eerst genoemd. Maar ik begin bij 1829. Dus voor mij, door mij, wordt het nu voor het eerst genoemd in 1829. Dan wordt het een beetje verdeeld door mensen die daar wonen. Die zijn bezig met ontginningswegen aanleggen. Er ontstaan allemaal kleine dan nederzettingjes. Zijn nog niet echt dorpen, weet je wel. Maar Zuidveld, Rijsdam, Leemdobbe, Schellingen, Beetse, Overdiep, Schellingen, Zwarteveen. Die hadden we laatst nog als lange plaats. Was niet de langste. Maar bijna al deze dingen zijn natuurlijk al een keer bij ons in Topo geweest. En dat zat er dus al ontzettend lang. Dan begint de ontginning van het gebied. In 1900, precies bijna. Precies bijna, dat slaat ook weer nergens op. 1902 zie ik hier staan. En de werkzaamheden die verlopen best wel moeizaam. Want de boeren, die daar dus helemaal zijn gezetteld in hun nederzetting, die denken, ja, ik ga mijn grond er natuurlijk niet aan verkopen. Want dat levert mij veel minder op. Nou, dan goed schiks of kwaad schiks. Er wordt echt onteigening toegepast. Uiteindelijk moeten ze er gewoon vanaf. En gaan ze eindelijk beginnen in 1938. Een heel groot deel van het gebied helemaal afgegraven voor de winning van turf. Dan moet dat turf ook weg. Dus dan moet je waterwegen aanleggen. Dus het Mussel-A-kanaal komt er om het veen af te kunnen voeren. En vlak daarna, tijdens de crisisjaren, wordt dan het gebied met bomen weer beplant. Werkverschaffing komt daar. Komt ook vaak natuurlijk bij ons en in dat gebied. En dan gaan ook particulieren weer stukjes terugkopen. Percelen kopen, bossen aanleggen. De landbouw levert niet genoeg op, dus er moeten nieuwe dingen gebeuren. En dat bos, dat wordt dan weer, we gaan even een stukje vooruit in de tijd, later gekocht door Staatsbosbeheer. En dat is de basis van de huidige Schellinger bossen. Groeit steeds verder uit, want als Staatsbosbeheer zich ermee gaat bemoeien, dan kunnen we natuurlijk meer bomen houden, want daar is Staatsbosbeheer gek op. En dan groeit het uit ongeveer 600 hectare bos. En dat is nu eigenlijk wat we nu allemaal zo mooi vinden. Al de grote bossen. Moet ik opschieten? Ik praat te lang, hè? Jaren 60 en 70. Dan weer ruilverkaveling. Gebeurt weer van alles. Percelen worden samengevoegd. Er worden grotere landbouwgronden. Houtwallen verdwijnen. En de Ruitenaa wordt rechtgetrokken om het waterafvoer te verbeteren. Maar we weten al dat hij weer gaat meanderen, hè? Dus dat komt dan straks.
0: Okay.
1: Af de jaren 90.
0: Wordt vervolgd.
1: Ja,
0: wordt vervolgd. Zometeen na 5 uur. En tot aan het nieuws van 5 uur. De muziek van Madcon. Het is Begging.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Levi van Eck met het NOS Journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nieuws uit Groningen. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
11: Een ondernemer in Leek die november vorig jaar van zijn bed werd gelicht door de politie in een onderzoek naar fraude met aardbevingssubsidies blijkt geen verdachte, maar slachtoffer te zijn. Tegen een 24-jarige man uit Winschoten is een taakstraf van 160 uur geëist voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval bij Uithuizermede. Hij probeerde in de auto van zijn buren een andere auto in te halen, maar dat ging helemaal verkeerd. En tegen een 46-jarige man uit Boertangen is 2 jaar celstel geëist voor brandstichting in zijn flatwoning aan de Reviusstraat in Hoge Zand. Dat was juni 2024. De brand begon in de slaapkamer van de man. 18 woningen moesten worden ontruimd.
10: Dankjewel Edwin. Meer hoor je straks om 17:30.
12: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
13: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Radio Noord.
10: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
10: Er komt een mooi zomersweekend aan. We verheugen ons er nu al op. Hoe warm het wordt bij ons gaan we straks horen van onze weervrouw. Maar nu is Glenn Frey en de Heat is On.

0: kennen hem natuurlijk van die grote band, de Eagles. Glenn Frey, solo. Een soundtrack uit de film Beverly Hills Cop. The Heat Is On was dat. Een rustige middagspits, of niet, Maatje?
1: Het is, we hebben nu dus steeds te maken met vertraging bij de Duitse grens. Op de A7 tussen Oudeschans en de Duitse grens staat 2 kilometer 8 minuten door die wegwerkzaamheden.
0: Oké. Blijf luisteren als je in de auto zit, naar Radio Noord, ook als je elders bent natuurlijk. We zijn er nog tot 6 uur. We horen straks weer meningen van Groningers die wij op straat tegenkomen.
1: Hele leuke vraag. Edwin is al een halve uur aan het bedenken wat zijn antwoord wordt.
0: Oh.
1: Wat is jouw grootste miskoop ooit?
0: Ja, nou vertel Edwin.
2: Ik moest even terug, 30 jaar ongeveer, naar een auto die ik toen gekocht heb. Het was van een oud vrouwtje, echt van een oud vrouwtje geweest. Ja. Maar niet altijd binnengestaan. Er was goed mee gereden. Volkswagen Polo, kan ik me herinneren, een coupé.
0: Er zat geen motor meer in.
2: Nou nee, die zat er wel in. En reed ook de eerste 3 maanden prima. Dat is ook de tijd dat je garantie hebt. En net daar buiten, of de duvel ermee speelde, op een gegeven moment versnellingsbak, aandrijfas. Zelfs gewoon de liftveren van de achterklep. Alles ging kapot. Koplamp. Ja, nou werkelijk.
1: Wel een flinke miskoop ook.
2: Een flinke miskoop uiteindelijk.
0: Oud vrouwtje maar lachen.
2: Ja.
0: Nou. En jij dan, Maatje? Heb jij wel eens echt een miskoop gehad?
1: Vast wel, ik weet het ook niet. Ja, sowieso wel kleren een keer, weet je, dat je iets koopt en nooit draagt. Ik heb een keer een graasmasker voor mijn paard gekocht. Dat zijn duurder, maar dat wilden ze natuurlijk niet op. Dan kan ze niet zoveel eten in de wijn, maar dat lukte niet.
0: Nee.
1: En ik denk vooral aan Stefans miskopen. Die had een hele dure elektrische ramenlapper. Weet je wel, die kun je dan zo neer.
0: Ja,
1: die ligt nu dus inmiddels echt in de prullenbak. Want het was wel leuk om te zien, hè. Ging erop en dan ging hij zo lekker zo bezig. Maar het werd gewoon niet schoon. We hadden gewoon steeds heel veel strepen en dingen. Dus dat ondanks dat hij al de reviews en zo had gelezen, was echt een topding. Maar dat maakte
0: Daar kun je soms niks van de baan, hoor, moet ik zeggen.
1: Nee, dus... Nee. En jij?
0: Nou ja, ik ben op zich niet zo van impuls inkopen. Integendeel zelfs. Dus ik ben altijd aan het wikken en wegen en uiteindelijk de knoop doorhakken. Maar ik heb 1 keer echt een hele grote miskoop gehad. En dat was bij ons op bedrijf, kwam er een kunstenaar langs met schilderijen. En had hij zelf geschilderd, was hij ook dagen mee bezig geweest. En ik vond ze ook echt heel mooi. En daar vroeg hij geloof ik iets van 500-600 euro voor. Ik denk, nou ja...
1: Voor een beetje kunst is dat niks.
0: Ja, kunst aan de muur. Dus ik dacht,
1: Oh, was dat net?
0: Dus ik heb 2 van die... Dat was zo'n, hoe noem je dat? Een
1: set, 2 van die.
0: God, dat is een naam voor, maar weet niet meer. Maar in ieder geval, als duo kreeg er ook nog een beetje korting van hem. En ik dacht die kunstenaar. En hij had hem helemaal zelf geschilderd, zei hij. Maar ik had hem nog niet aan de muur hangen of ik zag overal die 2 luik. Overal zag ik
1: die 2 luik terug.
0: En zelfs een tv-serie op een Nederlandse tv-serie zag ik ook die 2 luik aan de muur hangen. Ik denk, ik ben helemaal bedonderd nu. Maar goed, toch blijf ik ze mooi vinden.
1: Nou ja, daar gaat het uiteindelijk ook om.
0: Zo is het
1: eigenlijk geen miskoop.
0: Nee. Nou, meer miskopen van Groningers. Zometeen, na 6:30.

0: Bryan Adams op Radio Noord. Can't stop this thing we started. Ik hoor Noord weer, Harma. Mooi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, kom mooi doen aan.
1: Ja, wat een geweldige week daar nou voor ons ligt. Sorry, met volk de week vrijdag zitten we wat dat betreft al gebeiteld. Elke dag de zon, een mooi bier. Op dit moment breekt de zon ook op Aalmeerplekken deur. Roodschaal of in touw is wat zon met 1,5 uur op dit moment. 2 mm is de verdampte. Het werd een ongeveer groot room. 20 graden op dit moment met een zwakke tot vrij krachtige noord-noordwestelijke wind. In Zeeboden werd zo'n beetje 23 graden. Nou is er weer wat meer bewolking. Is de temperatuur terugzak richting 22 graden. En de barometer stand dus 18 mm. Ja, we zullen nou geleidelijk aan dat hoge druk het helemaal over gaat nemen. We lagen al wel deels onder hoge druk. Maar ja, we zitten een beetje in de grensloog tussen ja, de koldere lucht ten noorden van ons en ten zuiden van ons die warme lucht. Ja, en dan zit je continu met een gebied met heel veel bewolking en ja, soms ook wat gesputter. Nou, dat gaat geleidelijk aan overal wel verdwijnen, maar we zitten nog wel in vochtige atmosfeer en dat zorgt voor miskansen in de nacht. Maar overdag lekker wat zon. Ja, en prima temperatuur. Wat dat betreft kent eigenlijk nooit mooier. Nou, vanom opklaars. Dat betekent overal wel ruimte voor nog de zon. De ene plek in wat meer als de ander. Vannacht opklaars in de kinnevel en mist ontstaan. Met 15 tot 17 graden als minimum. Men trekt de mist op. Komt de zon er geregeld bij. Met een zwakke tot motige noordoostelijke wind. 21 graden in het noorden van de provincie tot een 24 graden verdere provincie in. En op mijn nacht weer nevel en mistkansen. Zaterdag 22 tot 27 graden. Dat ben behoorlijke verschil. En ook te maken met de wind staakte. Die wordt vrij krachtig langs de kust. Komt nu het noordoosten. Boven de provincie zwak tot motig. In de nacht helder. Zondag volop zijn 25 graden. En morgen dinsdag zon overgoon. In 24, 26 graden.
0: Oké, Harma, dankjewel. En schier rond.
1: Ja, net zo. Mooi.
0: Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie is vandaag langsgegaan bij lokale ondernemers in Ter Apel. Gisteravond ging een bezoek van de minister aan het aanmeldcentrum niet door, om veiligheidsredenen. Het is aanhoudend onrustig en er waren afgelopen dagen meerdere steekpartijen op het terrein van het AZC.
2: Die incidenten worden natuurlijk altijd ook aan mij gerapporteerd. Dus wat we zien is natuurlijk dat we met gecontroleerde toegang de situatie zo hebben dat er natuurlijk telkens mensen op het veld verblijven. Dat leidt er ook toe dat de mensen uit heel Nederland en soms ook van buiten de opvang daar naartoe komen. Dus dat geeft ook soms die onveiligheid waarvan we nu af en toe horen. En dus ja, steeds noodzakelijk snel nieuwe locaties te openen, zodat we ja, de gecontroleerde toegang kunnen opheffen.
3: Ik heb van de gemeente Westerwolde begrepen dat ze ook bij u aan de bel hebben getrokken hierover, want ze maken zich daar echt zorgen over.
2: Ja. Ja, zeker. En ik denk dat voor Westerwolde vooral van belang is dat we het aantal mensen met wat van veilige landen afkomstig is, dat we die proberen te verlagen op de locatie in Ter Apel. Want daar vaak mensen tussen zitten die ook onderdeel zijn van de overlast. Dus daar zijn we ook over met elkaar in gesprek.
3: Dat is vaker gezegd, dat is vaker beloofd, maar er komt nog weinig van terecht.
2: Nee, daarom. Dus dat is ook waarom ik zeg, we dat overleg moeten vervolgen. We zitten nog steeds in die moeilijke situatie van te weinig opvangplekken, waardoor het COA ook moeite heeft om ja, mensen door te plaatsen. Dus het belangrijkste is om met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar oplossingen. Maar we zien ja, de oplossingen nog niet direct verschijnen, zolang er niet nieuwe opvangplekken zijn.
3: U hoopte, bij een eerder bezoek zei u dat, dat het voor de zomer opgelost zou zijn, althans in Ter Apel. Niet het geval, hè?
2: Nee, dat is gewoon wat je bij heel veel gemeenten zien we natuurlijk een soort dubbele discussie. Ik voel met gemeenten de discussie over de spreidingswet, dat die moet worden uitgevoerd. En ik laat ze ook weten dat die spreidingswet toegepast gaat worden. En tegelijkertijd vragen ze om noodopvanglocaties. En dat maakt het soms ook het gesprek met heel veel gemeenten dubbel en lastig. Maar ik zal erop door blijven zetten, want we zoeken ook naar locaties op defensieterreinen en op andere terreinen om het zelf te kunnen doen.
3: Is er al zicht op dan? Want ja, die zomer is nog lang.
2: Nee, voor nu op de korte termijn nog niet. Maar de gesprekken gaan wel de hele zomer door. Dus ook al zijn er misschien een paar mensen op vakantie, wij blijven gewoon hierop gewoon doorwerken. En dat zal ook de komende weken doorbelang blijven vinden.
3: U heeft 10 gemeenten, weigergemeenten noemen ze die, heeft u op het matje geroepen. Wat gaat dat opleveren dan?
2: Nou, dat gaat opleveren dat die gemeenten nu, komende weken, door de hele zomer heen langs moeten komen om uitleg te geven waarom ze nog niet voldoen aan de spreidingswet. Mochten ze dan volharden in dat niet voldoen, ja, dan kom je in de volgende treden van de spreidingswet. En dan gaat het echt over de laatste tredes voordat we zelf besluiten om in zo'n gemeente een opvanglocatie te openen.
3: Een mooi woord hoor, tredes, maar wat houdt dat in dan?
2: Nou, uiteindelijk betekent dat de laatste treden, treden 6 in dit geval, betekent dat het Rijk de verantwoordelijkheden van de gemeente overneemt. Dat wij dan op een locatie in een gemeente een AZC kunnen openen.
3: Nou, voorlopig is mijn conclusie, lost dat de problemen hier in Ter Apel nog niet op.
2: En klopt, dus dat zijn de dubbele wedstrijden. De spreidingswet is de lange termijn oplossing. De korte termijn is het de instroom beperken. Het loopt iets terug, maar het is nog niet ja, dusdanig dat we uit de brand zijn. Dus we moeten nog steeds nieuwe locaties ook vinden.
0: Al dus minister Van den Brink, Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Onze verslaggever Goos de Boer sprak met hem.

0: Ferraro Atraves, de Groningse zomerhit van 2026, kunnen we toch wel rustig stellen. Zometeen om 6 uur, als Studio Gun is afgelopen, gewoon door naar TV Noord vandaag. Gepresenteerd vanavond door Tanja Tuinstra. Dag Tanja.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wat we vanavond kunnen gaan zien?
1: Jazeker. FC Groningen. Daar, er wordt over gesproken. En alles behalve voetbal eigenlijk vandaag. Er is een transferfraude waar we het over gaan hebben. Daarnaast gaan we het nog hebben over een kunstwerk aan de wand van het Groningen Museum. Ooit aangekocht voor 998.000 euro. Het duurste aangekochte kunstwerk ooit van het museum. Die is van de muur gehaald. Maar wat daarmee is gebeurd, daar vertellen we vanavond meer over.
0: Oh, die is kwijt?
1: Nou, niet kwijt. Hij is even op weg. Maar hij is nu op dit moment... weg.
0: Ik vind het een hele goede teaser, want ik wil gewoon weten waar het gebleven is.
1: Ja, snap ik. Maar je weet wel wat ik bedoel, toch?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Dat glazen kunstwerk, ja. Een beetje oranje, een beetje bloemenachtig en zo.
0: Oké. Ja. En rondje zomer natuurlijk, hè?
1: Rondje zomer niet te vergeten, ja. Zeker. En Henk Helmantel hebben we ook nog iets over.
0: Goed, we gaan allemaal kijken. Dankjewel, Tanja. Dankjewel.

0: Westerwol zijn wij in Durpzeil.
1: En het is daar prachtig.
0: Ja.
1: We hebben net een stukje geschiedenis gedaan. Dan gaan we nu eventjes kijken wat er allemaal te doen is. Ja, ik zei het al. Wandelen, hè, fietsen. Maar goed, ja, het is heel veel mooie natuur. Maar er is ook voor de meer actievere mens een mountainbike route. En een mountainbike route van Sellingen is 33 kilometer. Dus als je dan ook nog de hele tijd heuveltje op en af en dat soort dingen moet doen. Het is wel flink. We hebben er in Veendam hebben we ook zo'n mountainbike route door het Borgerswold heen. En daar staan dan de hele tijd ook dikke, hoe noem je dat? Ramps. Zeg maar dat je, ja. Weet je wel, dat je echt...
0: Ik heb er ook over miskopen gesproken. Die fiets is al weg.
1: Kijk, nou zie. Je hebt toch vaker meer miskopen dan je denkt. Hè? Maar goed, dit is onderdeel van het ruim 200 kilometer lange mountainbike netwerk in Westerwolde.
0: Zo.
1: Wist ik niet dat het daar zo uitgebreid kon. In het dorp Sellingen, er is horeca. Want als je hebt gewandeld of hebt gefietst, dan moet je even wat eten, even wat drinken. Er zijn nog wat winkels. Er is ook nog een supermarkt, een peuterspeelzaal genaamd Lutke Beudels.
0: Lutkebeudels, ja.
1: Dat is toch wel heel schattig. Twee basisscholen, openbare basisschool Op de S en Het Gebind van een christelijke basisschool. En als je dan later nog meer onderwijs wil, en dat is ook verplicht in Nederland, dan moet je naar Ter Apel, naar Stadskanaal, dat heb je daar niet. Openluchtzwembad, de Barkhoorn is daar. Er was ook een camping met die naam. En die camping waar ik het over had, die ben ik natuurlijk even ingedoken. Ik dacht, oh leuk, ga ik even plaatjes zoeken van hoe het eruit ziet. Maar die bestaat niet meer. Al sinds 2018 is die failliet. Hebben we toen wel uitgebreid over bericht. Ook dat die overgenomen zou worden nadat die failliet was. Dat er nog wel interesse voor was. Maar dat is hem niet geworden. Je hebt daar wel dus door die zandafgraving ongelooflijk grote, mooie plas. Met helder blauw water. Maar je kan niet overal goed zwemmen. En het werd gewoon op heel veel plekken gewoon te steil en te diep. En dan wordt het gevaarlijk.
0: Hey, we hebben nog geen ambassadeur, hè?
1: Nee.
0: Mijn hoop was eigenlijk een beetje gevestigd op Hans ten Haven. Want die woont daar. Of tenminste, hij woonde daar. Ik weet niet of hij daar nog woont. Want we hebben eigenlijk al jaren niks meer van hem gehoord.
1: Waar is Hans?
0: Ja, waar is hij?
1: Nou, bel even Hans.
0: Misschien Hans, als Lucas, heeft mijn nummer. Dus bel even. Zou ik leuk vinden. Oké, nou, wie weet. Zometeen na 5:30. Tot aan het nieuws nog.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: 1 minuut over 6:30. Je krijgt het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een ondernemer in Leek die november vorig jaar van zijn bed werd gelicht door de politie in een onderzoek naar fraude met aardbevingssubsidies, blijkt geen verdachte, maar slachtoffer te zijn. In het onderzoek heeft de politie vorig jaar 4 man uit de gemeente Westerkwartier aangehouden en 1 uit een Zuid-Hollandse gemeente. Daarnaast nam de Fiat wapens, 31 kilo vuurwerk en 6 dure auto's in beslag, waaronder Lamborghinis, Maseratis en een Ferrari. Uit het onderzoek blijkt nu dat een van de vastgoedondernemers die eerst verdachte was, slachtoffer blijkt te zijn. De andere verdachten hadden zijn naam en bedrijf misbruikt om die aardbevingssubsidies aan te vragen. In totaal zijn er ruim 300 subsidies aangevraagd, ter waarde van ruim 1 miljoen euro. Tegen een 24-jarige man uit Winschoten is een taakstraf van 160 uur geëist voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval. Het gebeurde in de nacht van 9 maart 2024 bij Uithuizenmede. Op de N363 probeerde hij in de auto van zijn buren een andere auto in te halen, maar hij raakte in een slip en kwam tegen een boom tot stilstand. De buurvrouw werd tientallen meters uit de auto geslingerd. Ook de buurman en de bestuurder zelf raakten zwaar gewond. De man was niet onder invloed, maar zou veel te hard hebben gereden op de 50 kilometer weg. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Woedende reacties voor de poort van de VW-fabriek in Emden. Honderden werknemers hebben zich vanmiddag daar verzameld na de aankondiging 2 weken geleden dat zo'n 100.000 banen op de tocht staan en dat in totaal 4 VW-fabrieken mogelijk dichtgaan. Onder meer die dus in Emden. De fabriek daar is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio. Er werken relatief ook veel Groningers. Die werknemers die maken zich grote zorgen, zegt deze verslaggeefster van de NDR.
11: VW Emden is de grootste arbeidgever, de grootste industriearbeidgever hier in Ostfriesland. En die Belegschaft hier, die schaut met Wut richting Konzernvorstand en met großer Sorge, wie es für sie weitergeht.
10: De top van Volkswagen vergadert vanmiddag over de reorganisatieplannen. In een schuur aan de S-weg in Tinalo is vanmiddag brand uitgebroken, waar veel rook bij vrijkwam. Er waren meerdere brandweereenheden daar om de brand te blussen en de naastliggende schuur te behouden. Dat is gelukt. Een hooi en stro zijn uit de schuur gehaald, zodat eventuele brandhaarden diep in de opslag kunnen worden geblust. Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En alvast voor wat vindt u zo dadelijk over miskopen. Aan het Hoendiep in Groningen heeft een accu van een scooter vlam gevat. Die accu zou spontaan in brand zijn gevlogen. Een handelaar in accu's vervoerde de accu in een tas. Hij zou het op Marktplaats hebben gekocht.
12: Ja, dan krijg je dat, hè. Edwin, dankjewel. Gratis met de boot naar Borkum. Hoe je tickets kunt winnen, hoor je zo. Maar eerst het weer met Harma Boer.
13: Vroeger gaat de bewolking weer de betere papier. Maar vanopende bewaarde zon op al meer plek nog heen deur te komen. Loten vernomen met vannacht opklaars. Kans op nevel en mist met zo'n 14 tot 17 graden als minimum. In Muiden trekt de nevel en mist op. Komt de zon geregeld bij. En met een zwakke tot motige noordoostelijke wind wordt 21 tot 24 graden.
12: Harma, dankjewel. Straks geven we dus 2 vrijkaarten weg voor de boot naar Borkum. Je hoort zo na de reclame een echte Deutsche Schallplatte. En weet jij wie de uitvoerende is? De naam van de zanger, zangeres of van de band? App dan naar 050-3188-288. Heb je het goed, dan maak je kans op 2 retourtickets voor de boot naar Borkum.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
20: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: Atemloos door die nacht. We geven twee vrijkaarten weg voor de boot naar Borkum. Het is echt een weggevertje van wie weet nog niet wie dit zingt. Nou, heel veel appjes, viele appjes kwamen hier binnen. En allemaal goed hoor, als ik het allemaal zo zie. Complimenten daarvoor. Maar er kan maar één winnen natuurlijk. We hebben er eentje uitgepikt en dat is Jeroen. En die hangt nu aan de lijn. Goedemiddag Jeroen.
1: Hallo, met Jeroen Viel.
0: Ja, je was aan de wandel geloof ik, hè?
1: Ja, ik ben aan een zorgboerderij. Ik was alleen maar bij de bezem bezig.
0: Oh, wat leuk, ja. En heb je dan de radio op je oortjes of zo? Of hoe luister je dan?
1: Nee, ik was net in de buiten. Ik had de radio, ik hoorde de prijsvraag op de radio. Ik dacht, ik ben in de buiten niet bellen. Heen.
0: Oh, heel goed, heel goed. En wat voor dieren zijn er om je heen dan?
1: Honden, paarden, koeien, schapen, kippen.
0: Oké.
1: Okay. Geiten, ja.
0: En kunnen die zomaar een dagje zonder jou als jij naar Borkum gaat?
1: Ja, zeker. Ik ben bij mijn ouders erin, maar alleen mijn ouders mee. Als ik kan met een duizend dagje mee naar Borkum, ja.
0: Oké. Okay. Nou, maatje, Jeroen is er gelukkig, hè?
2: Ja.
0: Ja, jij hebt twee vrijkaarten gewonnen voor de boot naar Borkum. Dus je kan nog iemand meenemen?
1: Ja, neem ik mijn leiding mee. Die wil wel graag mee, de leidinggevende wil wel graag.
0: Oké. Okay. hoe heet hoorde hij of zij?
1: Caro.
0: Het is een beetje een slechte verbinding bij die zorgboerderij, maar dat geeft niets. We hebben het allemaal goed begrepen. Jeroen, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Zoek een leuke dag uit en ga samen een fijne Borkum met de boot.
1: Ja, is goed. Hoe maak je de kaarten dan?
0: Als je één blijft hangen, dan maak je het helemaal uitleggen allemaal.

0: Door Helene Fischer, dat was het juiste antwoord, gegeven door Jeroen. Hem hebben we op de boot gezet, de Workroom. Vele, vele anderen hadden ook het antwoord goed, maar ja, er kan maar één winnen. Dus heb je gestuurd, maar niet gewonnen. Geen nood, morgen spelen we het opnieuw en maak opnieuw kans in Studio Grun. Ja, we hebben het er al over gehad, hè, de miskoop, grootste miskoop ooit. Wij hebben alle drie hier al opgebiecht wat onze grote miskoop is geweest. We gingen naar Beerta, Bertel van Walveren, om te vragen aan de Groningers op straat wat hun miskoop is.
1: Wat vindt u?
2: Meneer, wat was uw grootste miskoop ooit?
3: Och, daar overval je me mee.
2: Ja, hè?
3: Mijn grootste miskoop ooit. Nou, dan moet ik toch echt heel goed nadenken.
2: Nou, of een van de grote miskopen, hoor. Maar het hoeft niet per se de allergrootste te zijn.
3: Nou, ik kan me niet herinneren dat ik echt een hele grote miskoop gedaan heb.
4: Mobiele airco.
2: Mobiele airco?
4: Ja, die heb ik gelijk teruggestuurd.
2: Oh, wat was er mis mee?
4: En dat was niet genoeg. Dat bleek ik later achter te komen. Toen had ik hem al besteld.
2: Oké. Okay.
4: En nu heb ik een vaste airco.
2: En dat is beter?
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: En kreeg u dan meteen weer uw geld terug? Of,
4: Nee, niet meteen.
2: Nee? Heeft u wat voet in aarde gehad?
4: Ik heb het nog steeds niet terug.
2: Oh jee, hoe dat dan?
4: Ja. Hoe dat dan? Ja. Dat weet ik niet. Daar moet ik weer morgen over terugbellen.
3: Ja, ja. Er zijn wel wat dingen geweest dat ik inderdaad dacht van... Ja, ik heb het wel gekocht, maar of ik het nog echt nodig had.
2: Ja.
3: Maar als je nou... Op dit moment vragen, wat was dat dan? Dan moet ik echt eerst heel diep gaan graven.
5: Nou, ik heb ze niet gekocht, maar lag al in de winkel dat wat overdaad was.
2: Ah.
5: Dus dan koop ik ze niet.
2: Nee, dat snap ik.
5: Dus dan geef ik ze aan bij de kassa, dus dan kunnen ze daar wat mee doen.
2: Ja, en dan werd die uit de verkoop gehaald?
5: Dat denk ik toch wel, neem ik wel aan.
6: Ja, mijn vorige bril.
2: Oh ja?
6: Ja, maar die ligt nog steeds thuis.
2: Maar wat was er mis mee dan?
6: Ik kon er niet door zien.
2: Ja.
6: Dat schiet niet op, hè?
2: Nee, dat schiet mijn beeld niet op.
6: Nee.
2: En dit is weer een andere, of is dit nog de oude die u op heeft?
6: De nieuwe komt volgende week.
3: Okay. Ik ben eigenlijk altijd wel heel erg zuinig op mijn spullen. Ik heb, om een voorbeeld te noemen, vanochtend een zwembadje binnengekregen. Het zat mooi verpakt in een doos. En mijn zoontje wou heel enthousiast de doos openmaken. Ik zei, oh, wacht even, die ga ik even op mijn manier openmaken. Maar als straks het zwembadje weer opgeruimd wordt voor de winter... dan komt hij weer netjes in de doos en dan blijft hij ook mooi heel... en dan kunnen we volgend jaar zo weer opnieuw gebruiken.
7: Ik denk kleding online, dat je niet terug kan sturen.
2: Oh.
7: Ja, heel vervelend.
2: Ja, wat was er mis mee dan?
7: Ja, te klein of te groot. Altijd anders, hè?
2: Ja. En dan, wacht maar, dan kun je toch altijd terugsturen? Hoe werkt dat dan? Dat
7: nou, niet... Sommige websites niet. Nou, dan zit je ermee.
2: Ja.
7: Vinted bestaat ook, hè?
2: Oh ja, en dan zet je hem daarna maar weer op Vinted.
7: Ja.

0: Boer. Alleen nog Bobby D. Vandaag waren wij in Sellingen. Durp Selden. Dat is ook de plek waar we zijn aangekomen met de boot. Hè?
1: Ja, zeker. Dus heb je ze daar misschien vandaag wel ontvangen? Als je dat niet hebt gedaan, dan kun je ze daar morgen uit gaan zwaaien. Om 10 uur vertrekken ze weer vanaf Sellingen. Je kan ze dan allemaal dingen vertellen die je hebt geleerd over Sellingen. Hè? Over hoe dat vroeger ging met die boeren.
0: Ja, de oneindiging. Turf en zo.
1: Precies. Ja. En dan gaan ze verder. En dat is dan weer de laatste dag, joh. Dan gaan ze naar Bourtange.
0: Goh, en dan geven ze een stokje over.
1: Aan, dus morgen Topo Bourtange.
0: Ja, ja. Oké, we laten Sellingen achter ons.
1: Oké.
0: En gaan op weg naar ons dagmenu, want het is alweer bijna 6 uur. We sluiten eraf met een dagmenu. Terug in de tijd, we gaan terug naar het jaar 1998.
1: Ik heb er ook weer een mooi, nog weer iets Duits. Het is een soort Duits half uurtje.
0: Ja, hè?
1: Ja, want vandaag werd bekend dat de opknapbeurt voor het spoor Groningen en Leer eindelijk.
0: Ja, je hadden kijkt het gisteren van, nog over.
1: Ja, maar, ja en ja. Het komt ook de hele tijd weer terug. Maar goed, in 1998 was het nieuws dat de kleinste grensoverschrijdende spoorlijn van Nederland, namelijk Groningen-Leer, de langverbreide opknapbeurt zou krijgen, waardoor die geschikt wordt voor goederenvervoer en geschikt voor de gebruikelijke snelheid van 120 km per uur.
0: Oh.
1: Dat kon steeds niet. Er was toen al 7 jaar onderhandeld over de spoorbaan. En dan vooral in Duitsland, daar is het spoor heel slecht. En dat is eigenlijk toch een beetje waar we nu ook nog steeds hebben. Niet dat het spoor daar nog heel slecht is, maar wel dat het nog steeds niet in één stuk doorloopt. Dat het gewoon allemaal nog niet af is.
0: Nee.
1: Dus kun je nagaan, we zijn inmiddels bijna 30 jaar verder. En het is de hele tijd nieuws. En je kan nog steeds niet naar leren.
0: Ja, nee, want ik ben natuurlijk absoluut geen treinreiziger. Dus ik heb er helemaal geen ervaring mee. Maar je kunt dus nog steeds niet naar leren met de trein vanaf Groningen.
1: Nee, je gaat naar Bad Nieuweschans. Daar stopt dan de trein. En die verbinding ga je dan verder doen per bus.
0: Nou, hoe lang gaat het al, hè?
1: Nou ja, december vorig jaar zou het klaar zijn.
0: Nou, een beetje, ze zijn dus te laat bij de...
1: Ik ga er wel echt gebruik van. Mijn grootste plan is in ieder geval, wat ik er heel erg leuk aan vind, naar de Weihnachtsmarkt.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: En dan
0: ja.
1: Kun je lekker, dan kunnen we allebei met de trein, dan hoeft er niemand te boppen. En dat is wel zo geschikt voor zo'n uitje.
0: Nou, wie weet dit jaar met kerst, rond kerst.
1: De verwachting is volgens mij december dit jaar, dus dan weet ik het wel.
0: Ja.
1: Dan gaan we die redden, denk ik.
0: Ze hebben ervaring met vertragingen bij de spoorwegen, dus wat dat betreft, ja. Oké, we gaan naar de muziek op deze dag in 1998. Het is 9 juli 1998. Ja, Shania Twain was een ster op dat moment.
1: Hoe is dat nou helemaal afgelopen? Henk Wijngaard, die hebben natuurlijk deze week ook net in het nieuws.
0: Ja.
1: Dat is zijn nichtje.
0: Nou, dat beweert hij. En hij schijnt er ook bewezen te hebben. Maar zij wilde er niks van weten, geloof ik. Dat was een beetje het verhaal.
1: Hij was sowieso niet blij. Want hij mocht niet komen op het optreden, volgens mij.
0: Ja.
1: Zij kwam in Nederland optreden. En toen dacht hij, dat is leuk, want we zijn familie. En volgens mij deed zij toen een beetje moeilijk.
0: Okay.
1: Maar ik weet niet of ze ook echt de familieband ontkent. Ja, hadden we even moeten uitzoeken van tevoren. Maar goed, zo doen wij dit programma wel vaker.
0: Blijft een interessant verhaal dat, hè?
1: En daar moet ik dan nu wel weer aan denken. Maar dat komt ook omdat Henk deze week natuurlijk veel bij ons op zender is geweest.
0: Ja.
1: Nou goed.
0: En terecht natuurlijk, hè? Prachtige carrière, 80 jaar geworden. Maar goed, gaat nu even niet over Henk Wijngaard, maar gaat wel over Shania Twain. Want countryzangeres had natuurlijk een hele grote hit met... hoe heet dat nummer ook? Oh, grote hit, maar ik ben hem vergeten. Over die dat ka-ching, ka-ching. Weet jij hem toevallig? Nee? Zullen we dan gewoon deze doen?
1: Nee, maar dit was... We hebben het over 1998. Juli 1998 stond deze heel hoog in de hitlijsten. En wij gaan proberen niet meer live ons dingen te herinneren en af te vragen.
0: Ja.
1: Maar gewoon eerst researchen en dan gaan we het erover hebben.
0: Want,
1: that don't impress me much.
0: Dat is een beetje een rustig nummer om mee af te sluiten. Maar dat is ook een keer leuk. Rustig aan tafel.
1: Toch een mooi plaatje.
0: Snijtween, genieten van You're Still The One. Fijne avond allemaal.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
7: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Radio Noord.
11: Vandaag op Noord.
12: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, het is bijna niet voor te stellen. Je staat als profvoetballer op Schiphol omdat je denkt dat je opgehaald wordt door FC Groningen. Ja, alles lijkt in kannen en kruiken en dan komt er niemand opdagen en voel je langzaamaan nattigheid. Het is onlangs daadwerkelijk gebeurd. Ja, hoe dat kon, dat ga ik bespreken met onze sportverslaggever Stefan Bleker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Stefan.
2: Ja, het zal je maar overkomen, joh. Het is helaas werkelijkheid geworden. Ja. Wat is hier precies allemaal gebeurd?
3: Nou, FC Groningen is het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Nou, wat houdt er nou eigenlijk in? Er is een bende of er zijn oplichters actief die zich voordoen als FC Groningen of als technisch directeur Mo Allach. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Zij benaderen zaakwaarnemers van spelers met het verhaal dat FC Groningen interesse in ze heeft of in de desbetreffende speler heeft, die door zo'n zaakwaarnemer vertegenwoordigd wordt. Nou, dan komt er een conversatie op gang. Uiteindelijk wordt er dan een contractvoorstel gestuurd. En dan wordt er gezegd dat er eigenlijk alleen nog even een bedrag overgemaakt moet worden door die zaakwaarnemer. De oplichters die zeggen dan dat dat bedrag is voor de vlucht, dat dat bedrag is voor een eventuele medische keuring en nog wat onkosten die gemaakt moeten worden bij een transfer. Nou ja, zo gaat het normaal gesproken niet, maar er zijn dan toch nog wat mensen die daar intrappen. En dat gebeurt dus allemaal onder de vlag van FC Groningen. Dus ja, het is identiteitsfraude waar de club aangifte van heeft gedaan. En om even terug te komen op het voorbeeld wat jij noemt. Nou, er is dus een Engelse speler geweest. Ik weet niet hoe die speler heet, maar die heeft dus daadwerkelijk op Schiphol gestaan nadat dit hele oplichtingsverhaal eigenlijk heeft plaatsgevonden. Zijn zaakwaarnemer hoogstwaarschijnlijk een bedrag heeft overgemaakt. En toen is die jongen dus echt op het vliegtuig gestapt. Hij heeft zelfs andere clubs afgezegd omdat hij dacht bij FC Groningen te gaan voetballen. En dit is de laatste weken meer dan 10 keer gebeurd. In ieder geval dat iemand zich als FC Groningen heeft uitgegeven.
2: Ja, een bizar verhaal. Nou heb je natuurlijk ook direct een belrondje gemaakt langs de FC. Je hebt gesproken met algemeen directeur Frank van Mosselveld, de hoofdscouting Arno de Jong. Wat zeggen zij hierover?
3: Nou ja, het is natuurlijk ontzettend vervelend, hè, dat zij continu dus door zaakwaarnemers onder andere gebeld worden en ook wel gewaarschuwd worden, hè, dat dit gebeurt. Dat is gewoon helemaal niet prettig. Technisch directeur Mo Allach, die sprak ik ook. En er zijn dus oplichters die gesprekken hebben gevoerd, telefonisch met zaakwaarnemers. En in die gesprekken deden ze zich voor als Mo Allach. Ja, het is natuurlijk niet prettig persoonlijk ook als mensen zich ineens voor jou gaan uitgeven. Uiteindelijk rookt zo'n zaakwaarnemer onraad, omdat er wel heel onduidelijk Engels werd gesproken door Allach. En ze maken dan bijvoorbeeld ook gewoon gebruik op WhatsApp van de echte profielfoto die hij zelf toevallig dus ook gebruikt. En het enige wat dan ander is het telefoonnummer. Maar ja, het is natuurlijk een hele vervelende situatie. Groningen wilde hier ook wel uitgebreid over vertellen, omdat zij hier ook andere clubs mee hopen te waarschuwen. Hoe meer mensen het weten, des te minder snel het zal lukken. Je kan het misschien wel een beetje vergelijken met die WhatsApp-fraude, hè, waar je vaak over hoort dat je een berichtje krijgt van hoi mam, hoi pap, ik ben mijn telefoon verloren en er moet even snel geld worden overgemaakt. Nou, dit heeft daar wel wat van weg.
2: Ja, speelt dit trouwens alleen bij SC Groningen of zijn er ook andere clubs die er last van hebben?
3: Nee, er zijn inderdaad andere clubs. Ik weet in ieder geval dat het vorig jaar bij Rode JC heeft plaatsgevonden. Toen hebben oplichters zich ook uitgegeven voor de heer Peters als de directeur van Roda. Maar ook wat dichterbij, bijvoorbeeld bij PEC Zwolle heeft het plaatsgevonden. Dat is dan weer frappant. Ik heb zo'n nep contractvoorstel in handen gekregen. En daarop is dan weer het logo van FC Groningen, de kleuren van FC Groningen te zien. Maar onderaan die brief staat dan de hoofdsponsor van PEC Zwolle. Nou ja, waarschijnlijk zijn ze dus met het kopiëren en plakken en knippen vergeten om die even te vervangen voor de hoofdsponsor van FC Groningen.
2: Stefan Bleker, dankjewel voor de toelichting. En nogmaals, het hele verhaal is na te lezen op onze site en bij ons in de app. En daar zie je dus ook dat nepcontract dat RTV Noord in handen heeft gekregen.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Eerst gaan we kletsen over een zwarte ooievaar. Want hij was te zien in Feerwerd gisteren. En dat is zeldzaam, want in tegenstelling tot zijn witte soortgenoot wordt de zwarte ooievaar zelden in ons land gezien. Allerlei belangstellenden probeerden dan ook een glimp van de vogel op te vangen. Nou, Pim en Mieke Lollinga van Faunavisie Westernieland kennen de ooievaar goed. Want voor hun is hij niet helemaal onbekend. En ik heb Pim Lollinga nu aan de lijn. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, want deze zwarte ooievaar werd vorig jaar in september bij jullie in Westernieland binnengebracht. Waarom eigenlijk? Ja.
3: Het was een blijkbare jonge ooievaar. En die is samen met zijn broertjes en zusjes door waarschijnlijk storm in Duitsland uit het nest, vroegtijdig uit het nest gewaaid. En dan gaan ze met die vleugels de lucht in. En ze weten niet waar ze terechtkomen. In dit geval zijn bijna alle jongen ergens in Nederland terechtgekomen. Want ze hebben heel even in Oost-Groningen gezeten. Maar toch met omzwervingen kwam één van de dieren in Westernieland terecht. Tenminste, eerst in Den Handel. En een boer die vond hem. En die was zo aardig om hem eventjes bij ons te brengen. En die stond voor de poort. Ik heb hier een ooievaar. Kisten wat met. Die gaan we even verzorgen. Maar het was nog een kuiken.
2: Ja, wat dacht je toen? Had je ooit eerder een zwarte ooievaar gezien?
3: Ik heb er heel lang geleden hoor. Toen ik nog in de musverschattenbestrijding zat, heb ik er eentje bij Erum zien lopen. En er werd ook wel eens een in de buurt van uit Huizen gezien. Maar ja, dat je er een tegenkomt in Nederland is echt sporadisch. En voor ons was het ook weer even een krent in de pap om zo'n bijzondere vogel groot te mogen brengen. En in het voorjaar hebben we hem vrijgelaten en hij is door Lex, onze ringer, geringd. En die is helemaal euforisch, want die vogel, die zwarte ooievaar, die heeft wat omzwervingen gemaakt. Want hij is in Friesland gezien, in Zuid-Groningen. Drenthe hebben ze hem op verschillende plekken gezien, zelfs in Brabant. En we konden met zekerheid zeggen dat de vogel voor ons was, omdat hij een prachtig mooie zwarte ring om zijn poot heeft, die op afstand goed af te lezen is. Dus heel veel mensen hebben met een telescoop of met een camera met een goede lens de foto's van kunnen maken en de ring kunnen bekijken. Ja. En die melden dat dan bij waarringen.nl of bij het vogelterugstation. En die zijn dan zo aardig om ons weer een melding terug te sturen dat de vogel gezien is. Dus wij waren heel erg blij dat deze mensen die moeite namen. En ook degene die het filmpje gemaakt heeft in Feerwerd. Want voor ons is het echt heel erg belangrijk, maar ook leuk om te weten of vogels die door ons zijn grootgebracht, of die het ook redden in de natuur.
2: Ja, en dat ze dan weer terugkomen.
3: Dat is een vraagteken geweest, maar door dit soort meldingen zijn we echt heel erg blij, want dan weten we dat we ons werk goed gedaan hebben.
2: Ja, en nou gaat hij waarschijnlijk na de zomer weer terug naar het zuiden. Verwacht je dan ook dat hij weer terugkomt naar Groningen daarna?
3: Nee, ik denk het niet. Nee, het is nog een peuter, zeg maar. Het is een onvolwassen vogel. Nog niet geslachtsrijp. En dat duurt ook nog 1 of 2 jaar voordat hij interesse in mannetjes of vrouwtjes gaat krijgen. Want we weten eerlijk gezegd niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Maar op het moment dat hij belangstelling in erotiek gaat krijgen, dan gaat hij toch naar zijn soortgenoot in Zuid-Spanje, denk ik, Afrika. En dan zal hij in het voorjaar teruggaan met die dieren, met de andere zwarte ooievaars. En dan komt hij waarschijnlijk in Duitsland terecht.
2: Ja, dan is het dus wel bijzonder dat hij hier nu weer rondvliegt. Dus als je hem wil bekijken, moet je dat ook nu doen.
3: Pardon, ik heb de vraag niet goed gedaan.
2: Als je hem zou willen bekijken, dan is dit het moment.
3: Ja, inderdaad. En ga er niet heen, want dan vlieg je weg. En je zult ook zien dat hij meestal in gezelschap van gewoon een witte ooievaars loopt. Want toen wij hem in opvang hadden, hadden we hier ook een aantal witte ooievaars. Dus gewoon ooievaars in opvang. En daar is hij eigenlijk mee opgegroeid. En blijkbaar, gezien de foto's en de meldingen, loopt hij eigenlijk altijd in gezelschap van witte ooievaars. Dus ook wel leuk.
2: Geweldig. Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland. Dankjewel voor die toelichting over die zwarte ooievaar.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag. Wat vindt u?
2: Meneer, wat was uw grootste miskoop ooit?
3: Oh, daar overval je me mee. Ja, hè? Mijn grootste miskoop ooit. Nou, dan moet ik toch echt heel goed nadenken.
2: Nou, of een van de grote miskopen, hoor. Maar het hoeft niet per se de allergrootste te zijn.
3: Nou, ik kan me niet herinneren dat ik echt een hele grote miskoop gedaan heb.
4: Mobiele airco.
2: Mobiele airco?
4: Ja, die heb ik gelijk teruggestuurd.
2: Oh, wat was er mis mee?
4: En dat was niet genoeg. Dat bleek ik later achter te komen. Toen had ik hem al besteld.
2: Oké.
4: En nu heb ik een vaste airco.
2: En dat is beter?
4: Ja.
2: Ja. En kreeg u dan meteen weer uw geld terug? Of,
4: Nee, niet meteen.
2: Nee? Heeft u wat voet in aarde gehad?
4: Ik heb het nog steeds niet terug.
2: Oh jee, hoe dat dan?
4: Ja, hoe dat dan? Ja, dat weet ik niet. Daar moet ik weer morgen over terugbellen.
3: Ja, ja, er zijn wel wat dingen geweest dat ik inderdaad dacht van... ja, ik heb dat wel gekocht, maar of ik het nou echt nodig had.
2: Ja.
3: Maar als je nou op dit moment vraagt, wat was dat dan? Dan moet ik echt eerst heel diep gaan graven.
5: Nou, ik heb ze niet gekocht, maar lag al in de winkel dat wat overdaadsen was.
2: Ah.
5: Dus dan koop ik ze niet.
2: Nee, dat snap ik.
5: Dus dan geef ik ze aan bij de kassa, dus dan kunnen ze daar wat mee doen.
2: Ja, en dan werd die uit de verkoop gehaald?
5: Dat denk ik toch wel, ja, dat neem ik wel aan.
6: Ja, mijn vorige bril.
2: Oh ja?
6: Ja, maar die ligt nog steeds thuis.
2: Maar wat was er mis mee dan?
6: Ik kon er niet door zien.
2: Ja, ja.
6: Nee,
2: dat schiet mijn bril niet op.
6: Nee.
2: En dit is weer een andere, of is dit nog de oude die u op heeft?
6: De nieuwe komt volgende week.
3: Okay. Ik ben eigenlijk altijd wel heel erg zuinig op mijn spullen. Ik heb, om een voorbeeld te noemen, vanochtend een zwembadje binnengekregen. Het zat mooi verpakt in een doos. En mijn zoontje die wou heel enthousiast de doos openmaken. Ik zei, oh, wacht even, die ga ik even op mijn manier openmaken. Want als straks het zwembadje weer opgeruimd wordt voor de winter... dan komt hij weer netjes in de doos en dan blijft hij ook mooi heel... en dan kunnen we volgend jaar zo weer opnieuw gebruiken.
7: Ik denk kleding online, dat je niet terug kan sturen.
2: Oh.
7: Ja, heel vervelend.
2: Ja, wat was er mis mee dan?
7: Ja, te klein of te groot. Altijd anders, hè?
2: Ja. En dan, wacht maar, dan kun je toch altijd terugsturen? Hoe werkt dat dan? Dat
7: nou, niet... Sommige websites niet. Nou, dan zit je ermee.
2: Ja.
7: Vinted bestaat ook, hè?
2: Oh ja, en dan zet je hem daarna maar weer op Vinted.
7: Ja.
2: Oké. Okay.
7: Ja.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: FC Groningen is slachtoffer geworden van oplichting die zich uit naam van de club voordoen als technisch directeur Mo Allag. Hierbij werden zaakwaarnemers telefonisch en per mail benaderd dat er interesse is in spelers die zij vertegenwoordigen. Het ging zelfs zover dat een Engelse speler al op Schiphol stond te wachten tot een Groningse delegatie hem zou gaan oppikken. En zelf werd FC Groningen een paar jaar geleden ook bijna slachtoffer van deze praktijken. Ik ga erover praten met onze verslaggever Stefan Bleker. Stefan, goedemiddag.
3: Goedemiddag Erik.
2: Ja, wat gebeurde er toen destijds bij FC Groningen?
3: Nou, ik ben natuurlijk vandaag best wel wat gaan bellen. Ook wat telefoontjes van zaakwaarnemers gehad, die hier dus ook mee te maken krijgen. En toen hoorde ik het verhaal en dat heb ik inmiddels weten te verifiëren. Dat een aantal jaar geleden speelde bij FC Groningen Noordin Moussampa. Ken je misschien nog wel, hè? Die werd toen overgenomen van Ajax. En die kwam hier eigenlijk een beetje op een dood spoor terecht. En Groningen wilde heel graag van hem af. Nou, toen kreeg Groningen uiteindelijk, toen Art Langeler hier nog de technische man was, een voorstel van een club uit Azerbeidzjan. Nou, er werd zelfs intern al wel gecommuniceerd dat Moussampa de overstap zou gaan maken naar Azerbeidzjan. Daar zou dan ook een mooi contract voor hem klaar liggen. Maar ja, puntje bij paaltje, moest er natuurlijk betaald worden. Moussampa de overstap zou gaan maken naar Azerbeidzjan. Daar zou dan ook een mooi contract voor hem klaar liggen. Maar ja, puntje bij paaltje, moest er natuurlijk betaald worden. En toen kwam het bij Mark.

0: van een club, zogenaamd in dit geval uit Azerbeidzjan. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal weer wat anders dan dat ze hier gewend zijn. Komt bij dat Groningen heel graag van die speler af wilde. Ja, misschien dat je dan ook wel heel blij bent dat er een keer iemand zich meldt. En ja, dat je daardoor misschien wat makkelijker in de luren laat liggen. Maar nou ja, het ging uiteindelijk dus net goed.
1: Ja, nou ja, nu dan oplichters die zich uit naam van de club voordoen als directeur Mo Allag. Hoe groot is dit probleem?
0: Nou, als ik de mensen mag geloven die ik spreek, gebeurt dit dagelijks. En zo krijgen agenten, die spelers vertegenwoordigen, best wel vaak dit soort berichten binnen van oplichters, hè, van oplichtersbendes, als je het zo kan benoemen. En dan appen ze bijvoorbeeld met een nummer. Nou, een zaakwaarnemer die ik sprak, die zegt van, je mag maar wel even mailen, maar dan wel graag met het officiële e-mailadres van de club die jij vertegenwoordigt. En dan kunnen we daarna verder praten. Nou ja, dan wordt er vaak bijvoorbeeld gezegd dat zij nog geen nummer hebben of geen mailadres hebben. Dat ze echt pas net bij die club aan het werk zijn. En nou ja, dan weet zo'n zaakwaarnemer van, ja, hier klopt dus helemaal niks van. En dan stopt het daar ook. Andere zaakwaarnemer die ik sprak, die wil altijd, als hij benaderd wordt door iemand van een club, eerst door die persoon worden toegevoegd op LinkedIn of Instagram. He, dus eigenlijk bouwen ze allemaal een soort extra middel in om dit voor te zijn, een soort tweestapsverificatie.
1: Ja, precies. Ja, het is een soort phishing in de voetbalwereld, hè?
0: Nou ja, daar kan je natuurlijk heel goed mee vergelijken. Hè? Net zoals dat jij misschien ook wel eens een appje hebt gehad, zogenaamd van je zoon, dat hij zijn telefoon kwijt was en of er even geld overgemaakt kon worden. Nou, is dit iets geraffineerder, maar het heeft best wel wat overeenkomsten.
1: Ja, je hebt dus ook wel wat zaakwaarnemers gesproken inmiddels. Hoe wapenen zij zich, behalve dan wat jij net vertelt?
0: Nou ja, op die manier.
1: Oh, oké. Okay. Dat was vooral. Okay.
0: ja, doordat te vragen aan die mensen, hè, of ze zich op LinkedIn willen toevoegen, of ze willen e-mailen met het officiële e-mailadres van de club die ze dan zogenaamd vertegenwoordigen. Ja, dat kunnen ze natuurlijk allemaal niet, dus dan houden we het snel op.
1: Ja, inmiddels landelijk nieuws dit. Zijn er ongetwijfeld meer clubs die hier ook mee te maken hebben?
0: Nou ja, we weten dat vorig seizoen Roda JC hiermee te maken heeft gehad. Oplichters die zich vanuit Roda voordeden eigenlijk. Echt exact hetzelfde als bij FC Groningen, bij PEC Zwolle ook. Ja, en dat gebeurt denk ik echt op hele grote schaal.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 7 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Mugova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Mugova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord.
11: De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En Varkensje Rund. Hé hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het erin vullen. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De volgende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: mij kwijt.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
2: Bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En Frankie Rund. Hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat vind ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het erin vullen. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord. Aha.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela